0: 10 tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart. Al langer dan
5: 40 jaar.
4: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
6: kunst en cultuur,
4: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met

0: kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

free. And I'll give anything for just one night alone with you.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te brengen.

0: controle te krijgen. Hoe het kon dat er tussen de 50 en 100 ton afval in brand kwam te staan is nog onduidelijk. Er kwam veel rook vrij en daarvoor is een NL-alert verstuurd. De Maastunnel moest in beide richtingen worden afgesloten. Er raakte niemand gewond. Naast de brandhaard in Rotterdam-Zuid ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren twee mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. De helikopter was een van de 7 toestellen die meehielpen om de brand te bestrijden die door de blikseminslag was ontstaan. De brand in Utah heeft inmiddels ruim 400 vierkante kilometer in zijn greep en is pas voor een vijfde onder controle. De blushelikoptercrash wordt nog onderzocht. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. En België heeft de overname van het helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen uit Oostende door een Chinees bedrijf tegengehouden. Volgens de regering brengt die verkoop risico's mee voor de nationale veiligheid en de defensiesector. NHV vervoert personeel naar windparken en olieplatforms en is ook actief in Nederland, onder meer vanuit Den Helder en Rotterdam. Het bedrijf maakt bovendien kans op een onderhoudsopdracht voor militaire helikopters van de Belgische Defensie. Het weer, op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Bij Marte Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Hoe het kon dat er tussen de 50 en 100 ton afval in brand kwam te staan is nog onduidelijk. Er kwam veel rook vrij en daarvoor is een NL-alert verstuurd. De Maastunnel moest in beide richtingen worden afgesloten. Er raakte niemand gewond. Naast de brandhaard in Rotterdam-Zuid ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren twee mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. De helikopter was een van de zeven toestellen die meehielpen om de brand te bestrijden die door de blikseminslag was ontstaan. De brand in Utah heeft inmiddels ruim 400 vierkante kilometer in zijn greep en is pas voor een vijfde onder controle. De blushelikoptercrash wordt nog onderzocht. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. En België heeft de overname van het helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen uit Oostende door een Chinees bedrijf tegengehouden. Volgens de regering brengt die verkoop risico's mee voor de nationale veiligheid en de defensiesector. NHV vervoert personeel naar windparken en olieplatforms en is ook actief in Nederland, onder meer vanuit Den Helder en Rotterdam. Het bedrijf maakt bovendien kans op een onderhoudsopdracht voor militaire helikopters van de Belgische Defensie. Het weer, op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisiemarkt.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank.

ook voor uw Wikitiki of Baby Batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky brengt vandaag voor het eerst in zijn functie een bezoek aan Servië. Hij spreekt daar dan met zijn Servische collega Vučić. Het bezoek is opmerkelijk, want Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. Wel veroordeelde het land bij de Verenigde Naties de Russische invasie en ook erkende Servië de Russische annexaties niet. Servië heeft Oekraïne ook voor tientallen miljoenen euro's aan niet-militaire hulp gegeven. Abelardo de la Espriella is beëdigd als de nieuwe president van Colombia. De rechtse politicus won de verkiezingen in juni met minder dan 1 procentpunt verschil. Hij wil hard gaan optreden tegen drugskartels en gewapende groepen en daarnaast de overheidsuitgaven flink terugdringen. De la Espriella volgt de linkse president Gustavo Petro op. Voor het eerst in de recente geschiedenis van Colombia vond de inauguratie niet in de hoofdstad Bogota plaats, maar in Cali. Dat is de hoofdstad van de salsa. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Hoe het kon dat er tussen de 50 en 100 ton afval in brand kwam te staan is nog onduidelijk. Er kwam veel rook vrij en daarvoor is een NL-alert verstuurd. De Maastunnel moest in beide richtingen worden afgesloten. Er raakte niemand gewond. Naast de brandhaard in Rotterdam-Zuid ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren twee mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. De helikopter was een van de 7 toestellen die meehielpen om de brand te bestrijden die door de blikseminslag was ontstaan. De brand in Utah heeft inmiddels ruim 400 vierkante kilometer in zijn greep en is pas voor een vijfde onder controle. De blushelikoptercrash wordt nog onderzocht. Het weer, op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al

0: weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die graven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. En daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Lara Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. Nou kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

can buy me right. Me no one, me no one.

0: Amen. No one trasma no can do sa e wan can do san gando wa wan can do. Lobi wan amanten disi mi kong fu char awortu fu masra gi uno. Mi kong fu fertero no tak gado lobi wi alamala. Gado e giwi a okasi fu wi kenki di manten. And di manten, before mi go moro fara, mi wan gi gado ala grani, ala glory, and ala praise. Me taken gran tangi fu ala sani sa e do, day fu day, na ini mi libi. Daro mek a manten disi lubi, brada nanga sisa. Mi wan tegi wi ta gado lobi wi. Gado lobi wi, and gado kibri wi, tak wi opo a manten dis baka. Mi sabi tak so wan funu e denki dat na unu kan kan so na unu wikus refi. Ma mik mi tegi taki e bribin wa li boy. Me tegi krif mati. Mi knapay fesi mi knapay baka mi o tegi taki e bribin wa li. Ano yu wiki yu serefi wan so lisi manti. Yu wiki tru ye wiki. Ma opo no? Ino ma opo. Ino ma opo. If an of God of an of santa ye ye ganade. Yu di da bedete. You know my opo. Na gado genade. Mina nga yu abifano do lobi brada na nga sisa. Fu we can do the sansa we do. That di mante mi opo. Pembari ketak mi obegi da mi ogo di don baka. Ma santa ye hor mis don te nga yuru ja. Den 6 euro mante mi fitak sibe tir mi. Ma mno derof. No derof. Gado wani tak mi go up the breast. And God wani that mi chara nyun so juno fu u kan sabi tak a lobi wi. We no man do notice on ro masara gado. We sawe pretender. We sort lady we teki. Den sort lady taki an bribini serefi. Dat wan taki a bribini stuff. Wan sort fan stuff said hei kokoume and tot stuff sold hei we der kera. No one diploma nego in each chisi. No one million rekening ego in you chisi. And take a deal this masaita baka de feti legi. You know. Sande de na sapai du kona sensi, ma de warning. Kande de pchin fi serefi. You masarano so you umaserefi. No kissan of you. Sad kande den serefi draha bay. For al de pchin later on the fact. De ouders die toen ze bezig nanga vergaren. Want dat ten eerde. Amasara no zijn vrouw ne kisa aanodige aandag. Maar man ten dis mi kon tegu nu. Taki, u kisa. U mek wan keuze. Mek santa je faya schijn na in you. Mek a lobby. Fu masaragado de in you. No me ka de taki yeri ka tak na wambana beki tori me tak ja. Net heb je gehoord een evangelist in hart en nieren heeft laten weten dat be da grond tapu jai wakalontu taki. No one smano kan doeng. Like gado wa wang. Over en over. U jere in getuigenis. A verteri sampe miting. En pe gado poring. Pe gado poting. Tire day. Gado tak akaba. Is klaar. Is over en uit. Ja? Het leven als een evangelist. Wat kunnen we daaruit leren? Leven als een getuige van Christus. Theo Jere wans mataki. Mina wan evangelist. En yes, anas manaf taken. Yes, je her poru. Je her libi. Van elibi long.
1: tak in een evangelist. Wanneer we denken aan een evangelist, dat vaak genoeg dat we denken dat je nou een sma, die knap, dat predak, bigi gemeente, bigi crew. No. Zo lees je een libi voor een evangelist, nou een vaarlijk specifiek libi. Tell you want for teri sma over masagado. You want take it and tak ay dem tek a mam ching sa gado seni giwi na kruis. Want vaak genoeg door het jaar heen une one tek not over gado maar weer vier pasen. U rike tak na den pas has. Toch? Weer vier kers, want u rike tak den na den bijin nyang.

Toch? Terwijl, als we kijken door de Bijbel heen, is er rode draad. De Heer Jezus is niet gekomen om de wet te veranderen, maar om de wet te vervullen. Maar hoe loopt dit sweet preachy? Toch? Zo aanvoelen. Analasma. Toch? Hoe loopt dit sweet preachy? God gaat je zegenen. OG, boge boge money. Boge boge blessing. Tom de wil van mensen. No. De Heer houdt van ons. Een evangelist is in eerste plaats iemand behoort tot de vijfvoudige bediening. En het is in eerste plaats iemand die zo vervuld is met de Heer Jezus. De Geest Gods die in hem woont, wil alleen maar spreken over de gunst bewijzen van de Heer Jezus. Zijn hele leven, zijn of haar hele leven straalt dat uit. Asma, dat je jaren is met dat. Ik ga alle sepa meisje die go even teras ref sani. Ik ga door bij jou, no mange moro jaren, ik de weri. En dan, dat geeft aan dat wij vaak, wij, including me, toch, me ook toe, en altijd weer begrijp Gado. Omdat Gods wegen ondergrondelijk zijn. Dat we klagen. Maar Gado tegas, maar dat Gado pot in as ma in zee. Dat ik tak zo voor Abrami. Dat demufuga gimme. Want yo shitaki do werif shiu. Maar want ik ook kon dat in orde moro dat do angrif shiu. Do angrif jere you sting. Want de wantaki im kon beji gideng. Mada akba. De gado karwan sma lekwa evangelist. Asma ne pot wan bigi plakat na tapen krosi. Tak mina evangelist. Yeshina asma no man tans don in kerki her day. No, asma wan da strati. Asma ati de gide mofina wang yeye fasi. Dam ne bedoel de wang sanabi. De yeye fasi de na mofina. Kan de ap omeni Rolls Royce. De abi morning go tin dem baka tifi. De abi go to for the top for the ede wiri go mitat a nangraf de futu. Tok dem pina yeye fasi de na mofina wang. De na toti wang. De na chin toti wang. De na baby. So lazy. As my measure me that me and me begin me so to me a toti yeye fancy. En daarom me masara gado poti wan vijfvoudige bediening. Gado poting fu onderwijs unu. If you look you anu you up fifi finger and I up begin doi. I begin doi that na apostle if you look you begin doi if as ala den trafo finga that na apostle I oversee. Daya yaba a waste finger that na a prophet toch dat hij etaki namens God another false wire. Want jabi, de Bijbel boeken ze heeft daarin, jij bent vals profeet toe, jij bent vals apostel toe. Dus be careful. Wees voorzichtig. Wees voorzichtig, geliefden. Laat je niet in de maling nemen door mensen die met een badge lopen dat ze voorganger zijn. Dat ze pastor zijn. Dat ze evangelist zijn. Dat ze profeet. Want, desma lobby profite wat na a de shele kwan kristele ka bonumang baya migo yere mi libi drape baya is vif God daarvoor geroepen? Nee hoor, we moeten met z'n

0: alle vijf moeten het volk toerusten. Alle vijf hebben ze als opdracht om het volk toe te rusten. Te onderwijzen in Gods woord. Mitegikba, een wijsvinger dat na profeet. Te gaat elkaar in troe je herkenning. En schreef hij aan bijna als het waras man in wantegitak in na profeet. Asma wil liever op de achtergrond, maar dat kan niet. Omdat de Heere hem of haar zeer scherpe ogen en oren heeft gegeven. De geest van onderscheiding heeft gegeven. En of zo zover tegen dat jokies drie wadje, jokies sebi, osso, jokies dati, jokies zo. Een meshi, een imma, be imma, godu zo. Hé, hey, waarmee zijn we bezig, man? Huh? Dan heb je die wijsvinger, een mindere vinger. No, ana, dat aan een wijsvinger, een mindere vinger. Een wansante pot, de etro wantrasani. Dat die na een evangelist. Dat if je lukkeboek en moro langa. Mm-hmm. Dat die ik ga naar een ringvinger van trouw. Die je pota trouwlinga. Dat na een herder, een pastor. Dat chin tot die wang, een pink, dat na een leraar. Als je het niet wist, dan weet je het bij deze. Dat is een handvol. Zo zie je dat je in een contact met een kerkje wang. Maar ja, maar dat na een kerkje er met mijn eigen bediening. Ga de karuno voor de eenheid in Christus. Ja, bijzonder smaak. Maar ja, maar dat nega keer keer. Mina evangelist. Dus mi heb mijn eigen bediening. Luister nou, lieve mensen. Ook moeten uit den don erin dat hier. Ja, mina profeet. Noa apostel idee dat in een de Heer roept ons om als een getuige van Christus te leven. Iedereen kan een ander bemoedigen. In af de speciaal evangelist. Tak ay den pot anay tapu mekwa lo ceremony wanti. Wadok lo ba ceremony to. Ceremony web aba certificat fu plakse ya muur. Tak ununa. Nee man. Da ilibi na boong. Ilibi doti. Als ik de afgelopen periode van vabe de vakantie. Dan mi luku wan tusani. Dan me tanki ma. Ik snap waarom mensen tegenwoordig niet meer willen geloven. Omdat we niet zuiver leven, sommigen van ons. O lobby luxe. We kosten trassen, maar o lobby luxe zo aan voor nu. We bedriegen des, maar we nyama a gratie puro uit des kapumofo. Hm? O negi des, maar a zuiver voedsel. Want zo aan voor lesi uno wan roko, dat vindt dat ja, uwan wan waji en uno wan bunkop wagier, hè?
1: Nee. Hoe schop jou?
0: Hm? We willen, sommige fans, zei ik met dat je wo, omdat, mino wan noos, maar dat nee. Het moment dat, was maar dat je, kotaki, mi zegen in lek pastor. En dan, mi misdraag me. Na her kerkje. Zie daarom ik mijn ga kerkje. Heeft u gezien waarom ik zeg wat? Want men kijkt niet naar de persoon. Men kijkt naar het lichaam van Christus. En direct zijn verbitterd in het christendom. En gelijk willen hebben ze wat uit te leggen. Ja, daarom ga ik niet meer naar de kerk. Maar de kerk dit, de kerk dat, de kerk zo. Jij bent zelf de kerk. Ga maar, ga de Bijbel lezen. Jij bent de kerk. Mina ga je naar de kerk. Mina ga je aan een gebouw. Voorzien, dat je bent gonna wan presi. Dan je tjago wan asie no zo wan skapu no zo wan ram. No zo nam nesapsa je tjago of na wan krabita. Dat je go, dat je tjarengo. Gi a hoge priester, dat hoge priester doen.

ni nyt. De Heer Jezus heeft dat al gecoverd. Heeft de prijs vol betaald. Dus we hoeven dat soort dingen niet meer te doen. We kunnen rechtstreeks naar de Vader toe. Natuurlijk, via de deur. Nog via Vinsre. Nog via vriendjes en vrienden politiek. Rechtstreeks naar de Vader kunnen we gaan. Je hebt geen kruiwagen nodig. Nee. Daarom, lieve mensen. Daarom moeten we zuiver leven. Daarom moeten we de dingen van God aannemen. Maar uno wani. Vaak genoeg willen we het aannemen. Te datrataki. Ik zie mevrouw of meneer. U gaat voor uw leven zo moeten leven. Toch? Dan natuurlijk. Tastje en sonjo. Dan wil je verlichting. Je zoekt verlichting. Je zoekt alle precies. Je zoekt verlichting. Was maar de ziekte. Na benen ik wel lauw man. Want alles is je zoekt verlichting. Ik weet er alles van. Dus niemand hoeft me uit te leggen. Dat kan het roepen. Ik weet er alles van. En daarom zeg ik aan mensen van, wees zuiver. Wees zuiver in de dingen die u doet, geliefden. Wanneer een evangelisatie is geen activiteit voor een paar mensen, dat hij uitverkoren, hij den pot aan je de fossie. Maar het is ook geen taak voor elite. Dat mi dat bij jou fijn is, dat mi go dansen. Maar dan kan de evangelist. Misschien wil de Heer je juist gebruiken. Omdat hij weet, je hebt een aanstekelijke lach. En door je lafo, je kan verteren als maar een sweetory. En terwijl je verteren als maar een sweetory, je kan je eigen getuigenis. Dan je mek als maar kon tot besef dat eigenlijk dat je eindelijk aan gado begeren. Want zonder gado, de man dans ja zo moro. Kan de bebe kot mi futu. Mensen. Laten we zuiver blijven. No. Een evangelist zijn of evangelisatie is dan een levensstijl die door iedere discipel geleefd kan worden en moet worden. Als we kijken naar Matthäus 28 vers 19 tot 20, dan zegt Jezus dat zijn volgelingen de opdracht gekregen hebben om volken tot zijn discipelen te maken. En dat begint niet met een microfoon. Dat hij moest voor op een microfoon. Nog zo. In een day. De Heer heeft u en mijn hart nodig. Zoals ik hier zit nu. En ik breng u het woord. Is evangelisatie. Dat maakt mij nog geen evangelist. Ja. Ik ben aan het evangeliseren op de radio. Ik ben nu aan het bemoedigen. Ik ken mensen. Ik heb afgelopen dagen heb ik gewandeld. En ik heb veel mensen ontmoet. En velen hebben me gezegd. Sommigen hebben mij herkend aan mijn stem. Anderen die kennen mij. Die mij hebben gezegd van, mevrouw, we luisteren naar jou hoor. Carmen, we luisteren naar jou hoor. We bellen niet. Maar we luisteren wel. Dank jullie wel dat jullie dat doen. Dat neemt me niet dat ik me wat kan zeggen met Zoom. Of vrije mede. Nee. Het is belangrijk, lieve mensen. Dat ons leven een ander licht moet schijnen. Want traf vijf moet zijn letten. Je moet abab bewogen. Nee, dat ontferming. Te is maar. Tak een jongen zang. Wees inoman. Want zo lees ik mijn nabi. Misref nabi. Maar dan me begi gado in mi atita. Gado me begi papa me begi yeping. Papa me begi yeping. Langa wa anuge. Mek wans ma di abi. Jeng papa. Op dat moment heb ik zelf ook niet.

Want ik moet keihard werken om de dingen te doen die ik moet doen. Mijn vaste lasten moeten betaald worden. Dus als en ik mijn roko, mijn denai niet. Ik mijn roko. Maar God voorziet. Ik bleef het zeggen. Het klinkt zo gek en dubbel. Maar het is God die mij kracht geeft. Daarom ik allemaal mijn ding. Met dat gado grantangi. Alla mamanten standaard. Met dat gado grantangi. Ine wan manten en wan tramanten. En wan met dat een trafasitangi. Het is belangrijk, lieve mensen, dat we het niet vanzelfsprekend nemen. Een evangelist leeft dicht bij God. Kijk maar de evangelisten die u hebt gekend. Of die u kent. Dan kunt u een verschil maken, onderscheid maken. Het is belangrijk dat we een getuigenis hebben. Lek van Olibende, heb je getuigenis voor overtuigsma. En sma die sabi libi, sabi taki, an wali tori abe verteri. Daarom mik. Aswiti voor... Abi a getuigenis dat die waardoor no wans man ma overtuig me dat God no bestaan. Ik heb te dicht bij zijn getuigenis geleefd om te weten dat het geen leugen is. Ik heb te veel overtuiging om te weten dat het geen leugen is. Dat als ik kijk naar mijn eigen leven, dan zie ik dat God groot is en zeer, zeer te prijzen. De Heer Jezus zegt in Johannes 15, vers 5, ik ben de wijnstok, u bent de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. En aan heb het wel voor sensie. Maar je chau een aparte vrede in je inse. Je chau een aparte lobby in je inse. Je. In een lafu, de dangen lafu te was ma fadong. Of omdat asmana yo ko taki ko karen so tussen aanhalingstekens. Taki asmana yo na yo feyanti dan i breed efas dat tak asma fadong. Dan je wisi er, hè? Mi kan tegi dati. Mi taken. Je nog kan breken, je nog kan zegevieren omdat we een trouwen vadong. Een evangelist kan alleen vrucht dragen wanneer hij of zij zich verbonden in verbondenheid met Jezus houdt. Elke dag moet je beginnen met gebed. Je moet elke dag de Bijbel lezen. En ja, tegenwoordig hebben ze het makkelijk voor ons gemaakt. Enough, we gaan naar een fysieke Bijbel. Je kan ook vanuit je telefoon je Bijbel lezen. Ze hebben het makkelijk voor ons gemaakt. Ik vind het belangrijk om toch wel een boek in mijn hand te hebben. Om na te slaan wat Gods woord zegt tot mij. Dat mijn telefoon als sweetie. Maar ja, dat we app hebben, dat we reclame hebben. Dan word je afgeleid. Maar het is belangrijk dat we als evangelisten gaan leven. Dat we Christus gaan representeren in ons leven.

Maar hij ging veel verder. Veel dieper. Dat was specifiek de roeping die God op hem had gelegd. Ja? De Heer Jezus zelf werd met ontferming bewogen toen hij de mensenmenigte zag. Dat kan je lezen in Matteüs 9, vers 36. Vandaag leren we in de samenleving dat ieder voor zichzelf en God voor ons allen. Dat leren we. We spreken het ook uit en zal ik u vertellen, ook ik heb me daaraan schuldig gemaakt, geliefden. Ook ik heb me daaraan schuldig gemaakt. Dus, ik steek mijn hand eerst in eigen boezem. En als ik hem eruit haal, dan zie ik ook dat het ook vuil is. Want ik ben niet beter dan u. Vroeger, if je nog een buurman, nog zo'n buurvrouw. Je luku je inzij, luku dat, hè, samsa. Je go nak na doro. Zo ben ik opgevoed tenminste. Dat if me no shi sasa, me go naki, vooral van me dat me belo bigisma, tenanga no mi abasandati. Me go naki, me nak na dore, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau, tau. Oma, oma, da sasa e takip chino weer me deyare. I grandma deja, anama opo, stera tembaya. Maar tegenwoordig, als mij de driewitje, sixie moon. No one's man no sabi, zelf gemeente no sabi. De tech money no mo. Energiebedrijf, vooral als alles automatisch piloot gaat, dat ik kan sabi. Als er automatisch een kasso is, ik kan sabi, de tech maar raak, niemand zit in tak. No, er wordt niks gebruikt, vawaka. Laat me even. We letten niet meer op elkaar. We leven langs elkaar heen. We go tain wan birti. Dan une taki na nga den sma taki. Me kennis taki. Baya ho. Een tap nummer 42 na familie opo ayeta yere. U kontanja. Da u sabi taki. Na wang, na wetande. Want mima leer me. Je buren, dat zijn je familie. Je eerst, de vos mi lobby draai alle up commit me. Buurvrouw, je hebt me bij hè? Buurman, je hebt me bij. Daarom vind ik het heel belangrijk om in een buurt te wonen waar we unaf trapusref matamata. Want ik woon heerlijk daar in die straat waarin ik woon. Mijn gunst. Maar ik ga bij niemand binnen. Als het niet hoeft. Want ze no def doe. Mineka yoso. Una, ik heb koffie thuis. Dus je moet goed met elkaar leven. Ik ken iemand die met de hele portiek zo goed leeft. Dat die no to fadong. De buren, voordat familieleden konden rennen, waren de buren er. Het is belangrijk dat we in harmonie met elkaar leven. Het is belangrijk dat we zuiver leven. Het is belangrijk dat mensen aan ons zien dat we kinderen God zijn, dat we anders zijn. Inaf weer lange japon. Inaf carry Bible, one hand carry Bible en the other hand carry fire. Dat hoeft niet. Want dat zijn dingen die ook gebeuren. En het is jammer dat ik dat moet benoemen. Maar het is de waarheid. Net bazingi. Praise the Heer, halleluja. Praise the Heer, halleluja. Halleluja. Praise the Heer. If it's you know. Chinsa baka kerkik ba toch? Fellowship. Dat luk het in. Dat luk sa weeri. Ze denkt dat ze geweldig is. Mikado? Had die broeder. Dat zijn dingen die er gebeuren. Maar dat is geen evangelisch

Evangelisatie. Niks met evangelie. Verre van evangelisatie. Want dan was niet christen. Was maar net bevinden zichzelf zo sweet in haar dienst. Knappe arkonu. Dat is mijn bericht. Zo maar me. Nee hoor. Ik kom hier tussen niet. Nee, ik ga hier tussen niet komen. Maar zijn dingen die werkelijk gebeuren. In onze samenleving moeten we leren om situaties niet te dramatiseren, maar te leren van situaties. Is je familie deja? Minangen een wansman op trobi. Trobi, smap trobi dan ga ik. Maar mi, nangen een wansman op noan trobi. Maar dat betekent niet dat mo chami, mos Lucas speaker is zodat chami uitgeboren. Ga ik niet doen. Als ik weet. Dat er iets, een blokkade tussen u en mij ligt. Ik ga u niet lastigvallen. Nee, ik ga het niet doen. Ik weet, ik ben gevoelig. Dus ik moet bepaalde dingen gewoon vermijden. Ik ga het niet doen. Mino play, zogenaamd mi heilig. En nee, ik weet, ik ben gevoelig voor bepaalde zaken. Dus ik laat dingen los. Dan heb de Bijbel zegt. Zolang het van u afhangt, jaag de vrede na. En ik zal u vertellen, ik leef in vreugde en in harmonie. Ik leef in vreugde en in harmonie. Laat de Heilige Geest uw leidsman zijn in alles.

0: sun.
1: Amen. His love shines brighter than the morning sun. Ik weet niet van u, maar het is belangrijk om dat te weten. Het is belangrijk om te weten wie wij dienen. Het is belangrijk om te weten dat zijn liefde zo groot is. Het is belangrijk om te weten dat God ons eerst heeft lief gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon, Heer Jezus Christus, heeft gegeven voor u en mij. Ja, man. En u hoort het. Nu is deze stem hoe moet ik het zeggen? Nu kunnen we hem niet meer horen. Maar hij heeft ons heel lang gewaarschuwd. Hij heeft heel lang geroepen. Hij heeft heel lang getrokken. En het is van belang dat u en ik weten dat God ons lief heeft. Het is belangrijk dat we weten dat de Heer het beste met ons voor heeft. Het is belangrijk om te weten dat we niks zonder God kunnen. Het is belangrijk om te weten, geliefde, dat de Heer het beste, maar ook echt het beste met ons voor heeft. Het is belangrijk om te weten dat een evangelist niet iemand is die koet voor een gemeente moet staan. Als u het leven kent van Olly, dan weet u, hij had geen plek waar hij niet over de Heer sprak. Ik ken situaties waarbij mensen, terwijl hij zo bezig was te prediken, werden mensen, sommige mensen werden boos. Het ging niet overal. Maar wanneer hij thuis kwam met een bepaalde emotie, was ik degene die het moest opvangen. Ik was degene die wijsheid moest gebruiken hoe hiermee om te gaan. Ik ken situaties waarbij hij soms mismoedig raakte. En dat is typisch het hart van een evangelist. Hij zegt, Carmen, minister, dit is mijn veranderer. Ik zeg, hoor patiëntie. Ab patiëntie. Daarom is het belangrijk, wanneer je ziet dat iemand een bepaalde ding, iets doet. Als je niet kan joinen, hou je mond. Als je niet kan joinen, hou je mond. Laat je licht schijnen voor de mensen, zodat zij de goede werken van de Vader in u zien. Zodat zij de Heer willen verheerlijken. Zodat hij heeft laten zien. Hij heeft hier op aarde gewandeld. Hij heeft geleefd hier. Hij heeft fouten gemaakt. Hij heeft laten zien van, hey, mina libismatu. Misrep ab miswaki. En daarom is het van belang. Om ere te geven wie ere toekomt. Vandaag heb ik uitgeroepen om een dag om zijn stem weer te laten horen. Ik heb de Heer gevraagd, Heer, wat moet ik doen? En ik wist sinds vorige week al, dus afgelopen week. Nee, eigenlijk afgelopen week. Wist ik dat ik vandaag een veelal muziek zou afdraaien van deze meneer. Van de oprichter van Radio Open Eye. Het is belangrijk om eer te geven wie eer toekomt.

No vrede voor Giwans ma granny, sa muskisi granny. Afiti en daarmee jeng. Oké? Het is belangrijk dat een opoe schreefi voor een kotaki as masan do en roko tranga dat iemand charing nanga ala lobby, nanga ala sakafasi, sondro fu wan abi fu peke wan grantje mee. Het is belangrijk.

0: mannen die, die achter de schermen werden gesmeed. Die werden gemaakt. Huh? Ik hou van schrijven, ik hou van onderzoek. Dus dan ga ik schrijven en dan komen we tot een concept. En dan brengt hij het uit. En dan, you know. Maar ik heb nooit gesmeekt om ere. Het is belangrijk dat we ere geven wie ere toekomt. En daarom deze morgen, ik wilde wel zeggen bij deze avond, is het van belang dat we de waarheid in liefde spreken. Dat une penige sma. Dat in een lucas masani, dat itaking onder het mom, je brengt het evangelie. Want dat is ook veel gebeurd in kerken. Mensen hebben dingen aan een voorganger verteld of aan een leider verteld. Onder de valse voorwenselen van het is tussen jou en mij. Ik breng het naar God. Dan weet ik, dan heb ik een stof tot bidden. Dat is mijn gontapa pulpit. Dat is mijn taki. Alasani satrawan taki. Je breekt zo iemand. Maar laten we door ons in liefde en waarheid te houden. Laten we dat doen. Laten we leren dat het niet gaat om hardheid. Maar het gaat om liefde. Het gaat niet om compromis. Het gaat om God. Het gaat om Jezus. De 3-in-1. Het gaat om genade, waarheid. Daar gaat het om. Het gaat niet om bang te zijn. Het gaat om die tegenstand aan te gaan. If school to takie, weet je hoe vaak? Ik vertelde het aan mijn man. Ik zeg, weet je hoe vaak de politie hem heeft gezegd van, je mag niet meer evangeliseren. En toch deed hij het. Omdat hij wist dat hij niet voor zichzelf deed. Hij deed het niet voor roem. Hij deed het voor de Heere. Daarom is het belangrijk dat wanneer je iets doet voor de Heere, je gaat altijd mensen hebben gezegd, minister, sap, tjende, zei, doe er, hè. Want God bestaat niet. Maar in mijn leven kan ik zeggen, God bestaat. Ik weet niet van andere mensen. Paulus zegt in 2 Timotheus 4, vers 5, wees nuchter in alles. Ook al leid je onderdrukking. Ook al whatever. Wees nuchter en waakzaam. De Heer heeft de wereld overwonnen. Ja? Ik ga u één ding leren vandaag. Geef niet op. Evangelisatie is om te bewijzen dat we gelijk hebben. Ja, het staat hier. Nee, man. Je maakt een heleboel lawaai, je stort de buurt. Maar het is om te luisteren naar mensen. Het is om ze te geven waartoe God ze geroepen heeft.
1: Dit is Radio Open Eye. Blijf afgestemd. We zijn zo terug na het nieuws.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: erg leuk, fijn binnen.
1: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
2: Red Light Jazz Radio.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

liefde wil ik, dus stop mijn eerste nummer gaan zingen. Burly Fire. Een liefde die elke liefde te boven gaat. Want vaak in een relatie, als het u bevalt, dan zeg je ik hou van je. En ik heb zo vaak gezegd ik hou van je, ik hou van je. Maar op een gegeven moment, dan heb ik gemerkt dat liefde iets heel intens is. En degene waarvan ik dus zoveel hield, had soms mij nodig, maar ik was niet in de buurt. Dus we zeggen ik hou van je, maar houden van is wanneer iemand je nodig hebt, dat je tijd en ongetijd klaar staat voor die persoon. En dat is de ware liefde, de liefde van God. En daar ga ik dus nu over zeggen, Burly Fire.

0: Amen, amen, amen. Your love is like a burning fire. Halleluja. Laten we God alle lof en ere geven. Laten we hem danken. We zijn gekomen in het tweede gedeelte van Radio Open Eye. En het is van belang dat u weet dat het waardig is om een discipel van God te zijn. Om u niet te laten manipuleren, want dat is wat er ook veelal gebeurt. Dat mensen worden gemanipuleerd in sommige kerken. En dat ja, mensen lezen de Bijbel niet. Dus ze zijn een makkelijke prooi voor de manipulators in de kerken. Waardoor ze uiteindelijk God de schuld willen geven, terwijl als ze naar hun hand kijken, dan zien ze dat zij het grootste schuld hebben. De grootste schuld hebben. Want de Heer zegt, lees je Bijbel, bid elke dag. Bid elke dag. Bid elke dag. Ik ga niet verder. Het is belangrijk dat u blijft lezen. Onderwijst u in het woord. Weet u, de discipelen, niet alle discipelen van de Heer Jezus Christus waren geschoold. Het waren veelal vissers. Volgens mij, als ik mijn naslagwerken goed gedaan heb, of mijn huiswerk goed gedaan heb, dan was Petrus en Paulus, die waren geschoold. Ik denk, Paulus was een belastingambtenaar, als ik het goed heb. En Petrus was een arts. De rest? Toch? Belastingambtenaar, een tollenaar. En het is belangrijk dat wanneer ze het spraken, wanneer ze zo bij elkaar stonden en spraken, dachten mensen dat ze welgeleerde mensen zijn. Dus, en als ik kijk, alleen maar kijk, simpel, naar wat in mijn leven heeft plaatsgevonden. Wanneer ik soms met bepaalde dingen zat, kon ik aan Weiland vragen. Ik zeg, maar hoe kijk je hierna? Kan je me helpen? Kan je dit? Kan je dat? En dan kon hij zitten en dan zegt hij, mino sabiere Carmen, mino gozo hierna scoro. En dan toch kwam hij later met een antwoord. Een antwoord waarvan ik dacht, oké, ik kon vergelijken. Van, hé, het klopt wel. Of, zo heb ik er niet over nagedacht. En het is belangrijk om dat te weten, om dat gezegd te hebben, laten we altijd, laat ons leven het licht schijnen. Gewoon down to earth. Het leven, ons leven, moet het licht schijnen. Oké? Okay? Laten we licht zijn voor een ander die in de duisternis wandelt. Iemand diens familie, diegene is net met rouw in aanraking gekomen. Of degene rouwt al geruime tijd. Dat u een troost bent voor die ander. Dat anders als het aan me de vers. Dat we go weer. Dit is maar idee. Ik ga altijd voor u zijn hoor. Nee. Want is dat tangen lange inogo mamoro. Het leven in Nederland eist van je zoveel aandacht. Dat je mag misnotten. Want even in missie. In missie van paimang. Gelijk ik is verhoging. En als mijn leeuw, kan dat niet meer gebeuren, dan corrigeer me. Maar u mag zo meteen bellen, u mag eigenlijk nu al bellen op 064116 05. Ik ga het herhalen, foutje. 064160150. Ik herhaal 064116 0150 06 41 16 0150 06 41 16 0150. Maar u mag bellen en ik wil ook even mededelen, want ik zie dat mensen me ook nog na de uitzending bellen op dit nummer. Mensen, ik loop niet met deze telefoon. Hij blijft precies hier op tafel liggen. Dus u hoeft geen berichten te sturen voor mij op dit nummer, want ik kijk hem pas weer zaterdag. Radio Open Eye, goedemorgen. U bent erin? Ja.
1: Hoor je me?
0: Ja, ik hoor u.
1: Ja, hoe gaat het ermee?
0: Het gaat goed.
1: Oké. Maar misschien dat het moet proberen. De ene dag iets minder dan de andere. Maar we mogen niet klagen. We moeten ook niet ontevreden zijn. Groet jou en al je luisteraars, je gezin. Wens jullie een mooi zonnig weekend toe. En ik groet Tante Loes uit Capelle aan de IJssel. Meneer Vrij, wie was vorige week, of voorjarig, maandag volgens mij. Nou weet ik het niet.
0: Hallo? Waarom hoor ik u niet?
1: Alle anderen die jarig zijn geweest in deze dagen. Ik feliciteer ze. Ik wens ze een goede gezondheid toe. En ja, ik groet Ellie, mevrouw Elfriede, meneer Creton, meneer Marcel. En zo kan ik doorgaan. Banans, die ik heb begrepen dat het ietsje beter met hem gaat. Dus dan groet ik als hij luistert. En iedereen. En ik wil in het bijzonder familie Ring condoleren met het heen gaan van Wilma Ring gisteren. Hij Wilma Iluso. Ik dacht, ja, je gaat nooit te vroeg en ook nooit te laat. Wilma is 84 geworden. En ik wens al haar vrienden, want Wilma was een wereldburger. Dus ik condoleer al haar vrienden, haar kinderen, kleinkinderen, kompis, alasma. Anolasi, Wilma is overgegaan naar het eeuwige licht. En daar zal ze het beter hebben. Verlost van alle ellende en pijn. Dus dat is het. Ik zeg rust en peace. Lobisisa. En Wilma Ring. En ja. En alle anderen die in rouw gedompeld zijn. Ook al die mensen. Heel veel sterkte. In deze dagen. En zitten onder ons. Ik wens ieder een spoedig herstel. En een goede kwaliteit van leven.
0: Amen. Amen.
1: Dat is het hoor, Mistisa. Ik hoop dat ik goed over ben gekomen. Want weet je, door die telefoon, daar horen mensen je soms niet of heel tak.
0: Oké.
1: Okay. Dus ik hoop dat het goed is overgekomen, want ik ben weggelopen van de radio.
0: Mm-hmm.
1: En ja, ik heb weer een genoten van jou en Oppo Ai.
0: Mm-hmm.
1: Want dat is het wat het is. Het is al levenservaringen. Jij bent een persoon die uit het leven gegrepen.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn de dingen die jij ons voorhoudt.
0: Mm-hmm.
1: En het is wat er gebeurt in het leven echt. Mm-hmm. En wat je meemaakt.
0: Mm-hmm.
1: En dat deel je met ons. Mm-hmm. En wie zichzelf in herkent. Nou, ik herken heel veel. Dus vandaar. Dus ik zou zeggen, weer bedankt.
0: Mm-hmm.
1: Ik doe je ook de groeten. En ik zou zeggen, ik groet iedereen. Dana Abrewa ook. Die heb ik lang niet gehoord. Die condoleer ik ook met Wilma Ring.
0: Amen.
1: Dus dat is het hoor, Migudu.
0: Grand tangi mille spiki.
1: Ja,
0: ja, dank u. Dank u.
1: Goed, doei.
0: Doei, doei. Ja, dank u wel. Ik hoorde haar net niet zo goed. Maar ik dank iedereen. En ik dank ook God Almachtige. Want weet u, lieve luisteraars, God roept u niet om eerst grote dingen te doen. Hij roept u om trouw te volgen. Waar u ook bent, thuis, op het werk, op school, in de winkel, onderweg. Daar heeft God u geplaatst om een lichtdrager te zijn. Misschien zult u nooit voor duizenden mensen spreken. Misschien verandert één liefdevol gesprek, één gebed of een daad van gehoorzaamheid iemands eeuwige bestemming. Daarom laat uw leven een levende brief van Christus zijn. Wandel in liefde, spreek de waarheid met genade, dien in nederigheid en vertrouw op de kracht van de Heilige Geest. Want een evangelist is niet alleen iemand die het evangelie verkondigt. Een evangelist is iemand die het evangelie zichtbaar leeft. Een simpele voorbeeld. Kijk, ik ben niet zo publiekelijk als hoe Olly was. Maar kijk zijn leven. Kijk zijn leven. Dan zie je dat het werkelijk een geroepene was om te evangeliseren. Om Gods liefde te verspreiden. Ja, dat is wat ik wil meegeven. Het is belangrijk dat we de boodschap die we verkondigen, dat het met waarheid is. Weet je, door levenservaringen te delen, bereik je veel meer mensen. Waarom? Mensen zien herkenning. Mensen voelen zich gehoord. Misschien wat zij nu doen. Radio Open Eye, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen, zuster Carmen. Ik spreek met zuster Van Engel.
0: Ja.
2: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen.
2: Ik hoop dat u me ook goed hoort. Want ik hoorde mevrouw Koenders ook wel. Er is heel even weg, maar ik hoorde er wel duidelijk.
0: Ja, nu hoor ik wel.
2: Vandaag. Nu hoort u mij wel.
0: Mm-hmm.
2: Ja, ik zou zeggen, goedemorgen, een gezegende ochtend. Hoe is het met u en de kinderen en de kleinkinderen?
0: Ik moet zeggen, het gaat heel goed. De kleinkinderen vieren vandaag hun verjaardag. Hun moeder of hun ouders vieren vandaag hun verjaardag. Mijn kleindochter is vorige week 2 jaar geworden. En mijn kleinzoon wordt pas in september 4. Maar mijn dochter die gaat
2: ook.
0: Ja.
2: Zo, dat gaat snel, hè. Het leven gaat hard. Nou, alvast gefeliciteerd.
0: Dank je.
2: Maar zuster Kanne, er waren heel veel jarigen. Ik wil iedereen die inderdaad de jarig geweest zijn. Ik heb het ook gehoord, meneer Vrij was jarig. Meneer Eugène, mijn tante Gonda. Mijn neef Jerry Nipte is de broer van Patricia Nipte. En de nicht van mijn poeten, die waren allemaal, of die zijn allemaal jarig geweest. Ik wens ze heel veel zegen en een mooie jaar toe.
0: Mm-hmm.
2: Ja, wat ik wil zeggen, ik wil ook mijn familie, mijn zusters, wil ik inderdaad ook heel veel gezondheid toewensen. En ik wil ook alle zieken, wil ik ook heel veel kracht toewensen. Banasi, ik hoop dat Banasi weer beter gaat. Dus ja, ik hoop op heel veel kracht. Hoort u mij, zuster Carmen?
0: Ik hoor u, hoor.
2: Hallo?
0: Ik luister naar u. Ja.
2: Er was zo'n stilte. Mm. Ja. En mensen die iemand verloren hebben. Ja, de mensen zijn overgegaan zoals Mark dat zei. Ik wil familie en Marcus Gordon. Wil ik heel veel wensen. Ja.
0: Mm-hmm.
2: En iedereen, alles wat die las wel op die wang, ook wat Marta zei, wil ik heel veel sterkte toewensen in deze hele, hele moeilijke dagen. Maar ja, is net wat mijn moeder ook altijd zei, de mens wikt en God beschikt.
0: Mm-hmm.
2: Dus we moeten ons in berusten. Want daar kunnen we niks aan doen, hè.
0: Mm-hmm.
2: En ik heb naar u geluisterd. En ik hoorde u inderdaad zeggen dat mensen inderdaad de priesters en de predikers, vaak als er iets gebeurd is, inderdaad, dan schelden ze uit. Inderdaad van, ja, ik kom in de kerkie, wat dit maatregel heeft, doet dat hij dat pater, nou, hoe moet hij. Maar ja, ik zeg altijd, je gaat voor jezelf naar de kerk en is in waar je in gelooft.
0: Uh-huh.
2: Dus dat is menselijk, hè? We zijn allemaal mensen.
0: Uh-huh.
2: Ook de priester maakt fouten en ook de mensen die geroepen zijn.
0: Uh-huh.
2: Om ons het evangelie ook door te geven, die maken ook fouten.
0: Uh-huh.
2: Dus dat wil ik zeggen. Nou, ik wil zeggen, het is een mooie dag vandaag.
0: Yes.
2: Het is mooi weer, laten we genieten van het weer. Want iedereen klaagt, afaya, afaya. Maar ja, straks is het weer koud, dan zitten we ook weer in de kou. Mm-hmm. Dus laten we gewoon genieten van alles en nog wat. Ook al is het soms te warm, maakt niets uit. Dan gaan ze maar in de schaduw zitten of ze nemen een koude bak.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik wil ook, het is een poai wat u zegt. En ik heb ook een klein gebedje. Mag ik het even
0: gaat
2: voordoen?
0: Amen.
2: Ik heb een gebedje ja, voor het gezin. En al de mensen die terugkomen van vakantie natuurlijk. Mm-hmm. Wens ik ook weer... dat ze allemaal heel huis terugkomen.
0: Yes.
2: En God zegen voor ze allemaal ook en de kinderen. Ja, en voor u ook en uw gezin. En voor mij ook en mijn gezin en mijn mm-hmm. familie. Mm-hmm. En mijn kinderen en mijn kleinkinderen.
0: Yes.
2: Voor het gezin. God in vordering vindt de gemeenschap van het gezin haar hechte grondslag. Luister in uw barmhartigheid naar het gebed van uw dienaars. Geef dat wij het voorbeeld navolgen van de heilige familie. Door een gezinsleven en door onderlinge liefde. Om ons in de vreugde van uw huis het eeuwige geluk te mogen genieten.
0: Amen.
2: Door Christus onze Heer. Amen. Uh-huh. Dat was het voor mij, zuster Carmen. Ik ben blij om u te horen. En ik zou zeggen, God zegen voor ieder die op luisteren is. En ik wil inderdaad de senioren... wil ik allemaal ook een mooie en een gezegende dag toewensen. Marta, de groetjes. Ik wil Wilma ook de groetjes doen. Hortas Kreesburg ook de groeten. En ik wil meneer Creton ook de groeten doen. En mevrouw Seedorf, tante Loes en al onze senioren doen de groeten. Dat was het, zuster Carmen.
0: Ja.
2: Een gezegende en een mooie dag. En we laten ons niet klein maken door de mensen die rare dingen vertellen en gekke dingen zeggen. U vertelt wat u meemaakt en ik vertel ook wat ik meemaak. Dat was het. Een mooie zaterdag.
0: Dank u wel.
2: Alsjeblieft.
0: Dank u.
2: Dank je wel. Groetjes.
0: Doeg, doeg.
2: Doeg.
0: Ja, lieve luisteraars. Eén ding wil ik wel duidelijk maken hoor. Ik ben zo geheeld dat het mij niet meer interesseert wat iemand zegt. Ik breng alles bij de Heer. Ik geef een positieve feedback. Ik breng het bij de Heer. Zeg, Heer, dank u wel. Dank u wel, Heer, dat ik dit mag ontvangen, maar ik geef het aan u. Dus als we schrijven, ik geef het ook aan u. Ik heb het genomen, maar ik breng het bij u. Dus, en ik leg het daar neer. Dus ik trek me er niks van aan. Tegenwoordig niet meer. Omdat het leven kort is. Maar ik heb gehoord. Hè? En ik zat in mijn telefoon te kijken. Dat hij me inderdaad heeft gezegd dat hij ergens in augustus jarig is. Maar mijn schrift in mijn agenda. En mijn agenda heb ik niet bij me. Dus meneer Vrij, bij deze. Alsjeblieft.

0: Amen, you did it your way. Dank u wel, meneer Vrij, voor al uw support. En ik wil u alsnog van harte feliciteren. U bent het afgelopen week bent u jarig geweest. En ik dank God voor uw leven. Ik dank God voor wie hij in uw leven is. Ik dank u voor uw support. Ik dank u voor die wijze woorden, die wijze lessen. Ik kan niet anders dan u alle grani geven die u toekomt. En ik wil zeggen, niet alleen voor mij bent u een support. Voor velen. Zeker voor Radio Opo Ai bent u een support. En Weilen had het vaak over u. En ik moet zeggen, ik ben dankbaar dat u in ons leven bent. Dat u ons, hoe dan ook, toch datgene hebt gegeven wat we dachten dat we niet hadden. En daarvoor wil ik u danken. Ik wil u danken omdat God u eerst heeft lief gehad. Ik wil danken. Ja, dank. En nog een ook mevrouw Vrij wil ik groeten. En ook nog feliciteren met haar geliefde. En ik wil haar laten weten dat ze zeer gewaardeerd is. Ja, wat gaan we nu doen? We gaan kijken wat Gods woord zegt. U mag ondertussen bellen op 0641 160150. Eén ding wil ik wel zeggen. Niemand hoeft te klagen dat je gaat bellen of je niet gaat bellen. Is up to you als u belt. U levert een bijdrage aan het programma. En dat wat waardeer ik. Yes, you did it your way. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lisa Carmen.
0: Ja, mi Lobiwang. Goedemorgen.
1: Odi odi nala se.
0: Odi odi mi lispeki.
1: Ja, te usi wanyunde broko. En a sons ken di gronta. Vi mutaki gado tani. Bika dati na he wani. Fele se na bet gewees. Se domine polana. En se niet meer opgestaan. Bij deze met tak gado tanyi dat a opo mi, a opo wi, pa dey di opo. De dey elong, say poti ere tapa kunsu, i opi si dey kring.
0: Ja.
1: De suma wa pray in alibi dat na en heru. Dat na en heru, want te yuga na atoso si sa Carmen. Dat je si van ou to de van ou to lai. Dus met de kaba. Met de kaba na nga afasi pa de libi na nga de strefi. De goeie niet nagesproken. De goeie niet nagesproken. Ik doe mijn kinderen ook de groeten. En ik doe Sisa Carmen ook de groeten. Uw gezin.
0: Dank u.
1: Gefeliciteerd met die kleinkinderen van u.
0: Ja, dank u.
1: Ik heb Elfriede ook gehoord met zijn Odigang. En mijn lieve tante Gonda is ook jarig geweest. En mijn zusje Poeta. En met zijn ook toe Odigang, mijn zusje Loes. Mijn lobby Sisa, die altijd deel ook toe lief en leed naar mijn familie. Ja, ik heb Marta ook gehoord. Ik doe ook de groeten aan Sisa Ellie. Want vorige week heb ik er ook gehoord, maar u kwam wel goed over, maar Sisa Ellie niet. Ze kwam niet goed over. Ja, maar vandaag gaat het beter. Wel die Marta Betaki. Af en toe je heren was aan die af en toe je heren vader.
0: Had ik ook.
1: Ja. En ik heb Sisa Carmen ook gehoord. Volgens mij kon ik is dat die mensen ook te origine de braden gaan staan in Agadam. De senioren, huizen Asiana, huizen de fencer. Ja, de Dregno. Alas, ik hoor een hoort met zijn Odigiwala die de opluisteren. Ja? En niet te vergeten, boem komt pis me. En de lobbywang van mij is wel abrawata. En ik condoleer allen die las wel lobbywang. Sterkte allen in deze donkere dagen. Den die guafissie met de rest in peace. De familie Rick. Wens ik ook sterkte in deze donkere dagen. Nanga ulobi sisa Wilma Rink. Die Abra. Bedankt voor alles. En rest in peace. One day, usamiti baka.
0: Amen.
1: One day, usamiti baka. Pa Frey is ook jarig geweest met verstering. Nanga in day. Nanga libis mawani. Maar dan gaat Gadewani als je ND ook toe. En Weyland, Sisa, Nadja Velter, wij versterken ook toe. En we hopen sweet day in heaven. Ja, want zij was ook 3 augustus.
0: Okay.
1: En mijn broertje Albert, die is ook jarig geweest. 1 jaar oud. Dan gaat Libis Mawani, maar dan gaat Gadewani. A opende yang abung atape yang abung.
0: Amen.
1: En sisa na Sintia Lambrug, ook to me versteri, want zij en mijn broertje Albert, zij van 1 dag. En vandaag is jarig mijn zusje Wilma Plek.

0: 75 jaar oud. Nou nga libis mawani. Mwen nga gani. I opide yang abung, ye tape yang abung. En mwen meisi, Monique Asmus, ook te me verste di verjaar tide. Nou nga libis mawani. Mwen nga gado wani. Is te lachen en traan. Ja, de mens wik, maar God beskik.
1: Amen.
0: Sisa Carmen, mi arki yu di abe over buren. I abe over buren na letsa yu makweki yu na so mi makweki mi ook to di me kolibi in abirti. Mi me kene san abirti. Maso wan e kong deluki so. Selos wan kuye morka hebi gidesma. Selos wan happy new year hebi gidesma. Na teno to de. Dado yon tak ay asen buren. Huh? I abib ching, le def ching tak toshi birti, utak birti odi. Wat we hebben elkaar nodig.
1: So is dat.
0: We hebben elkaar nodig. No gana hoogheid, no one presi, wat we zijn niets. Wala malakof konkoiri. Wala malakof konkoiri. So teye luka birti putake odi, spameke si ope draaien fesi. Dami meke me one day. Mek motet midoro. Meg wa strati, buurvrouw en koeriko aan de telefoon. We in de moest voor mij kiepbare mij kan met wabbeweging naar mij edo aan miteri. Aan ons fit naar boven is dat Carmen. Dat van mij koeriko he, mi suez. Dat apis tempa die ei doro ei siku pe mi de. Mi doro kba pe mi mu doro. Mi no koeriko tak ae buurvrouw da baka se yekong. No, no. Dit ei tapet niet. Libis mij gie don don de kati. Isabi toch. Je buren zijn je familie. Na dit feit dat je tak voor familie doro. Biert is replogi asma. Mi afwang is zo'n bek is mankeri. Oso furang aan abrudu. Wa Afrikaan. Betra Afrikaan kon de luke so dundu dundu. Ei bari, ei bar tak mi gado melo. Mi tak tekwa embre. Nanga watra gimi. Tekwa embre nanga watra gimi. Mik mi en je piro em abrudu op. Ei bari, ei frustreer. Trouw, also voeren trouw, hij luk en midden bezig, ik rima broedo. Vandaag aan de dag, Sisa Carmen. Vandaag aan de dag, libis magim de kaartje, en Sisa Carmen schrijft de kop, beetje gedeng. No, no, I did it my way. Na mi singi dape. Demi tak ya na ya. Fosi mi abe trone ma. No, no, tiki nak mi oru kat ni dus, na ipe mo. Mi na ipe mo, mi ya na ya. En mi ne na ne, et te me takangai uit front fumi ati. Vandaag aan de dag is dat Carmen. Wat Odi zegt, heb je jouw vrouw. Fatak Odi. Heb je eens van mijn visie. Tegen hem is die op HBA dan Doro Tapu. Maar Gado, dan gaat doen Rune Sribi. Laat school toe kami Doro. De beste komt.

0: fado ngwa grong sira armen fadi breri geri mhm ette dibiri mino ma feni dibre wa ko alafa ni beme wa miskerap mi wey khar mi tak ine pasago no wa presi o me trabirti de me taga de trabirti sadi ako specialami mhm begrijpt u
1: ja
0: si sa kan na fasta ko de toch mi tak nei nee mi negi ya khale khaneit wa te yu fado ngwa grong wa sa gomes idom ko her tak ine tak desrote apusuas maguagrong no no trabirti de gade trabirti ik ben niet de enige mi bumam ne gek de brada nasa ook te begi odi sita carmen et te ka de te ka weekend
1: amen
0: ik ga straks ook lekker naar het strand mi pot ala sani klaar klaar ik baru se kor straks gehaald opgehaald
1: sani
0: yes, me guastran. Kato mami fado las na skepol. Mi kanti mami dete. Las me go make rondge foto. Dus is afwachten. Dado gima krakti. Adedi mim go make de rondge foto. Sita Carmen. Tegenwerken, tegenslagen. Walo edati. Mi tak mina next te maken. Ti dati de. En vandaag gaat het gebeuren. Wa mim kom baka en mim kis mi trep baka lik van bede. Ja? Mi no at mensen vrees. We hebben af en toe een mensenvrees. Een mensenvrees, mijn Abby. Laatst heb ik ook wat gedaan. Wanneer ik het ik was maar blij. Maar als ik fout, maar een week is het. We hebben vier moeten morgen uit huis. We doen wat ik ben, doe ik mijn boskoppel. Dus trouw ik mogen vertellen. En we hoop dat we alles komen. En dat alles komen, dat is dat Carmen en een condresaire.
1: Amen.
0: Condresaire. Want twee doen bepaalde zijn niet. Pe igual igual a of one day that is man e yep the more so ding tak temi doro desa sapsado du mar mo wes mut ana e vervulling gaan sambe firip du di asama en fos mi la kadia si sa carmen we get ook zeg me des ma de scherp wat abere ook tu tapa nyusu fai apwa tu oplichters trawa e pretak mama kan je wat voor me overmaken mensen u scherp Kondre no bu no de kondre no bu. Laat me kies wat aan mijn telefoon. Over een bedrag van bij 1000 euro. Druk je op die telefoon. Dan weten we dat u het bent. Mijn reageert het in de hospitaal. Die boten, maar ik dacht, showde me er nog op. Op de andere. Oelukbare oplichters. Want het was ook op het nieuws. Dat de DBZ heeft naar bol.com, heeft naar Suma, heeft naar IRG, heeft naar zo. Oedaai mensen. Oedaai. Ja? En wat betreft een verkeer voor z'n naam, dan doe ze een verkeer dat wat is. Maar je leek kijken dat je maar de jade jana. Wat laatst me lukt ja zo ook toe, z'n Carmen. Idioten op de weg. Het is wat er naar Desma, dat Desma is Frits Sadriwagi. Wat gebeurt er allemaal? Respect in de moro. Dat wilde ik even kwijt. TKD en taboe. Ja?
1: Dan zwiet me lespeki.
0: Ja, grattani mi lespeki. Odi, odi.
1: Asrefi, doei.
0: Grattani, bye-bye, swai.
1: Doeg. Ja, lobby brother Nangasisa. Het is belangrijk dat we die ander ruimte geven. En inderdaad, wat Sisa Elfriede zegt, Kreesburg zegt van... We moeten oppassen met die oplichters. Ook mij is dat overkomen. Niet dat ik ben opgelicht hoor. Maar ik kreeg een app. Zogenaamd van mijn zoon. Ma, kunt u 4000 euro voor me overmaken? Ik moet een... Ik heb een telefoon besteld en die man staat voor de deur. Maar ik weet, mijn zoon gaat het niet doen. Dus heb ik terug een app. Zeg, lieve schat, je wist van tevoren toch? Dat je telefoon zou komen, toch? Je weet dat je dat geld niet hebt, toch, liefie? Mama heeft het niet, boy. Mama gaat het niet voor je overmaken. Ik heb een screenshot, terwijl ik met hem sprak, heb ik een screenshot, want het weer een app. Ik heb een screenshot gemaakt, ik heb het naar mijn zoon gestuurd. Mijn zoon vraagt, mama, wat is dit? Ik zeg, het is al enige tijd, hoor. Het is niet nu. Mijn zoon zegt, mama, wat is dit? Ik zeg, ja, mijn zogenaamde zoon, die heeft dit voor me gestuurd. Mama, ik heb geen telefoon besteld, hoor. Ik heb geen telefoon besteld. Mama, u moet niks sturen.

Ik zeg, mijn kind, je hoeft niet bang te zijn. Je hoeft echt niet bang te zijn, want je moeder betaalt niks en stuurt niks. In een paar weken geleden, maanden geleden, was er een, waren een paar was er ook zo een datalek ergens. En vanaf die tijd kreeg ik elke keer van CJIB een zogenaamd dan, zogenaamd, van CJIB boete. Boy, den boete, tem tegen den boete, pepre. Maar zijn aan mijn geluk. Als ik misschien wel gewoon reed, dan zou ik betalen, want ik, ik kan best wel hard rijden. Maar ik heb heel lang niet zelf gereden. Heel lang. Dus, meer luko den so doen. Nu hoor ik ING, Odido en al dat soort plekken hebben weer een datalek. Ik wacht op ze. Dus inderdaad, wat die Sisa zegt. Alert en waakzaam zijn. No pijlekie lauw. Lees even. Bel Belastingdienst. Vraag je niet. En, ik kreeg ook een brief van Infomedics. Is een bedrijf waar, je, waar alle tandartsen aangesloten zijn. En dan kreeg ik een betaling van 2000, bijna 3000. 2995 moest ik betalen. Maar zeg een goedemiddag, mevrouw. En er waren te veel spelfouten in. Wel zelf de logo en dergelijke. En geen een heleboel dingen. Je moet eigenlijk goed opletten, lieve mensen. Een keer had Nadja Velter, het ook verteld. Ik moest toen echt zo lachen. Want toen sprak ze zogenaamd met iemand van de bank. En, maar wees alert en waakzaam. Laten we niet roekeloos leven. Leef zuiver. Alle mensen die jarig zijn geweest de afgelopen weken. En ik heb je niet gefeliciteerd. Alsnog van harte gefeliciteerd. You did it your way. En de Heer is met u. Ook al bidt u hem niet. Ook al roept u hem niet. Hij blijft over u waken. Want de zon schijnt voor u. De regen valt ook voor u. U kunt ademen. U kunt lopen. U hebt een dak boven uw hoofd. En zo kan ik maar verder gaan wat God allemaal voor u doet. Waarbij, en toch misschien heeft u zoiets, God bestaat niet. Maar God love you. God love you. Een goede kennis van mij. Haar moeder is overleden. Ik ga eerst met haar bellen om te zien of ik iets daarover... Maar dan ben ik, volgens mij ben ik daarna te laat. Maar Jenny... Jennifer Simmerveel, gecondoleerd, Gudu. Jij met al je broers, gecondoleerd met het naar huis gaan van mama. En ja, ik, jullie zien me verschijnen op de dag van de uitvaart. Ik dank God dat zij heel lang in jullie midden is geweest. Jullie kunnen nog spreken, over jullie moeder. Ik kan het al jaren niet meer. En, maar het is voor jullie gegund. Ja? Zo lobby. En moet ik a date idee. Halleluja.

Amen, amen, amen, amen. This train, we gaan langzaam naar het einde toe. En ik dank God voor zulk mooi muziek. Ik dank God dat ik vandaag de ruimte heb gekregen om dit te mogen doen. Dank u wel voor uw bijdrage. Zelfs als u hebt geluisterd. Als u me over straat ziet, u mag me altijd aanspreken. U mag mij altijd bellen. Mijn nummer is al onbekend. 06-14-86-9299. Dingen die privé zijn, hou ik sowieso privé. Trouwens, ik ben niet zo iemand die praat wat een ander mij zegt. Maar maybe kunnen wij praten over zaken die lastig zijn voor u. Geestelijke zaken, laten we het zo stellen. Geestelijke zaken die lastig zijn voor u. En dan wil ik samen met u op de bres staan. Het is belangrijk dat we niet vergeten dat God van u en mij houdt. En dat ik er ben om u te ondersteunen. Ik kijk nog een... Zal ik nog eentje doen?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. Volgens RTL Nieuws kunnen de schappen van Nederlandse supermarkten al snel leeg raken in noodsituaties. Bijvoorbeeld als er stroom uitvalt, maar ook bij extreem weer of cyber.

0: aanvallen. Dat komt onder meer doordat Nederlandse supermarkten kleine voorraden hebben die onder normale omstandigheden heel efficiënt precies op tijd worden aangevuld. De supermarktbranche zegt wel geleerd te hebben van onder andere de coronaperiode en de oorlog in Oekraïne. Er is dit jaar al tientallen keren ingebroken in brandweerkazernes door het hele land en vannacht was het weer raak, dit keer in Aalsmeer. Na een achtervolging door de politie uit Haarlemmermeer lieten de verdachten hun auto in Amsterdam achter en sprongen vervolgens het water in. Agenten konden ze daar oppakken. De auto is in beslag genomen en wordt onderzocht. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Bij Russische aanvallen in de regio rond Kiev zijn vannacht in een voorstad minstens 3 mensen om het leven gekomen. Ook andere regio's van het land werden opnieuw bestookt met drones, ballistische raketten en zweefbommen. Door een tekort aan Patriot-raketten heeft Oekraïne steeds meer moeite om met name die ballistische raketten te onderscheppen. In Rusland zouden vannacht opnieuw meerdere raffinaderijen geraakt zijn door Oekraïnse drones. En er lopen steeds meer gemeenten vast bij de opvang van asielzoekers, meldt nu.nl. Inmiddels staan 24 gemeenten die de wet niet goed uitvoeren op een waarschuwingslijst. 14 daarvan kwamen daar de afgelopen week op en de verwachting is dat het daar niet bij blijft. De spreidingswet die 2 jaar geleden werd aangenomen moet zorgen voor voldoende opvang en een eerlijke verdeling van asielzoekers onder gemeenten. Volgens COA en provincies is meer handhaving nodig. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
1: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart naar €30 op tijd via Eventbrite. Want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-384-11-316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. Baby.

Zondag 9 augustus in VIP Warburgia, Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Voorwaarts. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kosje.

0: Duizend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag.
1: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars. Samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Maart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.
2: Trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Praise & BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: proud.
1: Ladies from the hood, you make the city proud. You make the city proud. We zijn proud. We zijn trotse mensen. Trotse dames en trotse heren in de studio vandaag die jullie weer gaan entertainen. Op een, ja, proberen het op een leuke manier de spiritualiteit door te geven. Op een toegankelijke manier, laten we zo maar zeggen. En kijken wat bij jou past. Neem je mee. En wat niet bij jou past, laat je lekker los. Dat mag gewoon. Keuzes in het leven. Iedereen maakt elke dag moet een keuze maken. Hoe ga ik mijn dag doorbrengen? Hoe ga ik vandaag inplannen? Wat ga ik doen? Welke richting ga ik op? Zo is het ook met keuzes maken. Waar luister je naar? Wat laat je tot je doordringen? Wat voedt jou eigenlijk in deze tijd? Wat voedt jou om jezelf staande te kunnen houden? Je merkt ook dat iedereen, elke cultuur bezig is op een manier spiritualiteit. En wat is spiritualiteit eigenlijk? Ja, wat bij jou past. De ene zegt van dit, de ander zegt dat. En soms luister je en denk je, dit is niet voor mij. Scroll je verder. Vertelt iemand net iets wat jou raakt. Misschien op dat moment loop je met iets. Of je zit met iets. Wat je eigenlijk niet weet welke kant je op moet gaan. Dat heb je toch zo met de AI tegenwoordig. Je zit in huis en je roept ineens van, boy, dit gaat niet goed, dat gaat niet goed. En ik wou dat dit en ik wou dat. En op een gegeven moment denk je, je hebt je huis schoongemaakt bij wijze van spreken, ik roep maar iets. En je pakt je telefoon en het eerste wat komt van, misschien voel je je vandaag zo. En het is normaal eigenlijk. Want eigenlijk zie je in de beweging. Je hoort van, ah, denk ik, blijft hangen. Want dat raakt je op dat moment. Dat is wat je eigenlijk die spirit gaat geven. Echter van, hé, dit is wat is. Het is heel gek. Maar je gaat er naar luisteren. En op een of andere manier denk je van, hé, maar dan hoe dan? Ik zat hier mee. Ik heb het geroepen. En het antwoord is ineens op mijn telefoon. Die telefoon luistert mee. Vroeger zeiden we zo, wilau, telefoon luistert mee. De algoritme pakt het op, zoekt iets wat bij je denkt van, oh, je hebt het daarover gehad. En ineens komt het tevoorschijn. En het grappige is, je scrollt naar de volgende. Die geven hetzelfde. Misschien een witte man die je dat uitlegt. En dan kom je ineens, dan komt er weer een andere cultuur die het op een andere fasie uitlegt. Dus eigenlijk moet je gaan kijken van, wat ga ik eigenlijk tot me nemen? Ga ik een beetje van dit en een beetje van dat? Ik ken die Moxalesi toch? Een beetje van dit, een beetje van dat en een beetje, oh ja, hé. Hey. Dit had ik nodig. Mijn gadoroseno. Want dat zei die persoon. Ik moet even gaan ventileren. Ik moet naar buiten. En dan ga ik mensen ontmoeten. En heel gek. Kom je die ene tante tegen die je nooit tegenkomt. Of die oom. Of die vriendin. Die ineens zegt, boy, iets is me overkomen. Boy, daar loop ik op. Heb ik een oplossing gevonden. Dit en dan denk je, mijn god, dat is het antwoord. Alles komt ineens. Net een rekensom. Komt er een lichte uitkomst. Soms is het nog niet eens de uitkomst, want je moet er naartoe werken, toch? Asana bid en werk. Maar als je de tools krijgt, dan is het nog steeds niet klaar. Want dat betekent dat je ook een stukje van jezelf eraan toe moet voegen. Dat betekent dat je moet een stukje van je eigen eraan toevoegen om eigenlijk een goede uitkomst te krijgen. En soms is dat ook nog heel erg moeilijk. Maar wat ga je dan doen? Hoe ga je daarmee om? Hoe luister je naar jezelf? Weet je, de ene gaat de kalebas nemen en doet op zijn manier. De ander zet een kaars, net als we de vorige keer hebben geleerd. Je gaat de kaars en dan ga je het branden. En dan gooi je grieven eruit dat er licht komt door die tunnel. En als er licht komt door die tunnel, dat je de uitkomst ziet. Dan vraag je om. En soms komt er licht door die tunnel en de uitkomst staat er. Alleen jij ziet het nog steeds niet. Omdat je gefocust bent op hele andere dingen, waar die uitkomst net een vlinder even voorbij gaat, voorbij gaat, voorbij gaat. En misschien als je in je rust zit en je denkt, boy, mijn idee weer in, oh ja, heb ik een dong, drimtje zo wat. En dan denk je, hé, hey, dat was het. En eigenlijk wat het zegt, pak je rust even en laat het over je heen komen. Want soms zijn we zo druk. We zijn druk met van alles. De maatschappij die zoveel druk op ons legt. Ook op mij soms. En dat ik hier zit, soms word ik ook aangevallen. Op heel veel manieren. Van, oh, iemand takkie toch dat paradie. Taksani. Wacht, die op potwerokkie. Ook ik moet dat gaan uitvogelen. Soms komen hele zware dingen op mijn pad. Waar ik soms denk van, welke kant moet ik uit? En er komen ook nog tranen ook. Want loslaten hoort erbij. Weet je, want je kan, ik kan horen. En dat zie je nu wat er gebeurt. Mensen durven niet te huilen. Want wat hebben we in onze cultuur geleerd? Het is zwakte. Je ziet ook bij, laatst was ik bij een afscheid. En er was een man, hij brak. En die vrouw zegt, ja, de persoon is gaan rusten. Ja, dat wil niet zeggen dat die persoon is gaan rusten. Dat ik mijn tranen nu nog wil laten. Ik heb verdriet. Het zou zo mooi zijn om te zeggen, laat los. Laat het gaan.
0: Ja, precies.
1: Je mag. Het is pijn. Het is iets waar je naartoe moet gaan werken om weer rust in te kunnen vinden. Want die persoon ga je eigenlijk nooit meer in levende lijven zien. Misschien in een droom. Maar in levende lijven om je vast te pakken, om te zeggen, hou me vast, ik hou van je. Dat gaat niet meer gebeuren tot we allemaal daar zijn waar die persoon zelf is. En wie weet, is die persoon ook niet daar waar jij bent. Misschien is de persoon wel ergens anders, dat weten we niet. Het is allemaal gissen. Dus tranen. Je mag loslaten. Je mag huilen. Tuurlijk. Het is nodig. Wat ik merk om me heen. Ik zie dat heel veel mensen vergeten dat dat mag. Dan hou je het vast. Want je moet sterk blijven voor wie? Voor wie? Voor de buitenwereld. Je moeder, je vader, je broers, je zusters, je vrienden. Iedereen ziet je als. Wat tranen voor hoe lang? Tranen. Sterk. De buitenkant is sterk. Binnenkant breek je. En wat krijg je? Hartproblemen. Hoofdproblemen. Andere dingen die uitvallen. Ineens. Je been die zegt, au. Uit het niks sta je een ochtend op en je denkt, ah, wat is dit? Onder rug. Oh my god, oh. Blokkades die je zelf hebt naar binnen. Je hebt ze geroepen. En die blokkades zijn eigenlijk om jou wakker te schudden. Want als je niet luistert, kan het ook een hele andere kant opgaan. Luister naar het lichaam. Luister naar je lichaam. Voelt het niet goed? Doe het niet. Heb je pijn in een kree? Kree! Even nou een kree, dat is maar feestje dat je kree in een trapressie. Maar kree! Laat het los! Om me heen zie ik veel mensen. Herseninfarct, TIA. Noem maar op, allemaal hoofdproblemen. Seintjes van, hé, hey, laat los, laat los. Libi, maar in de archie, brap! Ah. En dan krijg je dat. Ineens, at the beginning, je denkt, ach, het gaat wel over, man. Eventjes een beetje spanning. En ineens, bam, lig je onder het apparaat. Dat zijn allemaal seintjes. Of je onderrug. Dat betekent, het draagt te veel. Het was aan je schouder, gaat het steeds meer naar beneden. Dan gaat het op die heupen zitten. Dat je, wakker ik van grandma of van grandpa. Dat betekent, hé. Hey, laat los. Er is iets. Want je benen moeten je dragen. Dus als het te veel onder je onderrug gaat zitten. Je benen moeten je dragen. Dan gaan die benen ook zwak worden. Dan gaat het naar je knieën. En als het naar je knieën gaat, krijg je slijtage. Op een jonge leeftijd. Daarom blijf ik het weer zeggen. Gewoon niet dat gaat lachen. Maar mijn grandma betak, boy. If you hala 50. Tak tani. Tak gadang a grond. Tani! Pas in een sapsouw-committee. En dan dacht ik, oh, je bent 50, je bent nog flexie. Maar wat ik niet wist, dat oma pijntje hier had en pijntje dat. En dat oma haar vriendinnen langzaam wegvielen, maar die tijd viel het niet eens op, want je bent jong. En nu ben je oma's leeftijd aan het worden in haar. De tijd dat ze dit soort dingen zei, dat ze met haar kinderen sprak van, boy, Na koyeko pichin, na koyekong. En dan zit je en dan zie je mensen gewoon. Ineens heb ik vandaag met je gesproken. Morgen hoor ik, je bent er niet meer. Ik zie je een maand geleden. We brassa bossi. Niet weten dat het onze laatste brassa en bossi gaat zijn. Ik spreek je in Messenger eventjes, want we hebben eventjes contact. En dat is laat, ja, weet je, we hoeven niet elke dag contact te hebben. Heb je met sommige mensen, maar als je elkaar ziet, is het... Wauw, ik heb je dat niet gezien! Meisje, hoe gaat het? Die 5 minuten, eigenlijk wordt een 30 minuten. Terwijl je misschien een afspraak hebt met die en die. Maar omdat je elkaar zo lang niet hebt gezien, weet je, dan wil je even elkaar... Even informatie, die persoon. En dan zie je social media...

0: Pietro, maar kalate, we moeten voor elkaar zorgen. En we moeten er normaal. Dit is weer iemand. Dit is die Libi en zo. Isabi toch? Hoe is dit? We moeten elkaar poweren. Die zit dat die. Week.
1: Precies.
0: Wij vergeten. Maar alleen de mind vergeet niet. Ergens in je body is het niet vergeten. Want iedere keer komt het weer, na een tijdje komt het weer terug. Hé, hey, dit had ik vorige keer ook gezegd, maar ik moet het gewoon doen. Maar wat gebeurt er? Die drukte van het leven laat ons zien dat we veel meer willen. En hij neemt over. Eigenlijk neemt hij alles van je over, dat je op een gegeven moment niet eens meer weet hoe je dat rekensommetje moet maken. Of hoe je die tekst moet schrijven. Dat kunnen we tenminste nog schrijven deze tijd. Want alles, je tikt het in, het verbetert alles. Dus ja, tegenwoordig, je drukt de som in. Dus onze hersenen, ja, die krijgen een andere druk. In plaats van actief voor druk, dat ze bezig zijn om bepaalde dingen te doen. Je kan op heel veel mensen willen letten. Maar begin op jezelf te letten. Zodra je op jezelf gaat letten en anders met jezelf gaat leven, dan ga je oog hebben voor anderen. Dan ga je anderen op een andere manier zien. Dan ga je ook denken aan die tante die je die ene keer op straat zag, die je lang niet hebt gezien, dat je denkt van, kom bella vrouw jere, faffing. Dat tante dat, nee, piep, ik drijf me. Boy. En dan komt er een praatje, tante, inderdaad. Ik dacht aan u, ik wou je even bellen, weet je. We verliezen elkaar uit het oog. En ja, ik probeer anders te gaan leven. Om ook af en toe aan mensen te denken. Ik weet het, ik werk. Maar soms moeten we ook even oog voor een ander. Dus ondertak lange, lange. Maar sap dat je in gedachten bent. En tante hangt op. En ze denkt, oh, wauw. Me ben los te voelen hier als tendici. En als tante daarna, of oma of opa of wie daarna, de ogen sluit, dan is er een bepaalde rust. Gelukkig had ik nog gebeld. Ja. Gelukkig heb ik nog even iets tegen die persoon kunnen zeggen. Hier een hartje. Je kan 10 hartjes per dag sturen, hè. Van, daar hoef je nog niks te zeggen. Dat hartje zegt al genoeg. Ik denk aan je. En ook al wil die persoon niet reageren, je hebt iets gedaan. Je hebt iets gegeven. En niet wanneer we allemaal op een plek staan en ons verdriet van anderen zien en dat we aan die dag denken, shit, is een awakening. Klop, klop, zegt het hartje, ik leef nog. Vergeet niet dat ik er ook nog ben. Vergeet niet dat ik de motor ben, één van ze, samen met die hersenen. Let op die hoofdpijn. Hallo. Hoofdpijn. Nou, paracetamol. Nee, ga lekker ontspannen. Ga wandeling maken. Ga even denken van, hé, hoe komt die hoofdpijn? Vaak komt het door, is er een oorzaak? En omdat de druk van het leven zoveel op ons legt, dan gaan we paracetamol pakken. Een andere rommel die in je lichaam propt. Omdat het makkelijk is. Is makkelijk van, hé, even pas de moe, want ik moet het werk afmaken. Ja. Want anders dit en dit en dit. Maar ook de werkgever ziet ook dat wij, we zijn geen trein. Of een auto. Maar ook die, als je hem niet onderhoudt, laat die in de steek. Ook die trein, die komt laat. Wat doe je eraan? Het is geen Surinaamse tijd. Die trein is gewoon laat, klaar. Er is iets aan de hand. Hij is 10 minuten later. Alles op zijn tijd, zeggen men. Die dingen snapten we vroeger niet. Hè? Alles op zijn tijd. Alles op zijn tijd. Alles op zijn tijd. Tranquilo. Je leeft en geniet van het leven. Geniet van het leven hoe jij wilt. Zorg goed voor jezelf. Want je kan 10 voor anderen zorgen. Maar if you no sorgu, you srefi, you dede inakino. Toch? Dat is wat ik vandaag mee wil geven. Weet je, die pokoe van Newstyle. Vanmorgen luisterde ik ernaar, gaf me zo'n opleving. Want ik kan dres alla obia, ik kan jide alla malawatra. Of ik denk van, oh, dan is toe die charmi, no vergeti. Trouwen die ook toe. Trouwen die ook toe. Die dres den trouwen. Die den trouwtje zo wat trouw ook toe. Want met elkaar doen ze het. Voetjaju. Dat is mijn juiste passie. Frisse mochten, ladies from the hood, Claire, wie in the house. En ik zit natuurlijk nooit en never alleen. Never alleen. Rosé.
1: Goedemorgen. Ja, het gaat zo gang dat je een druk weekend of een druk week achter de rug gaat.
0: Ja.
1: Ik moest dingen wat regelen en zo.
0: Lekker.
1: Over het huis en ja.
0: Ja.
1: Hoe en wat, wat de toekomst is.
0: Ja.
1: Nou, zoals jullie weten gaat mijn moeder naar een verpleeghuis.
0: Ja.
1: Dus dat betekent dat het zelfstandigheid voor mij gaat beginnen.
0: Ja, het was al begonnen. Je
1: het is al begonnen, ja. Klopt.
0: Ja.
1: Het is eng, maar ik heb er wel zin in om de nieuwe cyclus te bewandelen.
0: Ja, het is het jaar eten.
1: Nee. Ja, precies. Ja. Je moet het gewoon zo positief bekijken. Dat is het gewoon. Ja. En dan pak ik er wat moois uit.
2: Mooi zo.
1: Het leven is een experiment. Maar meer dan dat zelfs. We moeten gewoon genieten.
0: Boy,
1: anders gaat het zo kort.
0: Wat hebben we gedaan hier?
1: Ja.
0: We hebben mensen gevoed.
1: Ja. Ik zeg tegen diegene tot morgen. En voor niemand is het bepaald. En dat zijn sommige dingen die gewoon de werkelijkheid zijn. Hoe pijn het ook is. Ik heb het ook als kleinjongen ervaren. Toen mijn vader nog leefde. Had ik een bepaalde angst toen in die tijd. Wat ik nooit wilde vertellen aan mensen. Van, nou, ik zie mijn moeder hier en mijn vader op de bankstel zitten. Ze kijken tv. Maar wat dan later? Zijn ze er nog? Aan niemand is iets bepalend.
2: Ja, intieding is zeker, ja. Hè? Dat je gaat op een dag.
0: Ja.
1: Ik zat dan dat te denken toen.
2: Dat die we hebben, ja.
1: Dat was mijn angst toen ik als klein jongetje was.
2: Klein jongetje, hoe?
1: Volgens mij was ik 12 of 11 was ik toen. Bijna de middelbare schooltijd.
2: Ja, toen kwam die gedachte.
1: Toen kwam die gedachte toen even voorbij. Mm. Ik denk van ja, ik heb het vandaag ineens op weer. Dus ik dacht van ja, misschien is dat gewoon een teken van wees op voorbereid. Maar ja, ga de toekomst in.
0: Weet je waar we het vorige week nog twee weken geleden over hadden? Je angsten achter je laten.
1: Oh ja, ja.
0: Ja.
1: Klopt.
0: Wat angst wat mensen doet. Nou, een mooi voorbeeld.
2: Ja,
1: ja zeker. Ja.
0: Dankjewel dat je het wil delen.
2: Ja.
0: Want ik denk dat jij niet de enige bent. Er zijn veel kinderen die denken van, wat nou? En niet alleen als ze er nog zijn. Maar wat nou als papa nou weggaat? Of mama aan de andere kant? Of papa vindt mama niet meer leuk? Dat soort dingen hebben kinderen vaak en ze praten er niet over. En als het gebeurt, dan zitten ze soms van, ja, dat was mijn angst altijd al geweest.
2: Mm-hmm.
0: Durf ze aan de vreemden te zeggen. Maar niet aan hun ouders.
1: Nou, dat heb ik dan dus ervaren toen. Als een jong jongetje.
2: Mm-hmm.
0: Mooi, mooi, mooi. Dankjewel voor het delen. En
1: alsjeblieft.
0: Want ja.
1: Ja.
0: Mooi, mooi. Ja. We doen wat aan.
2: Hé, echt hè? Hey.
0: Dankjewel, Roger. Dank je. En een mooie, het is een mooie maand voor jou dan.
1: Ja, zeker, ja.
0: Want je was ook jarig.
2: Ja.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel. Ik kwam toen op jouw tent in Kwaku.
0: Toen was het nog even druk.
1: Ja.
0: Dat is inderdaad zo. Maar ik dacht, nou, ik wil er ook aandacht aan besteden, weet je. En heel mooi dat je het zegt. Je bent je gaat een nieuwe fase in.
1: Klopt.
0: Een nieuw levensjaar in.
1: Mm-hmm.
0: En een nieuw huis.
1: Een nieuw huis, ja.
0: Nieuw.
1: Ja.
0: Dat is mooi.
2: Ja.
0: Weet je, hoe mooier kan het zijn om zo je levensjaar in te gaan. Je nieuw levensjaar in te gaan.
2: Prachtig.
0: Nieuw.
1: En dat
0: mag je nu helemaal gaan inrichten.
1: Nee, ik moet wachten op een urgentie. En dan mag ik dan, gaan ze mij ergens een plek geven of kiezen.
2: Ja, dat loopt wel.
1: Ja.
2: Nieuw
1: dus, ja.
0: Want je bent nu al bezig met een inrichting in je hoofd.
1: Ik krijg
0: iets nieuws.
1: Ja.
0: En spannend, weet je. En dat hield me bezig, maar nu ga ik vooruit. Nu wil ik dat.
1: Ja.
0: En stiekem ben je al bezig, hoe ga ik hem inrichten? Wat ga ik dit doen als ik een huis heb?
1: Klopt.
0: En dat soort dingen, weet je.
1: Klopt.
0: Mooi, prachtig.
1: Ja,
0: gefeliciteerd, nogmaals.
1: Ja, dankjewel. Ja.
0: Alsjeblieft.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we naar Miss Flower.
2: Ja, Miss Geel Flower.
0: Geel. Het zonnetje in huis.
2: Ja, het zonnetje, hè.
0: Miss Juanita.
2: Yes.
0: Que pasa?

0: ça?
1: Aïcha, het gaat goed. Echt, het gaat goed. Ik, vorig weekend rond deze tijd. Als ik nog volop, ja, volop mijn heupen aan het wiegen, aan het dansen, aan het doen. Maar ik heb genoten, ik heb niet van borst. Ik weet nog zondag, die laatste dag. Ik liep naar huis met mijn laatste energie. Ik had mijn benen vanaf mijn heupen naar beneden. Was helemaal uitgeschakeld. Ik denk, heerlijk was het. Als ik dans, dan, ja, dan kom ik lekker in mijn kern, weet je, in mijn vrouwelijke energie. Ik schud dingen los van me. Het is gewoon, het is een soort van therapie. En ik vond het heerlijk. Ik heb echt genoten. Echt, echt, echt. En ja, Claire, je gaf net aan, hè, dat mensen emoties vasthouden. Ze wil niet willen uiten of bang zijn om ze te uiten. En dan, hè, dat ze dan ziek worden of lichamelijke ongemakken krijgen. Hè, als je kijkt, hè, naar het grote, is dat alles energie is. Een gedachte, een gevoel, alles is energie. Alles is een golfje. En als je dat niet transformeert naar iets nieuws, dan gaat het zelf wel een plekje zoeken om naartoe te gaan. En dan vaak is het dan iets in je lichaam. En als dat niet op tijd wordt aangepakt, wordt getackeld of wordt getransformeerd, dan ga je zien dat je ongemakken kan gaan krijgen. En ik zeg het ook altijd, weet je, emoties, ze zijn er om iets te doorvoelen. Ze zeggen ons iets. En het is aan ons om er even mee te zitten en te voelen, te kijken wat het ons zegt. Emotie, waarom voel ik me, waarom heb ik zo'n zwaar hart? Hoe komt het dat ik me zo, weet je, dat het zo zwaar voelt daar? Ga even naar binnen. Bij jezelf naar binnen. Of als je, je kan even naar buiten gaan, even ergens op een bankje zitten in de natuur of tegen een boom aan. Of met je voeten gegrond in het gras. En dan laat je even die informatie tot je komen. Even die download van, hey, maar waar komt dit dan vandaan? En kijk er gewoon even naar, voel het. Probeer het niet te veroordelen, maar gewoon te voelen. En als je voelt van, hey, ik word hier toch best wel verdrietig van, of ik word boos, dat mag. En eigenlijk dat moet. Ja, we zitten met z'n allen toch in die menselijke ervaring. En we zijn hier wel om te groeien. Maar doordat we die dingen mee

0: En je energie, zeg maar.
1: Die je dan... hoe lekker voel je of hoe licht voel je vaak nadat je lekker hebt gehuild? Ondanks dat het ons afgeleerd is om te doen of er heel veel veroordeling op is, is huilen eigenlijk ook een vorm van therapie. Maar ook om jezelf gezond te houden. Want je lichaam geeft aan, of iets geeft aan, van hé, hey, dit is iets te veel, hè? Om te dragen of... dit is wel heftig, deze emotie. En dan huil je. Of je wordt boos. Soms moet je gewoon met je vuist op tafel slaan. Soms moet je gewoon even schreeuwen. Ga naar het bos. Ja, iets is je dwars, ga naar het bos en schreeuw het daaruit. Geef het terug. En dan even uitademen en weer door. En dan kan je lekker weer doorgaan met je ding. Want alibi moest libi, zeg ik altijd. Dus er gaan altijd weer nieuwe dingen komen op je pad. En dan mag je dan rustig weer naar kijken. Ik vind het zo mooi, Rocher, dat jij in die nieuwe fase zit. Het is mooi in lijn met het 1 jaar. Hè? 2026 is een 1 jaar. Mm-hmm. Dus ik word er zo blij van. Als ik zie dat mensen groeien, transformeren. Dat hetgeen wij hier aan het doen zijn. Dat het zijn vruchten aflevert. Hè? Dat het echt effect heeft op mensen. En het verschil voor ze maakt. En dat is wel iets wat mij drijft. Om hier 2 wekelijks op de zaterdag in de ochtend te zijn. Groeien doen we samen. Ja, ik kan wel mijn journey ingaan. Mooie inzichten opdoen. En ze lekker voor mezelf houden. En dan denk ik van, weet je, iedereen mag lekker voor zichzelf uitzoeken hoe ze het doen. Maar ik denk, hey, nee. Dat voelde voor mij niet kloppend. Ik denk, ik ga mijn kennis delen. Die ik opdoe in mijn journey. En ik leer nog steeds zoveel. Dat ik denk van, hè, we eindigen dit een keertje. Nee, dat stopt niet. Wanneer ik in mijn kist lig, dan zal het stoppen. Maar tot die tijd, elke dag, is er eentje om te plukken. En om te genieten, maar ook om dankbaar te zijn. Ja, want hoe vaak zijn wij tegenwoordig nog dankbaar voor alles wat we meemaken? Dankbaar voor de mensen om ons heen die ons liefde geven en die voor ons zorgen. En dankbaar dat we te eten hebben, onderdak hebben. Al dat soort dingen die we misschien in de loop der tijden gewoon voor lief zijn gaan nemen. Dat we gewoon even dat moment pakken van, ai, ja, weet je, dankbaarheid brengt al zoveel. Het brengt ook heel veel nieuwe dingen naar je toe, hè. Als je dankbaarheid toont. Als je opstaat, dat je zegt, oh, ik ben dankbaar dat ik weer onder de zon ben. Dat ik vandaag weer er iets moois van kan maken. Elke dag wanneer je opstaat, kom je echt letterlijk weer tot leven. Hè? En dan heb je weer een nieuwe kans om het leven sturing te geven. De kans op de richting op te gaan die jij eigenlijk wilt. Want jij bent de kapitein, hè? Jij geeft het vorm. En niemand kan jouw leven voor je leiden. Je doet het zelf. Indirect met de mensen om je heen, want die hebben natuurlijk effect op je, absoluut. Maar weet gewoon, de kracht ligt in jou. Je hoeft niemand ergens toestemming voor te vragen als iets goed voor je voelt. Als je twijfelt, probeer het even uit. En als je het hebt gedaan, dan denk je, ah, dat is het toch niet. Hoe mooi is het dat je kan zeggen van, oké, dan stop ik ermee. En dan ga ik weer wat anders besluiten. Dat is het. Hè? Dat is wat we hier zijn komen doen. We zijn hier om het leven te ervaren in de volste en de breedste zin van het woord. En ik heb voor mezelf altijd gewoon wel 1 regel. Ik heb er niet zo heel veel. Maar dat is ik niet iemand anders bewust pijn. Dat doe ik dan niet. Maar mocht ik dat onverhoopt toch doen, dan zeg ik sorry. Dat was niet mijn intentie.
2: Mooi. Ja, je zegt het ook mooi. Je doet het niet bewust.
1: Nee.
2: Want soms in een boosheid is ook een emotie. En je mag boos worden. Want iets kan je raken.
1: Ja, precies.
2: En soms in dat moment, dan kan je wel iets zeggen wat heel pijnlijk is. Mm-hmm. Of in het meent, dat maakt op dat moment niet uit. Want je uit je op een bepaalde manier.
1: Klopt.
2: Het moment dat je rustig zit en je denkt, wat heb ik gezegd eigenlijk? Kan je altijd nog zeggen van, hé, Nicado, het waren harde woorden.

0: sorry. Op dat moment was ik boos.
1: Ja.
0: Op dat moment was ik geïrriteerd. Op dat moment heeft het me geraakt. Maar sorry als ik een andere pijn heb gedaan. Want je wil nooit een andere ook pijn doen. Dat zeg ik ook. Soms zeg ik tegen mensen van... Nou ja, ik praat niet tegen je. Maar als je op straat valt, dan zal ik je een hand geven. En ja, en dan loop ik daarna, als je hulp hebt, door. Want dat mag. Je hoeft niet altijd blij te zijn met iedereen om je heen. Maar je kan elkaar wel toch het respect geven op een bepaalde manier.
1: Ja.
0: Want er zijn mensen met opzet die jou triggeren.
1: Ja.
0: En die zijn met opzet gestuurd om jou te triggeren. Om jou eigenlijk te laten zien van... Hé, dat zeg je nou mooi, Claire. Maar ik ga iemand op je pad sturen. Let maar op.
1: Test. Ja.
0: Hoe ga je daarmee om? En dat doen we het weer. Het zijn emoties.
1: Ja.
0: En soms zijn het ook dingen die al voor in het vorige leven gebeuren. Steeds terugkomen. Een patroon die steeds terugkomt. En jouw eigen les... Iets
1: laten zien, ja, ze laten iets
0: dat je
1: zien.
0: Moet oplossen. Dus het rekensommetje is voor jou. Ga je erin mee?
1: Ga maar puzzelen.
0: Laat het volgende, naar de volgende gaan. Of zeg je tot hier en niet verder.
1: Ja, het stopt hier bij mij.
0: Het stopt hier. Mijn kind heeft er niks mee te maken.
1: Precies.
0: Ik wil het niet meer. Klaar. Donderop.
1: Ja.
0: Jij mag zijn ook... die rekensommetjes, die puzzeltjes die we krijgen.
1: Ja.
0: En soms zijn ze makkelijk. Maar soms... Weet je door hoeveel tunnels en gaten je moet gaan om het antwoord te vinden.
1: Echt.
0: Maar als je open staat voor het antwoord.
1: Komt het, dan ook.
0: Het komt. Maar het vraagt één ding van je. Geduld is een schone zaak.
1: Absoluut. En durven kijken ook, hè. Want soms dan kijken we weg. En soms zien we dat ding. Maar we voelen het niet diep. Omdat het pijn doet. Of dat het confronterend is. En dan komt hij terug. Hij komt terug. Net wat je zei, er gaat weer iemand komen op je levenstoneel. Zo zeg ik, het is een toneelstuk waar we met z'n allen... Hè, je staat op je eigen toneelstuk. En dan komen mensen op het podium. Af en toe, die komen een stukje met je mee. Een stukje uitvoeren. En op een gegeven moment is het tijd dat ze weer via de andere kant van het gordijn... dat ze weer weggaan. En wat doen wij? Wij denken, nee, blijf nog maar even op het toneel. En dan ga je zien dat er wrijving komt. Want iets wat de bedoeling is, gaat soepel. Ook al is het een moeilijke les, dan nog gaat die soepel. Als je hem snel kan doorgronden. Maar we houden iemand vast, terwijl iemand anders... voor wie het eigenlijk nu al tijd is om te komen op het toneel... die loopt vertraging op. En dan denk ik van, hé, fuck aan, wanneer ga je die eens loslaten? Want we hebben ook hier nog een stukje te doen met z'n tweetjes. Dus, hallo? En mocht je... Het mooie is... Mocht je toch niet in beweging komen, om het even zo te zeggen, dan heeft het universum, of bron, heeft zo zijn maniertjes om ons toch zover te krijgen om uiteindelijk de les te pakken. Dus weet dat als het gebeurt, dat noemen we een toren. Weet dat als het gebeurt, het is ongeleid en je kan er niks aan doen. Je hebt helemaal geen controle erover, omdat toen je het zelf nog kon beïnvloeden, heb je het niet gedaan. Dus er komt een woesh, zo'n golf. Die slaat alles omver. Die veegt alles schoon. En dan, die toren, hij stort in elkaar. Het stof dwarrelt alle kanten op. En op een gegeven moment gaat het stof liggen. Altijd. Dan heb je weer zicht.
0: Ja.
1: En dan is er een nieuwe situatie. En dan denk je, hé, wacht even, maar ik ben wel alles kwijt. Ja, inderdaad, dat was de bedoeling. Maar, kijk eens. Het is een reset geweest, want je mag het weer opnieuw doen. Ja, het is belangrijk om op dat moment niet in slachtofferschap te gaan, maar gewoon dankbaar te zijn dat je weer een kans krijgt om het opnieuw te doen. En dat is gewoon karma. Dat is wat karma betekent. Want zolang je leeft, mag je het opnieuw doen. Dus niet backlash of weet je, of een straf. Nee, dat is in ieder geval karma betekent. Maar het is leuk. Ik vind het leven, ook al is het soms wel eens pittig, ik vind het leven leuk tegenwoordig. Maar gewoon omdat ik mijn mindset heb veranderd. Het is niet meer van, oh, het is zo zwaar en zo moeilijk. Nee, ik sta nu in mijn kracht. En ik bepaal bepaalde dingetjes. Ik geloof er wel in dat het gros, de basis, wel vast ligt, vast staat. Maar die andere dingetjes, die elementen die ik kan aanpassen, die doe ik zeker wel. En het is zo leuk. Ik vind het zo geweldig. En ik geniet en ik geniet. Ik ben erg benieuwd trouwens. Twee weken geleden heb ik een wateroefening gegeven. Ik ben benieuwd of er iemand is. Een luisteraar die hem heeft gedaan. Ik weet niet of hier in de studio iemand daar wat mee heeft gedaan. Ik zag dat jullie hard aan het schrijven waren. Iedereen was heel actief ermee bezig. Als iemand het wil delen, ben ik heel erg benieuwd wat het verschil is geweest. Hè? Dus dat je het glas water, hè, naast het bed zet. En dat je kijkt of hij zware energie trekt uit de omgeving. Of mensen zich lichter zijn gaan voelen. Ik ben daar erg benieuwd naar. Als iemand dat wil delen. Ik weet dat deze...
0: Ik heb het niet gedaan.
1: Je hebt het niet gedaan, dus
2: even. Ik had het heel druk. Oh, ik, wil het wel straks of morgen dan gaan doen thuis.
1: Ja, precies. En, het heeft ook geen tijd. Dus wanneer je op een dag denkt van... Weet je, je voelt ook op een gegeven moment zelf.
2: Herinner me even.
1: Hé, wacht even. Ik voel even zwaarte. En dan is het een manier om dat aan te pakken. Ik wil mijn familie ook sterkte toewensen. Want we hebben een verlies. Heeft een van onze familieleden de transitie gemaakt. Familie van der Kust. Snow, Raymond van der Kust heeft de transitie gemaakt.
0: Meer bekend als Brooks. Heel veel mensen kennen hem als Brooks.
1: Ja.
0: En iedereen kende oma Lida.
1: Ja.
0: Of Lise.
1: Lise
0: ja. van der Kust. Elisabeth van der Kust riepen ze er ook wel. Allerlei namen, maar iedereen kende haar. In het Amsterdam-Oost is al een paar jaar overleden.
1: Ja.
0: Die nu

0: Nee.
1: Oh,
0: Ik, eentje dat ik weet.
1: Ja.
0: Ja,
1: ook,
0: ik zeg.
1: Ja, van de Wilson kant.
0: Ja.
1: Ja, nou, niet, de Gordon. Gordon mm-hmm. Marcus. Ook die familie willen we sterkte toe wensen. Marita Marcus. Anita Marcus.
0: Mm.
1: En Marita en Anita zijn nichten, dus niet dat mensen denken hoe of wat.
0: Ja.
1: Ze zijn nichten, dus de hele familie Marcus, heel veel sterkte met het verlies van Anita, haar dochter.
0: Mm-hmm.
1: Die is gisteren naar haar laatste rustplaats gebracht. Boy, even Libisch waar ik kan open. Nou, dat is zoals ze nu weer in ons midden zijn.
0: Ja.
1: Maar na een ziekbed heeft ze ja, losgelaten. Ze is een engel tussen ons nu, zegt men. De ene zegt het is een vogel. Hoe men zijn liefde, hoe je het ook mag noemen.
0: Ja, ja.
1: Ze is niet meer in ons midden in levende lijven, wel in de geest. En blijf haar naam noemen, want ja, heel veel mensen alleen maar goeds over haar gehoord. Wat een lief mens. Ik ken haar ook als een heel lief mens. Saskia Gordon.
0: Mm-hmm.
1: Familie Gordon. Ook heel veel kracht en sterkte. En lobby van deze kant uit.
0: Mm-hmm.
1: Daarnaast familie Verbond. Alma. Mevrouw Alma. Heel veel kracht. Sterkte met het verlies van uw zoon. Marlon. Akswijk. Jeugdvriend. Toen ik pas in Nederland kwam, dat is toen een jaar of 11, 12 of zo, heb ik deze familie leren kennen.
0: Mm.
1: En eerst op vakantie in Suriname kwamen we ook nog erachter dat ze van één plantage zijn.
0: Oh.
1: Mijn moeder wist het niet eens meer, dat ze die vrouw kende vanaf kleins af. En dan zo ga je leven als een familie. Je gaat met elkaar om. Je ziet het ene kind, volgens mij 15 jaar geleden was het Marta. En een paar jaar geleden de kleinzoon, toen haar partner en nu haar zoon. Dus heel veel sterkte, heel veel liefde van deze kant uit.
0: Ja.
1: Maandag is het afscheid, heel veel kracht, Alma. Ik denk aan u. Ik ken u en ik denk aan u. Jammer dat ik niet, ja, soms heb je niet de guts om langs te gaan, want je weet ook niet wat ik tegen de persoon moet zeggen. Maar weet dat ik aan u denk. En alle anderen die iemand verloren hebben, op wat voor wijze dan ook. Heel veel kracht en liefde van deze kant uit.
0: Ja.
1: En daarnaast willen ook de mensen die een kleine hebben gehad ook feliciteren. Want het is een wisselwerking.
0: Circle of life.
1: Wanneer er eentje gaat,
0: ja, komt er weer een ander
1: aan de andere kant. Dus we condoleren en we feliciteren.
0: Ja,
1: heel veel kracht en liefde van deze kant uit.
0: Ja.
1: Echt van ons hart uit.
0: Ja. Absoluut. Ja, het leven in al zijn facetten, hè? Alles komt voorbij. En ja, ik weet niet, Claire, die numerologie de afgelopen tijd was weer wild bij mij.
1: Ja, ja, zeker. Was inderdaad wild.
0: Oh, we hebben een bellen.
2: Ja.
1: Goedemorgen, je bent in de uitzending. Hallo.
0: Ik hoor u. Ja, geloof nu.
3: Goedemorgen, mevrouw.
1: Goedemorgen.
3: U allemaal, hoor.
0: Ja,
1: dank u wel.
0: Ja, dank u.
3: Ik wens jullie even gezond.
1: Dank u wel.
0: Ja, dank u wel.
1: Voor
0: altijd,
3: maar
0: ja.
3: Ik wil iets zeggen, ja. Of het mag.
1: Ja. Ja, het mag.
3: Want je hebt 11 familie verloren. Ja, 11 familie.
1: Ja.
3: Ja, ze zijn allemaal in de hemel. Maar zeg nog wat klaar.
1: Ja.
3: Ja. Het leven is zo, hè. Het leven, alles is het tijd. Op de gang, ja. Ja, en je leeft voor één keer maar als je er niet meer is, kom je niet meer terug. Nee, mevrouw.
1: Ja.
3: En dat heeft een pastoor me geleerd. Ja, en ik ga eerst vandaag naar de kerk. En vandaag ik ben geboren, heb ik stempel. Ja?
1: Ja.
3: Maar bij alle familie is begraven van mijn terug, ja? Mijn vader, mijn moeder, mijn vrouw, mijn dochter, mijn zoon.
1: Ja.

0: Ja, das heißt, der Konsens auf Arja, ja, in der Kirche, ja, ja, man die als nicht als Person, wenn je weet niet hoe je komt.
1: Ja, dat is beter gezegd. Je weet niet hoe je komt. Ja, dat is het.
0: En je familie, je familie niet in de hemel opgehaald. Nee. Heb je gezien als je nog gaat? Ik kom net terug, nee hè? Wat is
1: het? Ja.
0: Heb je gezien als je familie is overleden? Om die familie weer terug? Nee,
1: nou, we gaan er straks even op in.
2: Ja, we gaan straks er even op door.
1: Nee,
2: ja.
1: Maar nee. Dus dan gaan we.
0: En dat nog wel, ja?
1: Ja hoor. Dank u wel voor uw bijdrage.
0: Dag.
1: Dank u wel. Doei. Dank u wel. Doei.
3: Nou, ja, dus we gaan
1: naar een muziekje en we zijn straks weer terug, gaan plasje doen, een drankje doen en tot zo.
4: In
1: 107.9
4: Mar Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In verband met de lage waterstand van de Rijn mogen vrachtwagens dit weekend in grote delen van Duitsland ook op zondag rijden. Meerdere deelstaten hebben het verbod daarop opgeschort omdat er nu minder schepen varen. Er is meer transport over de weg nodig om bedrijven en winkels te bevoorraden. Vakantieverkeer zal rekening moeten houden met extra verkeersdrukte. Transportbonden zijn kritisch. Duitsland komt al 100.000 chauffeurs tekort en nu krijgen ze ook nog minder rust. In Italië is een Nederlander van 35 opgepakt bij een inval in een luxe villa. Daar bleek een volledig ingericht drugslab in de achtertuin te staan. De politie hield in totaal 5 mensen aan, ook uit Italië, Colombia en Albanië. In de villa lagen pakketten cocaïne, contant geld, dure horloges en wapens. De villa blijkt gelinkt te zijn aan een bekende uit de Italiaanse onderwereld. Volgens Italiaanse kranten zitten de verdachten nu in de gevangenis en wordt het lab verder onderzocht. Volgens RTL Nieuws kunnen de schappen van Nederlandse supermarkten al snel leeg raken in noodsituaties. Bijvoorbeeld als de stroom uitvalt, maar ook bij extreem weer of cyberaanvallen. Dat komt onder meer doordat Nederlandse supermarkten kleine voorraden hebben die onder normale omstandigheden heel efficiënt precies op tijd worden aangevuld. De supermarktbranche zegt wel geleerd te hebben van onder andere de coronaperiode en de oorlog in Oekraïne. Er is dit jaar al tientallen keren ingebroken in brandweerkazernes door het hele land en vannacht was het weer raak, dit keer in Aalsmeer. Na een achtervolging door de politie uit Haarlemmermeer lieten de verdachten hun auto in Amsterdam achter en sprongen vervolgens het water in. Agenten konden ze daar oppakken. De auto is in beslag genomen en wordt onderzocht. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Thuis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is...

0: Zondag 9 augustus in Fit Warburgia, Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Forwards. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kosje. Cotties King met Carlos Aaron en Stoffie. En de uitzwaai van Melody Travelers. Zondag 9 augustus, de hele dag. Van 12 uur 's middags tot 1 uur in de ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 aan de bekende adressen. Aan de poort duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Auspang in de Las Pang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: that they listen. Can you stop the rain?
1: Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blanky en Norman G. Special guest Bas B. en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart naar €30 op tijd via Eventbrite. Want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-384-11-316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there.

Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: proud.
1: Nou, ik hoop dat iedereen nu weer gezellig voor de buis zit. Misschien ben je, of je zit niet, misschien ben je aan het koken. Doe je was aan het doen. Kijk hoe je de dag voor het gaat zetten. Misschien ben je plannen aan het maken. Misschien zit je in de auto onderweg ergens naartoe.
2: Ja.
1: Degene die gewoon luisteren, zitten, hebben hopelijk een pen en een papier. Maar ik wil ook iedereen bedanken die de tijd heeft genomen om een appje te sturen. Om te condoleren, ons te bedanken en ons te condoleren met het verlies van allen. Ik heb zo'n medelijden met Anita. Een lieve vrouw, heel hardwerkende vrouw. Maar geen onbekende in Amsterdam Zuidoost. Heel actief. Ook in het Odense Huis voor mensen met dementie. Heel actieve dame. Altijd een luisterend oor. Maar als ze iets voor je kan doen, oprecht doet ze dat ook. Dus ik hoop dat de juiste mensen om haar heen zijn om het te ondersteunen. En haar de liefde kunnen geven. Vergeten gaat ze dit nooit. Maar dat ze het kan dragen. Dat het draaglijker wordt op den duur. Want ahibier voor Lassie Biebji. Dus dat. Ach,
2: ja.
1: ach, dat naar Libi.
2: Ja.
1: Weet je, het leven staat vol verrassingen.
2: Ja.
1: Wanneer die verrassing komt, is het soms leuk, maar soms minder leuk. Mm-hmm. En de minder leuke kanten kunnen zwaar zijn of minder zwaar zijn. En hoe ga je erin, hoe sta je erin, hoe ga je ermee om? Maar hoe zorg je voor jezelf? Prachtig, hè? En dan hoor ik hier 111 numerologie om me heen. Ja, dat hoor je de hele tijd, zie je. Voor ik het woord aan Juanita geef, dan wil ik ook de mensen heel veel sterkte wensen die in de burn-out zitten. Trauma's van vroeger die nu omhoog komen op een of andere manier. Ze zijn meegegaan met van alles in die Libi. Druk de werk, bezig dit. En ineens komen trauma's. Dingen die ze nooit verwerkt hebben. Die ineens een plek gaan nemen van... Hé, Midé, ik ben niet weg.
2: Nope.
1: Ik was ergens onderin.
2: Ja.
1: Maar ik kom. En we hebben er allemaal mee te maken. Ook ik heb daar mee te maken, hoor. En ik ben ook aan het zoeken soms van... Hoe ga ik het mee om? Waar ga je hulp zoeken? Of misschien kan je het zelf op een andere manier. Maar probeer tenminste wat. En als je het niet alleen kan, want dat hoeft niet... Zoek iemand. Zoek hulp. Er zijn genoeg mensen die je kunnen helpen. Die je vast kunnen pakken. Die gewoon een wandeling met je buiten kunnen maken. Zodat je kan loslaten. Dingen van je af kan zetten. Dat je erover praat. Want vaak hebben we er nu over gesproken. Dus ik ging net op mijn app. Kreeg ook een berichtje. Schaamte.
2: Mm-hmm.
1: Angst. Noem maar op. Schaamte is een van de grootste dingen. Hoe kijken mensen naar me? Ik zie er stoer uit. En dan... Ik zie er altijd een kokette dame of kokette heer uit. En dan moeten ze horen dat ik bijvoorbeeld misbruikt ben toen ik jong was.
2: Mm.
1: Of dat ik mishandeld ben. Noem maar op. Schaam je niet. Geloof erin dat jij niet de enige bent.
2: Mm.
1: En als al die mensen die zich schamen bij elkaar komen, dan komt een oplossing. Dan gaan we met elkaar in gesprek. Om dit eigenlijk van ons af te kunnen zetten. Sommige dingen moet je niet vergeten. Maar je moet leren vergeven soms om verder te kunnen. En vergeven... Het is een woord die je makkelijker uitspreekt dan dat je dat doet.
2: Klopt.
1: Leren vergeven. Ik weet nog dat er een keer een jonge man iemand vermoord had. En die vader in de rechtbank zei: ik heb mijn zoon niet meer. Maar ik vergeef je, zei hij tegen die moordenaar. Zodat ik verder kan.
2: Precies.
1: Ik vergeef, maar die rechter, iedereen keek zo van... Hij zegt, ik ben gelovig, ik ben een gelovige man. Maar als ik hem niet vergeef, dan kan ik niet verder in het leven.
2: Precies.
1: Zij straf Israël. Mijn zoon krijg ik niet meer terug. Maar hij heeft een straf voor zijn leven die hij draagt. Maar ik vergeef hem. Want al zou ik hem niet vergeven. Ik kan mijn zoon niks meer zeggen. Ik kan niet met hem praten. Ik kan hem niet omarmen. Ik kan niks meer.
2: Nee.
1: Mijn kind is uit mijn leven gerukt. Het doet pijn. En omdat het pijn doet, vergeef ik hem. Zodat ik verder kan gaan. Zodat ik verder kan gaan om het verdriet te verwerken van mijn kind. Ik vergeef je, zei hij.
2: Prachtig.
1: En jij moet maar kijken hoe jij ermee om gaat gaan. Die man heeft hem iets gegeven.
2: Hey.
1: Iets zwaars.
2: Echt, hè?
1: En mensen zien van, hij heeft hem zo'n zware dag gegeven, wat die moordenaar begon te huilen. Want die weet niet wat hem nu te wachten staat.
2: Precies.
1: Behalve een straf die hij krijgt, heeft hij een soort hippie op zijn schouder gekregen.
2: Klopt.
1: Want hij moet ook gaan vergeven. Om verder te kunnen. Maar dat weet hij nog niet. Dat komt, is een proces.
2: Dat komt, ja.
1: Waar hij doorheen moet gaan. Dus soms zijn dingen gebeurd. Vroeger gaat, dat zeg ik, het gaat over. Dat kind, het gaat overdraagbaar. He? Het is een patroon. En ga je, stop je hem hier? Dan moet je soms leren vergeven. Je moet vergeven. En dan komt er een volgende stap. Begin de rekensom. En dan komt er een uitkomst.
2: Een stukje.
1: Juanita.
2: Ja, vergeven, hè? Dat doe je ook niet voor een ander eigenlijk. Je doet het voor jezelf. Want jij moet zelf ook doorkunnen. Kijk wat die ander ermee doet, weet je? Oké. Maar het is voor jou, want anders verteert het je. Het neemt je helemaal op. Het eet je op. En dan zie je dat die mensen om wie het gaat, die gaan gewoon door. En jij ligt in een hoekje weg te kwijnen. Dus vergeven doe je voor jou. En het maakt ruimte vrij om door te kunnen. Het is heel belangrijk, hoor. Wat je net hebt gezegd, Claire.
1: Want we hebben die boosheid, die emotie. Maar ook die emotie verdwijnt op een gegeven moment. Hè?
2: Ja.
1: Je komt, en op het moment dat die verdwijnt, dan, en je zit en je denkt, hey, begin na te denken hoe je daarmee verder gaat.
2: Mm-hmm.
1: Want je kan twee kanten kiezen. Ik vergeef niet. En die boosheid komt terug. En het blijft iedere keer terugkomen.
2: Ja.
1: En de ene keer wordt het erger.
2: Of je wordt
1: het
2: ziek.
1: Het is steeds erger. Dat je misschien iets gaat doen waar je niet achter staat. Maar dan heb je, is het kwaad aan geschiet.
2: Mm.
1: Dus we hebben huiswerk, hè?
2: Ja,
1: we hebben huiswerk.
2: Absoluut. Maar weet dat je hier bent om lekker te ervaren. En om te leren. Om los te laten. Om te transformeren. In beweging te blijven. En dan op een dag komt er gewoon iets nieuws. Luisteraars. Vandaag is 8-8.
1: Lion Gate. Woe.
2: Ja. Belangrijke dag. Ik had gisteravond visite over de vloer.
1: Dat
2: en ik hoorde...
1: genieten.
2: Ja, we hebben ook genoten. En ik hoorde ze zo praten. Ja, ik heb slecht geslapen. En ik voel me zo zwaar. En dit en dat. Ik denk zo. Ik weet al hoe laat het is. Ik dacht, ik zeg niks. Ik zeg, jongens, luisteren jullie. Morgen naar de uitzending. Want jullie hebben de energie gevoeld. Die nu al gaande is. Dus voordat we gaan schrijven. En onze dingetjes gaan doen. Ga ik eerst even... informatie geven, hè, over die Lions Gate. En vandaag is een portaal. Het is vanaf 26 juli tot en met 12 augustus duurt hij. En vandaag is hij op het hoogtepunt, dus 8-8.
1: Hoe heb jij geslapen?
2: Nou, ook heb je hem net een paar keer zien gapen, zo net. En 4:44 werd ik wakker.
1: Oh?
2: 4:44, ik denk. En ik denk. 4:44, ik denk 3:33. Ik voelde het gewoon. Ik denk, nou weet je, Vanita, vind er niet te veel van, maar registreer het even en laat het weer gaan en probeer te slapen. Nou, ik heb niet zo heel veel geslapen, maar het is gewoon wat het is. En erger dan vandaag kan het ook niet meer worden. Dus het wordt weer lichter, dus dat is wel fijn. Maar we voelen wel hè, dat de energie iets met ons doet. En ik ga dan even uitleggen wat dat precies inhoudt. Weet je, dus vanaf 26 juli tot en met 12 augustus bevinden we ons in de energie van de Leeuwenpoort. Het hoogtepunt valt op 8 augustus vandaag. Misschien ben je de afgelopen tijd, heb je gemerkt dat je emotioneler bent, onrustiger slaapt, je meer nadenkt over de richting die je wilt dat je leven opgaat, of je sterker voelt wat nog wel en juist niet meer bij je past. Voor veel mensen voelt deze periode intenser aan dan anders. Alsof er iets in beweging wordt gezet. Alsof het leven je zachtjes uitnodigt om eerlijk naar jezelf te kijken. Wat is de Leeuwenpoort? Het is een jaarlijks terugkerend astrologisch en spiritueel moment. Terwijl de zon door het sterrenbeeld Leeuw reist, neemt de helderste ster aan onze hemel, neemt hij mee, dat is Sirius. Is de helderste ster. De zon geeft ons warmte, licht en leven. Waar de zon ons aardse leven verlicht, symboliseert Sirius de verbinding met onze ziel en ons hogere bewustzijn. Vanaf 26 juli wordt Sirius weer afzonderlijk zichtbaar aan de horizon en bouwt de energie zich op richting 8-8, wanneer de Leeuwenpoort haar hoogtepunt bereikt. Of je deze energie nu letterlijk voelt of niet. Veel mensen ervaren in deze periode meer intuïtie, levendige dromen, onverwachte inzichten of een diep verlangen om bepaalde keuzes eindelijk te maken. Nou, Leeuwenpoort, die leeuwenenergie, waar staat dat voor? Leeuw is het teken van het hart, van moed, van creativiteit, van levensvreugde. Maar vooral van trouw zijn aan jezelf. De Leeuwenpoort vraagt je niet om iemand anders te worden. Ze vraagt je juist om alle lagen te laten vallen die je niet bent. Waar houd jij jezelf nog klein? Waar leef je nog vanuit angst in plaats van vanuit liefde? Waar geef je jouw kracht nog weg aan de verwachtingen of meningen van anderen? Misschien is dit wel het moment om die kracht weer terug te nemen. Niet door harder te vechten, maar door zachter te worden voor jezelf. Waarom kan deze periode zo intens aanvoelen? Groei voelt niet altijd licht aan. Soms moet eerst zichtbaar worden wat je niet langer dient. Dit kan zich uiten in vermoeidheid, onrust, hoofdpijn, licht slapen, oorzuizen, sterke emoties of juist een enorme behoefte aan rust. Niet iedereen ervaart dit op dezelfde manier.

0: Zie het daarom niet als iets dat moet gebeuren, maar luister vooral naar wat jouw lichaam jou vertelt. Misschien heb je juist behoefte aan stilte, misschien aan beweging, misschien aan een goed gesprek, of misschien gewoon aan een middag waarop je even helemaal niets hoeft. De kracht van 8-8. Nou, dan hebben we weer de numerologie, hè? Het getal 8 staat in de numerologie symbool voor kracht, balans, overvloed en oneindigheid. Twee achten naast elkaar, 88, herinneren ons eraan dat ieder einde ook weer een nieuw begin in zich draagt. Soms kun je pas ontvangen wanneer je eerst loslaat. De Leeuwenpoort herinnert je aan wie je altijd bent geweest. Dus Rocher, in het verlengde ook weer van jouw verhaal, hè? Je introductie. Uh-huh. Je voelde al de energie, hè? De 8-8.
1: Klopt.
0: 88. Je laat iets los en er staan er weer heel veel mooie nieuwe dingen voor je klaar.
1: Kijk eens aan.
0: Mooi, hè? Ja. Je bent mooi afgestemd.
1: Klopt.
0: Dat is heel mooi om te horen. Ik wil iedereen nu vragen om een pen en een stukje papier te pakken, want ik heb een hele mooie checklist voor deze periode. Waar we... Ja.
1: Laten we ervoor gaan.
0: Ja, toch? Waar we ons... Ja, precies. Die ons gaat helpen.
1: Heb je trouwens papier?
0: Oh, ik heb een papiertje? Ja, natuurlijk. Ja. Heb ik jou, zeker. Claire, wil je ook een papiertje?
2: Oh, ja.
0: Of ben je voorzien? Of denk je van... Ik geloof het allemaal wel. Nee. Ik ga het allemaal onthouden. Hè?
1: Dankjewel.
0: Ja, je wil geen checklist?
2: Ja,
0: ik heb hier een papier voor jou. Nu kunnen de luisteraars ook nog even een papiertje pakken. Of de notitiefunctie van je telefoon. Is ook als je dat allemaal niet bij de hand hebt. Dat kan het allemaal.
2: Zit. Als je achter het stuur zit, let op de weg.
0: Ja, niet schrijven.
2: Dat is noods. Hoe noem je dat? Je kan het opnemen.
0: Ja, klopt. Je kan het opnemen. Ja, precies. Ja. Of terugluisteren. Het kan allemaal. Veiligheid voorop. Oké, mensen. Deze noemen we de Lionsgate Checklist.
1: List.
0: Nou, wat we vandaag, want vandaag is die hoogste energie, wat we vandaag met z'n allen gaan doen, is doe elk raam van je huis open. Elk raam.
2: Elk raam van je huis.
0: Ja, lekker tochten. Open, alles. Maak elk raam van je huis open. Het is heerlijk weer. Het is mooi zonnig, dus de energie kan mooi lekker naar binnen komen. Oké, volgende vinkje. Maak je voordeur schoon. Dat is ook een beetje feng shui, hè? Ik heb het een beetje gecombineerd.
1: Maak je voordeur schoon.
0: Maak je voordeur schoon. Maak je voordeur schoon. De volgende check is, maak al jouw spiegels in huis schoon. Maak alle spiegels in huis schoon. Yes. Het volgende vinkje. Gooi 8 dingen weg. Die je niet meer gebruikt.
1: Gooi 8 dingen weg.
0: Gooi 8 dingen weg. Die je niet meer gebruikt. Gooi 8 dingen weg. Die je niet meer gebruikt. Gooi het weg of geef het weg. Kan ook. Als het nog goed is.
1: Kan ook kleren zijn. En,
0: ja, alles. Maar gewoon... Okay. Ligt dan een jaar ergens, je kijkt er niet naar om.
2: Kan ook jezelf zeggen.
0: Dan vergeet je hem jezelf weggeven. Het is cadeautje.
1: Ja.
0: Yes? Dus geef het weg of gooi het weg. Volgende vinkje. Zet vers fruit in je fruitschaal.
1: Zet vers fruit?
0: Ja, vers fruit. Uh-huh. Vers fruit in je fruitschaal. Zet vers fruit in je fruitschaal. Volgende. Schrijf 8 affirmaties op die voor jou van toepassing.

0: Schrijf 8 affirmaties op.
1: Ja, schrijf
0: 8 affirmaties op. Aan het einde van de uitzending gaan we ook nog even samen een meditatie doen. Maar je mag hem ook persoonlijk maken. 8 affirmaties voor jou. Volgende punt. Zit 8 minuten in stilte.
1: Zit acht minuten in stilte.
0: Vandaag. Okay. Zit 8 minuten. Maak 8 minuutjes vrij. En zit in stilte zonder wat te zeggen.
2: Ik heb wel gedaan. In die sliep.
0: Ja, ja, wij wel, ja. Misschien zijn er mensen die toch wat toch goed hebben kunnen slapen, ondanks die energie. Ik ben heel blij voor ze. Maar pak die 8 minuutjes.
1: Ik heb juist lang doorgeslapen.
0: Ja, juist, intens.
1: 8:30, ik was bijna verslapen.
0: Wow.
1: Zonder tussenstop.
0: Kan dus dan ook gewoon, ja. Nog één puntje. Visualiseer het leven dat je aan het creëren bent. En dat kan je ook combineren in die 8 minuten stilte, dat je even visualiseert. Visualiseer het leven dat je aan het creëren bent. Geloof erin en voel het. Visualiseer het leven dat je aan het creëren bent. Geloof erin en voel het. Dat is heel belangrijk, deze aanvulling. Voel gewoon alsof je al daar bent. Ja? Nou, is het iets dat jullie wel zouden kunnen doen? Het is niet zo ingewikkeld, deze. Het vraagt niet zo heel veel. Doe het gewoon met intentie, hè? Want vandaag weten we van die energie is zo potent. Dus maak er gebruik van. We krijgen het gratis of niet. Het is voor ons om ons een setje te geven de goede kant op.
2: Aha.
0: Wat ook belangrijk is, is je gedachten positief houden. Ik merk gewoon ook zelf, hè, dat ik soms ook... ik ben van mezelf al vrij positief van natuur. Want toch betrap ik mezelf erop. Dat
2: een uitdaging.
0: Hey, elke dag weer. Om die dingen gewoon positief te blijven zeggen. Soms sluipt het zo erin. Ja. En dan word ik erop aangesproken, maar gewoon niet aan.
2: Wat zei je vandaag? Test.
0: Ja, precies.
2: Test.
0: Maar daar, hoe dan? Ik zeg, ja, inderdaad. Dus daarom herhaal ik bepaalde dingen ook. Want soms daar zakken die dingen weg, hè. En dan denk je van, als iemand het weer...
2: We worden ook getest. Jij geeft die mooie...
0: Checklist.
2: Maar wij worden op de proef gesteld.
0: Ja.
2: En daarom zeg ik, denk niet dat het makkelijk is. Nee. En daar zeg ik van, ze praten zo makkelijk.
0: Ja.
2: Want alles wat we zeggen, we worden zwaar op de proef gesteld.
0: Ja, ook wij.
2: Ook die persoon die zegt, we moeten vergeven. Stiekem hebben we iemand zeker niet vergeven. Die gaat misschien straks verschijnen.
0: Ja, die komt hier in je WhatsApp.
2: Wat doe jij hier? Bij wijze van shit.
0: Ja.
2: Dat ga je schreeuwen. Dan denk je,
0: zo werkt dit.
2: Zo werkt het.
1: Ik ken het.
2: Dus het gaat niet altijd van het leien dakje af, maar wees scherp.
0: Ja, wees scherp. Dus ik ga even een paar voorbeelden geven van hoe we dingen positief kunnen zeggen die we gewoon over het algemeen niet positief zeggen. Zeg niet dat je gestrest bent. Zeg. Ga je het schrijven? Ik weet niet of je deze wil schrijven, maar schrijf het kort. Zeg niet dat je gestrest bent. Zeg. Oké, als jullie deze willen schrijven. Goed. Ik zie ze hard schrijven hier in de studio, luisteraars. Is het oké? Oké, zeg niet dat je gestrest bent.
2: Stress!
0: Zeg. Mijn lichaam bereidt mij voor om deze uitdaging aan te gaan.
2: Mooi, Tori.
0: Ja. Dit herformuleert stress in energie en cortisol in moed. Zie je dat? Die processen in ons

0: lichaam als we zo praten, wat er allemaal gebeurt. Ja, dus zeg niet dat je gestrest bent. Maar wat zeggen we? Mijn lichaam bereidt mij voor om deze uitdaging aan te gaan. Voel je die energie, die shift?
1: Mm-hmm.
0: Ja, hè? Zeg niet, dit moet ik doen. Zeg, stel dat ik dit mag doen. Ja, stel dat ik dit mag doen. Dit shift het brein van druk naar dankbaarheid. En verhoogt de motivatie. Dus niet, ik moet, dit moet ik doen. Stel dat ik dit mag doen. Wereld van verschil. Zeg niet. Dit zeggen we heel vaak met z'n allen. Ik ga het proberen.
2: Ja.
1: Oh ja.
0: Ik ga het proberen. Weet je wat dat zegt? Proberen geeft het signaal van twijfel.
3: Dus twijfel.
0: Twijfel. Ik ga het proberen, dan weet je niet zeker, toch? Geef het signaal aan. Jouw onderbewustzijn dat er een vervolg komt. Ja, zeg niet, ik ga het proberen. Zeg maar, zeg tegen je lichaam, geef het symbool. Er komt een vervolg aan. Zeg niet, ik ben hier slecht in. Zeg, ik ben dit aan het leren. Jouw brein houdt van groei. Op deze manier verander je mislukking in vooruitgang. Zeg niet, ik heb geen tijd. Zeg, het heeft niet mijn prioriteit. Deze waarheid geeft aan wat je echt waardeert. Dat zijn van die kleine finesses. Zeg niet, dit is wie ik ben. Of ik ben zo. Zeg, ik was zo. Maar ik hoef niet zo te blijven. Zie je de shift, Roger? Identiteit is flexibel en dit creëert vrijheid. Zeg niet, dit overkomt mij nou altijd. Zeg, wat kan ik er deze keer van leren? Dit stopt slachtofferschap en activeert het probleemoplossend vermogen. Zeg niet, ik weet het niet. Maar zeg, ik weet het nog niet. Zo krijg je de gelegenheid om te groeien. Het prikkelt je hersenen om op zoek te gaan naar mogelijkheden. Zeg niet, ik ben nerveus. Zeg, ik ben opgewonden. Het brein, die herkent het verschil niet. Zeg niet, het is onmogelijk of ik kan het niet. Zeg, ik heb dit nog niet gedaan. Zo ontstaan er mogelijkheden en los je mentale barrières op. Probeer ook vragen te stellen. Dit helpt om het probleemoplossende circuit in je brein om die te activeren. Ja, dus we door kleine...
1: Ik snap de redenering.
0: Ja, al, ja. Snap je net? Dus als je weet hoe je brein werkt en hoe energie werkt, dan kan je het op deze manier doen.
1: Maar wanneer je het zegt, dan wek je het op, zeg maar. Dus daarom is het gewoon om positief te blijven.
0: Precies.
1: Daar streef je het doel daarop.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, alles is energie. En het ding is, je brein, je onderbewustzijn, die maakt geen onderscheid of iets goed is of niet goed is. Het spiegelt het gewoon gelijk. Dus het denkt niet voor zichzelf na. Dus dan is het aan ons, wij die dat bewustzijn hebben, om daar raadzaam mee om te gaan. Om daar heel bewust mee om te gaan. Van oké, wacht even. Alles wat ik zeg en doe en denk, dat geeft een reactie in dat veld om me heen. Is dat wel wat ik wil? Ja? Laat me het positief bevestigen. Dan kan het in ieder geval voor me werken. Dan komt er mooie positieve energie vrij. Die groeit. Die staat voor groei. Het is licht. En dat negatieve, dat box, dat kadert af, dat houdt klein.

0: verlaagt. En ja, als dat niet is wat je wil, gewoon oefenen. We moeten gewoon blijven herhalen, elkaar blijven herinneren. Van, oh ja, elke dag weer. Soms een paar keer per dag. Oh, waarom heb ik dit zo gedacht? Heel veel van die processen zijn onbewust, hè? We doen het al zo lang.
1: We leren elke dag als we goed bekijken.
0: Ja, we doen het
1: van ons leven.
0: Ja, precies. Dat is wat we hier zijn komen doen. Dus laten we ook de komende tijd, hè, van vandaag weer, vanaf nu weer, voor de rest van het jaar, daar weer op letten. En er is geen fout, hè. Ik zeg, weet, laten we ook niet te streng zijn, maar gewoon jezelf opnieuw programmeren. Want dat is wat we doen. Onszelf opnieuw programmeren. We hebben gewoon een standaardprogramma dat loopt. En daar denken we niet bij na. Daar functioneren we gewoon in. Maar een nieuw proces, die vraagt even weer wat nieuwe scherpte van ons, hè. Dus laten we het gewoon zo doen. En wat ik ook nog wilde zeggen vandaag is, weet je, mensen, die geven je wat ze zijn. Weet je, soms dan heb je een vriendschap of een familielid, maakt niet uit. Ben je met iemand echt verbonden en dan, weet je, dan maak je je stappen vooruit en dan wil je dat die persoon die stappen ook maakt of dat die ook ziet wat jij ziet. Maar daarbij mogen we niet vergeten dat mensen je geven wat ze zijn. Mensen die geven je niet wat je verdient. Ze geven je wat ze zijn. Wat je verdient, geef je aan jezelf. Vanaf het moment dat je besluit wat je wel en niet van anderen accepteert. Ja? Dus wat je verdient, geef je aan jezelf. Vanaf het moment dat je besluit wat je wel en niet van anderen accepteert. Laat dit maar even landen. Een egoïstisch persoon geeft je egoïsme. Iemand die niet beschikbaar is, geeft je afwezigheid. Iemand die gewond is, geeft je zijn of haar wonden. Je kan je jaren afvragen wat er mis met jou is, terwijl

0: dat ze geven wat je verdient. Maak een keuze wat je toelaat. Dit is geen zelfbescherming, maar zelfrespect. Ja? Het is een tijd, weet je, we voelen allemaal die energie dat we mogen bewegen, dat we weer stappen vooruit mogen maken. Ik zeg het ook, we waren, ja, ik dans bijna ieder weekend op Kwakkoe. En we zijn heel goed in samen plezier maken, heel goed, als de beste kunnen we dat. Mm-hmm. Als de beste.
1: Ook heel goed hoor, dat we dat kunnen.
0: Tuurlijk, want het is ook, we hebben ook heel veel zwaarte in onze systemen. Dus het, dit is ook een manier om dat...
1: Laden.
0: Ja, het opladen om, daar, om het los te laten, ook zwaarte, weet je, om in het moment te zijn en ja, dingen echt letterlijk van je los te schudden. Ik zeg, dat hebben we heel goed, dat stukje hebben we heel goed door. Ik zeg, laten we ook blijven groeien en leren samen en laten we ook blijven connecten. Ik heb een meditatie geschreven die ik graag nu met jullie wil doen voordat we uit de uitzending gaan. En ik wil jullie vragen om dan... ja, Roger, mogen we dat mooie muziekje van je weer? Hij staat aan. Ik doe even mijn headphone op. En ja, ik wil jullie vragen om even lekker rustig te gaan zitten. Beide voeten op de grond. Eventjes, we gaan even naar binnen. Een paar minuutjes. Even los van de waan van de dag. De gekte van de wereld. En ja, laten we even diep in en uit ademen. In door de neus en uit door de mond. Dat doen we 3 keer. In door de neus en uit door de mond. In door de neus en uit door de mond. Als je wil, mag je ook nu je ogen sluiten. Dit is een meditatie voor een zacht en rustig leven. Ik heb niets te bewijzen en niemand om na te jagen. Ik beweeg mij voort op mijn eigen tempo. En de wereld houdt mij gewoon bij. Alles wat ik nodig heb, vindt mij met gemak. Ik ben veilig. Ik word gedragen. Het overleven is voorbij. En ik ga nooit meer daar terug naartoe. Ik ontvang zonder schuldgevoel. Ik rust zonder het te verdienen en zonder reden. Mijn leven maakt ruimte voor mij, voor hoe het altijd bedoeld was te zijn. Ik stop met dragen wat niet van mij is en nooit de bedoeling voor mij was om te dragen. Ik geef het zonder consequenties terug. Ik ben verlost van het gewicht en sta nog steeds overeind, lichter, vrijer, kalmer. Er wordt voor mij gezorgd, vanuit elke richting. Er is altijd meer dan genoeg en er zal altijd genoeg zijn. Overvloed jaag ik niet na. Dit is zoals ik nu leef. Geld komt zachtjes. Liefde komt zachtjes. Alles komt nu zachtjes naar mij toe. Ik forceer niet. Ik grijp niet. Ik zet me niet schrap. Ik open mijn handen en het leven vult ze. Niets dat goed.

0: goed is, is te goed voor mij. Ik heb recht op het leven waarvan ik ooit droomde het te hebben. Ik voel me niet schuldig meer te willen hebben. Willen is heilig en ik ben gemaakt om te ontvangen. De wereld is zacht voor mij, omdat ik zacht voor mijzelf ben. Wat ik in mij vasthoud, weerspiegelt van buiten en van binnen. Ik heb eindelijk vrede. Ik neem eindelijk ruimte in, zonder mij daarvoor te verontschuldigen. Ik laat mijzelf gezien worden, bemind worden, aanbeden worden. Ik ben elk zacht en mooi ding waardig en het komt vrij naar mij toe. Ik stopte met wachten op toestemming. Ik gaf het aan mijzelf. Ik word niet. Ik ben er niet bijna. Ik ben het al. Ik ben kalm. Ik ben gevuld. Ik ben vrij. Ik ben thuis in mijn eigen leven. Zo, dan gaan we weer langzaam terugkomen. Beweeg je vingers. Rol met je schouders. Beweeg je tenen. Wiebel met je benen. Draai een cirkeltje met je hoofd. En ademen we nu diep in. Door de neus en uit door de mond. Nog een keer. Diep in door de neus. Laatste keer. We ademen diep in door de neus. En uit door de mond. En als je zover bent, mag je je ogen nu openen. En dan ben je weer in het hier en nu.
1: Dank je, Grand Tanier, Sisa.
0: Zo.
1: Ganga doe
0: je. Graag gedaan, vrouw.
1: Mooie dingen.
0: Yes.
1: Mooie lessen. Dingen die je mee kan nemen. Wat bij je past, natuurlijk. Wat niet bij je past. Let go, zeg men. Je bent vrij om te doen in je leven wat jij wilt. En keuzes te maken die bij jou passen. Dus niks is fout.
0: Nee.
1: Het zijn allemaal keuzes die je maakt. Respect voor iedereen. Voor elk individu hebben we respect.
0: Ja.
1: Ook voor de kleine hebben we respect. Iedereen hebben we respect. Het is niet zo moeilijk. Want je kan het zo moeilijk maken als je zelf wilt. Alles in je leven kan je net zo moeilijk maken als je zelf wilt.
0: Ja.
1: Maar je kan ook kiezen. Het is ook een keuze om het makkelijker te maken voor jezelf.
0: Ja.
1: Ik denk dat we allemaal die keuze moeten maken om het makkelijker te maken voor onszelf. Want het wordt ons al moeilijk gemaakt op zoveel gebieden.
0: Juist.
1: Weet je, kijk maar met internet bankieren, geld betalen. Nee, je moet met je pin betalen. Waar je misschien cash hebt, moet je gaan pinnen. Want het is pin only. Dus je krijgt dan zoveel druk. Maak het jezelf makkelijker waar het kan. Meneer Mané die had gebeld en die zei iets van je komt niet terug. Ze denken, ja, iedereen mag het invullen zoals je wilt.
0: Ja.
1: Maar hoe vaak zien we dat iemand eigenlijk precies zo handelt en dingen doet als iemand die er al was.
0: Ja.
1: Dat is aan jou de vraag. Is het teruggekomen of niet?
0: Ja.
1: Vul het voor jezelf in.
0: Ja.
1: Als je erin gelooft, misschien heb je zoiets van, ja, dood is dood. Sommige mensen denken ook dat we maar één keer
0: één leven hebben.
1: Één leven hebben.
0: Ja.

0: Misschien zijn we al een paar keer teruggekomen. Ja. In een andere gedaante, bij een andere familie, of wie dan ook. Het is net als het meisje, dit is een laatste voorbeeld dat ik geef. Ik keek laatst naar tv, ik kijk niet zo vaak naar tv. Maar toen zag ik een opsporing verzocht, een stukje. Ik heb gewoon niet helemaal gecheckt.
1: Okay.
0: Van dat meisje die eigenlijk, volgens mij uit Sri Lanka, en de moeder had, ze maar één kind had.
1: Oké.
0: Okay. Ze komt iemand tegen, volgens mij, waarmee ze in gesprek ging. Ik weet niet precies of het precies zo gelopen is, maar het komt erop neer dat ze met iemand in gesprek ging. Ook iemand die op haar leek. Ze ging in gesprek, alles bla bla bla. Om een lang verhaal kort te maken, komt ze erachter dat die vrouw gewoon haar zus was.
1: Wauw.
0: Zelf de vader, zelf de moeder. Zwaar.
1: Wauw.
0: Maar het was altijd haar vraag van, heb ik meerdere zusters? Ben ik alleen? En twijfel van, en waarom is mijn moeder me weggegeven?
1: Ja.
0: Waarom ben ik geadopteerd? Waarom, waarom,
1: ja,
0: waarom,
1: waarom?
0: Waarom?
1: Ja.
0: En ze krijgt te praat met iemand. En ze komen gewoon achter dat ze zusters zijn.
1: Wauw.
0: En de moeder heeft een verhaal. En probeert een verhaal te vertellen. Maar die komt niet meer geloofwaardig over.
1: Wow. Ja.
0: Dus, wees voorzichtig wat je zegt.
1: Ja. Het universum luistert altijd met je mee.
0: Dus dat. Moeders die hun kinderen zeggen, dat is je vader. Die is je vader hoor. Dat is je vader. En eindelijk is het niet je vader. Wees eerlijk met het kind. Het gaat een dag uitkomen. En dan gaat het zwaar voor je zijn, want dan begin je, net als ik je zeg, vergeven. Ik heb voor je gezorgd, ik heb je elke dag eten gegeven, maar je bent één ding vergeten. Ja. Je hebt gelogen.
1: Ja.
0: Wat de reden ook mag zijn, op een gegeven moment, als een kind ouder wordt, kan het kind proberen om begrip te tonen. Het is de manier hoe je het ook het verhaal gaat vertellen. Als je eerlijk bent van, luister, dit is gebeurd.
1: Ja.
0: En vaders neem je taak als vader.
1: Op je, ja, je verantwoordelijkheid.
0: Ja, je verantwoordelijkheid, mooi gezegd. Ik kon even het juiste woord niet vinden.
1: Ja.
0: Neem die verantwoordelijkheid. Want ook al is het niet jouw kind. De dag dat je dat kind erkent, is het jouw kind. Dan heb je kind genomen met al je jabra, alles.
1: Ja.
0: Ook al weet jij dat jij niet de echte vader bent, maar op dat moment heb je een vaderschap op je genomen.
1: Mm-hmm.
0: Wees een vader. Wees ook echt een vader.
1: Yes.
0: Want iemand je naam geven is veel meer. Geef, hey, is veel hè. Zorg dat je die taak ook waar maakt. Dat geldt ook zelf voor moeders die ineens kinderen geadopteerd hebben. En blablabla. Heb ook begrip als het kind voorgelogen is van dat en dit en dat. Dat het kind op een gegeven moment een dag gaat zoeken naar de echte ouders.
1: Ja.
0: Geef dat kind ook de ruimte.
1: Ja.
0: Wees erop voorbereid. Het is het jaar 1, maar er zijn zoveel dingen die gebeuren.
1: Mm-hmm.
0: Sta erbij stil. Van wat doe je eigenlijk? Open en eerlijk. En hoe je je eerlijkheid wil tonen, of hoe je het wil doen, je gaat lekker. Lightgate, ja. Moet je zelf weten. Net als wat Ganita net zei. Ze riep gewoon van, als ik je pijn heb gedaan, sorry. Zo kan het ook.
1: Ja.
0: Maar wees eerlijk naar jezelf. Als je eerlijk bent naar jezelf, is het makkelijker om eerlijk te zijn naar een ander. Wees eerlijk naar jezelf. Maar soms ga je dingen afvragen. Zei de Sandy ze psanangai. Snangami. Zei de mi. Was je vergeten toen mi daar was wat mi allemaal deed? Huh?
1: Klopt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het geldt voor ons allen.
1: Ja.
0: Wij, niemand is perfect.
1: Mm-mm.
0: Niemand. Perfectie niet bestaat. Dat zeg ik, de trein komt ook 10 minuten te laat. Terwijl ze alles zo geprogrammeerd hebben. De trein komt om 10 uur. En die trein komt 3 minuten over 10. Hij is sowieso te laat. Of is te vroeg? Kan alle kanten op. Dus wees eerlijk naar jezelf. En niks is fout. Nee. Zolang je maar weet, hey, dit is hem niet. En eerlijk ben naar jou. En dan naar je medemens.
1: Ja.
0: Vergeef. Laat je angsten weg. We hebben het steeds over angst. Het is ook angst, hè? Van, hoe ga ik het zeggen? Is ook een angst. We moeten allemaal over die drempel stappen. Ja. Net als je gaat trouwen, moet je ook over een drempel. En dan maak je ook een... Je gaat de verbintenis aan.
1: Stap. Ja?
0: Je maakt de stap. Je zegt iets. Tot de dood ons scheidt. Dat doe je ook wanneer je die naam geeft. Want je hebt me genomen. Wie is me nou een voerman? You take me. Je hebt me ook toe.
1: Ja.
0: Dus dat. Maar we laten het hierbij. Het is prachtig weer buiten. Ja. En het zal ook prachtig weer zijn de komende dagen.
1: Klopt.
0: Weet je, mensen klaagden van ja, zomer heet, heet, heet. Het is te heet. Wat is te? Wat is te? Geniet ervan.
1: Het is dat.
0: Want de dag ga je zeggen, het is te koud. We zijn nooit tevreden. Je moet jezelf weten. Maar denk aan die mooie dingen. Mooie weer.
1: Ja.
0: De vogels die nog fluiten vroeg in de ochtend.
1: Ja.
0: Weet je, ga je deur schoonmaken. Voor je deur. Misschien is je zijn de vingerdruk of afdrukken op je deur. Maar misschien voor je op de galerij is een beetje door de viging. Taki mofo. Grandma betak taki mofo viging. Pura la doti. Opa osso tak. Sanomustijn zee. Mekaga doro zee. Maar koloku na alobi u alamalawani. En het gaat niet in dozijnen komen. Maar Jesus zei gehoring. Laat alles maar lekker. Laat los. In je idee.
1: Ja. Laat maar
0: geen
1: waaien.
0: Geen plek voor herseninfarcten. Geen
1: nee,
0: plek
1: nee,
0: voor,
1: nee, nee, nee.
0: Voor tia. Geen plek voor dat soort dingen.
1: Nee.
0: Meka ati naki. Anak lobby. En dan moest naki dat. Ahati. Maar meka naki. Met liefde. Dat het bloed door kan stromen op de juiste plekken. Dat Theo wakker is. Ja, van pijntje hier, pijntje daar. Toch ik kan zeker bellen. Of zeker kindi. Of wakker was het vast. De taktanje dat die idee mag open. Grantanje dat die mag open. Grantanje in de genade dat die mag doen de zand. Sayuwandu. En sayumandu. Ik wens jullie allemaal een prachtig weekend. Een prachtige week. Geniet van het weer. Maar geniet vooral van jezelf.
1: Yes.
0: Adios.
1: Ja, odi, odi.
2: Yanga di urwis. 107.9 Mark.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In de VS heeft de Senaat vannacht een voorlopige wet aangenomen die een shutdown moet voorkomen. Dat is het moment waarop veel overheidsdiensten moeten sluiten omdat er geen geld meer is. Het gaat om een tijdelijk plan dat de overheid tot half december financiert. Nu moet het Huis van Afgevaardigden, dat zelf andere plannen had, nog akkoord gaan. Anders is de shutdown in oktober een feit. Verschillen in de plannen gaan onder meer over geld voor grensbewaking. Er worden in Nederland steeds vaker laadkabels van elektrische auto's gestolen. Volgens RTL Nieuws meldde de politie van Rotterdam vorig weekend tientallen inbraken in auto's waar kabels werden buitgemaakt. Ook worden kabels van auto's aan de laadpaal regelmatig doorgeknipt. De stekkers kunnen normaal gesproken niet losgetrokken worden. Het koper van de kabels levert de dieven waarschijnlijk maar 1 of 2 tientjes op, maar gedupeerden zijn al snel 100 euro kwijt voor een nieuw setje. Rusland zegt een fabriek van de Oekraïnse raket- en dronemaker Firepoint te hebben aangevallen. Dat bedrijf faciliteert naar schatting ruim 60% van Oekraïnes diepe aanvallen op Russisch grondgebied. Dat doen ze met de FP-1 en FP-2 drones en Flamingo kruisraketten. Rusland leverde geen bewijs voor de aanval en Oekraïne heeft hem ook niet bevestigd. President Zelensky meldt op X wel andere aanvallen waarbij meerdere burgers werden gedood en gewond raakten. In verband met de lage waterstand van de Rijn mogen vrachtwagens dit weekend in grote delen van Duitsland ook op zondag rijden. Meerdere deelstaten hebben het verbod daarop opgeschort omdat er nu minder schepen varen. Er is meer transport over de weg nodig om bedrijven en winkels te bevoorraden. Vakantieverkeer zal rekening moeten houden met extra verkeersdrukte. Transportbonden zijn kritisch. Duitsland komt al 100.000 chauffeurs tekort en nu krijgen ze ook nog minder rust. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
2: Bij Marta, zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding. Hey!

0: VIP Silver, VIP Gold en VIP Platinum. Bel voor VIP krabjes op 06840 47885 of 0652 696322. De Ruiterkade, 414 achter Amsterdam Centraal Station. Boottochtkaarten in de voorverkoop €50. Haal ze op de volgende adressen: Nieuwdraver, Ricardo Eethuis, Story Osso, Boston Corner, Paco, Pico Gansenpoort, Heidi Derby, Café de Barges, Merlin Bosa, Patteke en Billboard Rotterdam. Of haal ze online op evenbright.nl. Stampoko Crew voor Edges Family Kitchen. Bekend van de heerlijke bami, moxalesi, de sweet soepu, saté, vers gebakken vis, heerlijke barbecue en nog veel meer. Zondag 30 augustus, hard sommerboottocht. Orga, de Gentleman Party Service. After Kwaku Party. Zondag 9 augustus in Fit Warburgia. Sportpark Drieburg, Kruislaan 4. Met onder andere veteranenvoetbal 9x9. Onder leiding van Harold Hart en Roy George. Met veteranen van Robin Hood, Transvaal, Leo Victor en Voorwaarts. Een knallende muziek line-up met Corona Band. Jan Kosje. Cotties King met Carlos Aaron en Stoffy. En de uitzwaai van Melody Travelers. Zondag 9 augustus, de hele dag. Van 12 uur 's middags tot 1 uur in de ochtend. De voorverkoop van kaarten aan €20 op de bekende adressen. Aan de Poort Duurder. Voor VIP bel met 0644-000-418. Au Spang in de La Spang After Kwaku Party. Zondag 9 augustus.
1: Het is Mart. Radio uit het hart. Tijd voor de next generation. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Young Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbosch. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv en total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest, Bas B, Bas B en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart aan €30 op tijd via Eventbrite, want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-38-411-361. Zaterdag 5 september, a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there. See you.

0: Not the elite thing.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Goedemiddag. U bent nog steeds afgestemd op Radio Mart op de 107.9 FM in de ether. Stay tuned.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In het zuiden van Japan zitten tienduizenden mensen zonder stroom door orkaan Dolphin. Ook de Okinawa-eilanden ten zuiden van het vasteland hadden te maken met zware windstoten. Vluchten zijn daar geannuleerd en ook het openbaar vervoer ligt stil. Wegen zijn geblokkeerd door omgevallen bomen en de rivieren zijn buiten hun oevers getreden. In de regio moesten gisteren ruim 250.000 mensen evacueren. Morgen krijgen Taiwan en China met Dolphin te maken. In de VS heeft de Senaat vannacht een voorlopige wet aangenomen die een shutdown moet voorkomen. Dat is het moment waarop veel overheidsdiensten moeten sluiten omdat er geen geld meer is. Het gaat om een tijdelijk plan dat de overheid tot half december financiert. Nu moet het Huis van Afgevaardigden, dat zelf andere plannen had, nog akkoord gaan. Anders is de shutdown in oktober een feit. Verschillen in de plannen gaan onder meer over geld voor grensbewaking. Er worden in Nederland steeds vaker laadkabels van elektrische auto's gestolen. Volgens RTL Nieuws meldde de politie van Rotterdam vorig weekend tientallen inbraken in auto's waar kabels werden buitgemaakt. Ook worden kabels van auto's aan de laadpaal regelmatig doorgeknipt. De stekkers kunnen normaal gesproken niet losgetrokken worden. Het kopen van de kabels levert de dieven waarschijnlijk maar 1 of 2 tientjes op, maar gedupeerden zijn al snel 100 euro kwijt voor een nieuw setje. En in Amsterdam is gisteren een buitenlandse auto aan de kant gezet die met 146 km per uur door de binnenstad scheurde. De politie houdt deze week in heel Europa extra snelheidscontroles vanwege een grootschalige flitsmarathon. Bij een van die controles werd deze automobilist betrapt. Die is voorlopig zowel zijn rijbewijs als zijn auto kwijt. Volgens de politie vroeg hij nog of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Die krijgt hij nu van de officier van justitie. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.

Op zaterdag 5 september vanaf 8 tot half 1 organiseren Hattie Vrede en Friends a full romantic tribute to Peebo Bryson party. Place to be is Sportcomplex Koning WA aan de Bennebroekerweg 800 te Hoofddorp. Parkeren is gratis. Tijdens deze stijlvolle dansavond zal de muziek van de late and great Peebo Bryson en vele anderen uit zijn tijd de sfeer rijkelijk bepalen. Door de top DJ's Blankie en Norman G. Special guest Bas B. en Master Sopo. De dresscode is simply chic. Koop je kaart naar €30 op tijd via Eventbrite. Want het aantal zitplaatsen is beperkt. Reserveren is een must. Voor meer informatie belt u met 06-188-58-416 of 06-384-11-316. Zaterdag 5 september. A full romantic tribute to Peebo Bryson party. Exclusiviteit, romantiek en topgezelligheid. You must be there.

0: ACT, Andris Caribbean Tours, ire tek opalani guasar ng ano notete, alas if grontapu Andris Tour na yudjaja opalani apirtimang air grontapa lundu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som faya teng sobun soma no so December. Hesi nanga go bipoyula sapakara nanga lanzer Andris Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andris Tours around the world.
1: Te huis bij Mayet Woonzorg. Wilt u genieten van uw oude dag in land van herkomst? Of heeft u een dierbare die hulpbehoevend is? Of gaat u met vakantie en hebt u zorg nodig? Dan bent u welkom bij Thuis bij Mayet Woonzorg. Mayet is een kleinschalige woonvorm voor ouderen die liefdevolle zorg, persoonlijke aandacht en een warm thuisgevoel nodig hebben. Verder bieden ze begeleiding en een veilige en comfortabele woonomgeving met veel groen en natuur in het district Para aan de Indira Gandhiweg 760. Wilt u uw dierbare ouderen nog een mooie, rustige tijd gunnen? Neem dan contact op met Mayet Woonzorg. Voor meer informatie kunt u bellen met 821-4103 of 06-83-80-74-19. Mail thuisbijmayet@outlook.com voor een fijn en veilig thuisgevoel. Thuis bij Mayet Woonzorg is de plek.
2: Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Beste luisteraars, samen met Zuidoost TV en Jonge Reporters is Mart Radio en TV onderdeel van de Zuidoost Media Hub in Rijkersbos. Een bijzondere plek met de allernieuwste technische snufjes voor het maken van radio, podcast en tv. De ideale studiomogelijkheid voor nieuw talent of medialiefhebbers die willen doorgroeien op het gebied van AI, radio, tv of total social media. Ben je nieuwsgierig? Beschik je over een vlotte babbel? Hou je van de techniek, camera's, computers of de microfoon? Dit is je kans. Meld je snel via info@radiomart.nl. Het is tijd voor de next generation. Mart, radio uit het hart. Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen, uw partner in vastgoed.

Goedemorgen. Nee, het is middag natuurlijk. Het is net 12 uur geweest. Fijn dat u kijkt. Welkom bij de Alladé Show. Ik moet zeggen, ik ga eventjes een disclaimer vooraf doen. Het gesprek dat ik zo meteen ga voeren is een gesprek dat ik voer met Yvette Forster. Yvette Forster en ik zijn bevriend. En dat maakt geen bal uit, want Johan Derksen en die club om hem heen zijn ook allemaal vrienden. En Jeroen Pauw en al die mensen zijn ook allemaal vrienden en die bespreken hun dingen gewoon. Als je moeite hebt met een gesprek dat ik ga voeren met iemand die ik heel erg waardeer en de vriendschap heel erg op prijs...

0: Goedemiddag, goedemiddag iedereen, luisteraars thuis, hier en ver buiten Nederland. Hartelijk welkom. We zijn hier in de studio en het is, ik weet dat u het niet weet, want het is lang geleden dat hier zoveel kinderen in de studio zijn geweest. Maar vandaag is het wel waar, want vandaag heeft Mart een kinderuurtje. En daar horen kinderen bij, maar er zijn ook ouders, hè? Mag ik horen of er ouders zijn? Ja? Ja, er zijn ouders. Wat we vandaag gaan doen is een beetje het zonnetje in huis brengen. Het zonnetje schijnt al buiten. Vanmorgen hebt u heel veel informatie gehad over van alles en nog wat, hè, Roger?
1: Ja.
0: Het was wel heel pittig, hè?
1: Zeker.
0: Heel pittig. Maar ik denk dat iedereen zo'n beetje wel aan bod is gekomen, want we hebben verdrietige mensen, maar we hebben ook mensen die vrolijk zijn, een verjaardag vieren. Maar er is ook vakantie binnenkort. Alleen, de vakantie is helaas bijna afgelopen. Vinden jullie het erg dat het bijna is afgelopen, leerlingen hier?
2: Nee.
0: Nee? Waarom niet?
2: Omdat deze vakantie een beetje saai is, dus ik heb weer zin in school.
0: Saai, ik heb zin in school. Dat is een goed geluid. Wie nog? Niemand? Vinden jullie allemaal het zo goed? Het zonnetje mag een beetje blijven schijnen. Want straks als de school begint, gaat de zon ook nog schijnen. Hè? Ja? Maar goed, laten we eerst jullie kennis laten maken, dat de luisteraars weten wie we hier aan tafel hebben. Laten we eens even kijken. Wie hebben we hier?
3: Hi, ik ben Injira. Ik ben Ghanees. Ik ben geboren in Nederland. Ik ben 10 jaar oud. En ik zit in groep 6.

0: Dankjewel.
1: Hallo, ik ben Davida. Ik ben Ghanese. Ik ben 12 jaar oud en ik ben geboren in Ghana. En ik ga naar middelbare school eerste jaar.
2: Hoi, ik ben Sherita.
3: Hoi, ik ben Ashau en ik ben 16 jaar oud en ik ga nu naar de vijfde klas.
4: Hoi, ik ben Joël. Ik ben 12 jaar oud en ik ga naar de OSB.
0: Wat voor school is dat? Is dat een lagere school?
4: Nee, het is een hogeschool.
0: Een middelbare school, zo.
4: Ja.
0: Dankjewel.
5: Hoi, ik ben Sofiant. Ik ben 15 jaar en ik ga naar de vierde klas.

0: Ja, wat gaan we allemaal doen in het Martskinderuurtje? U hoort straks een paar jongeren die vertellen wat hun hobby is, wat ze eigenlijk leuk vinden om te doen. En ik heb ze daarin niet belemmerd. Ze mogen vertellen wat ze graag willen. Als u ze zelf een vraag wil stellen, kan dat natuurlijk ook. Maar we gaan eerst luisteren naar wat zij allemaal meemaken. Wat ze doen in de vakantie. Gaan ze wel op vakantie? Gaan ze niet op vakantie? Hebben ze überhaupt wat gedaan? Maar het is wel leuk dat als ze op school zijn en gevraagd wordt of ze iets gedaan hebben in de vakantie, dat ze sowieso kunnen vertellen dat ze zijn geweest bij Radio Mart. Laten we even kijken naar wie zal ik eerst? Joël.
1: Ja, ik heb iets te vertellen over mijn kiksen.
0: Over je kiksen, oké. Okay. Je hebt kiksen meegenomen.
1: Ja.
0: Mag ik even zien? Het zijn wel hele mooie. U kunt het niet zien, maar vertel welke kleuren hoor. Want ik zijn wel volgens mij hele...
1: Wit met blauw met roze.
0: Wit, blauw met roze. Ik weet niet of u een beetje kunt fantaseren, maar volgens mij zijn ze niet goedkoop, Joël.
1: Nee, deze kostte €280.
0: Oeh, wat?
1: €280,
0: Joël.
1: Ja.
0: Heb je die gekocht of heb je ze gekregen?
1: Ik heb ze gekregen van mijn moeder.
0: Oeh, dan heb je wel een hele lieve moeder, hoor. Of heb je het verdiend of niet?
1: Ik heb het verdiend.
0: Vertel, hoe.
1: Gewoon, ik gedraag me goed. En bij de trainingen, die voetbal, gaat alles goed. En toen zei mama tegen me van dat ik een nieuwe kiks mag uitkiezen.
0: En toen heb je deze gekozen?
1: Ja.
0: Lopen ze lekker? Wat...

0: Moet ik me bij voorstellen, want ik vind ze wel mooi hoor. Kunnen we niet ruilen? Ik geef mijn schoenen en jij geeft me die kiksen. Echt niet hoor, want dat lukt me niet, hè? Dat lukt me niet. Maar jij vindt het leuk. Jij zit op voetballen, heb ik begrepen.
1: Ja.
0: Vertel een beetje daarover. Wanneer ga je?
1: Ik ben pas begonnen met voetballen. Onder 14 bij FC Amsterdam. Over 3 dagen beginnen mijn trainingen weer. En dan ga ik weer beginnen.
0: En vind je voetballen leuk? Of heb je alleen gezien dat men voetbalt en vind je het daardoor leuk?
1: Nee, voetballen vind ik zelf gewoon leuk. Zelf, gewoon vanuit mezelf.
0: Heb je toekomstplannen? Wat wil je gaan worden? Wil je daarmee doorgaan? Of gaat je school voor?
1: Ja, ik wil ermee doorgaan. Ik wil prof worden.
0: Je wil een prof worden?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Hebben jullie gehoord? Joël wil prof worden. We gaan hem eraan houden, hoor. Ja? Dankjewel, Joël.
1: Ja, alsjeblieft.

0: kijken naar de overkant hier van mij. En wie hebben we daar zitten?
1: Ik ben Sofie Jandi en ik ga vandaag praten over mijn lievelingsfilm Fast and Furious.
0: Een lievelingsfilm?
1: Ja.
0: Oké, ga je gang.
1: Ik vind deze film leuk omdat er veel actie, snelle auto's en spanning in zitten. Ook vind ik het mooi dat familie en vriendschap een grote rol spelen. Mijn favoriete personages zijn Dom en Letty. Ik kan Fast and Furious echt meerdere keren kijken zonder dat het saai wordt. Het is echt een film die ik altijd opnieuw kan kijken.
0: Nou, een film die je altijd opnieuw kan kijken.
1: Ja.
0: Is het zo spannend? Wat is er zo leuk aan? Want ik kan me er bij voorstellen hoor, Sofianti. Vertel, wat is zo spannend?
1: Het is gewoon een film die me goed laat voelen. Die ik gewoon altijd opnieuw kan kijken. Omdat het heel veel actie heeft.
0: Veel actie?
1: Ja, en ik hou niet van saaie films. En
0: je houdt niet van saaie films?
1: Nee,
0: oké.
1: Niet saai.
0: En wanneer kijk je vaak?
1: Na school of
0: in de avond. En kan je dan nog slapen als het zo spannend is?
1: Ja, daarom kan ik beter slapen.
0: Meen je dat?
1: Ja.
0: Oké. Dus jij kijkt graag films. Dat is wat je echt boeit. Wat je leuk vindt. En dat doe je vaak genoeg.
1: Ja.
0: Maar is het dan niet te laat dat je dan, als je dan de volgende dag naar school moet, dat je misschien niet hebt kunnen slapen of wel hebt kunnen slapen, met dat je daardoor een beetje later opstaat?
1: Het hangt ervan af hoe lang de film duurt.
0: Oh,
1: laat ik het kijken.
0: Oké. Zijn er nog kinderen hier die ook films leuk vinden? Behalve Sofianti. Jij? Vertel.
2: Ik vind films leuk, net als Project MC en andere films.
3: Vind beetje dicht bij de microfoon.
0: In de microfoon
3: ja.
0: Praten.
2: En ik vind het...
0: Ja, ga je gang.
2: Ik vind het ook andere films die spannend zijn ook leuk. En ik kijk ze rond 7 uur. En ja.
0: Kijk je ook naar Jeugdjournaal?
2: Soms.
0: Wie kijkt hier nog naar Jeugdjournaal? Ik zie hoofden schudden. Ik moet even de ouders vragen hoor. Want ik zie de kinderen schudden. Het is wel belangrijk hoor, jongens. Om naar het Jeugdjournaal te kijken. Behandelen ze dat niet op school de volgende dag? Want dat was vroeger wel zo. Dat alles wat op het Jeugdjournaal is geweest, krijg je de volgende dag. Dus soms is het wel handig om even te kijken. Hè? Ja, toch? Laten we even kijken naar Sharita. Jij bent vrijwilligster bij een stichting. Maar je kan heel veel. Je zit zo bescheiden daar. Maar geloof me, vertel. Wat vind jij leuk om te doen?
4: Muziek maken
0: hoor ik. Wat nog meer?
4: Woordenboek maken op de telefoon.
0: Ja, ze is vaak bezig met een woordzoeker, hè? Woordzoeker. Voor de mensen thuis moeten we zeggen van, er zijn kinderen hier van de lagere school. Kinderen van de middelbare school heb ik hier. En ik heb ook met een beperking. Dus dat u een beeld hebt van hoe dat hier is samengesteld in de studio op dit moment. Je hebt ooit een heel mooi mozaïekstuk gemaakt. Dat waren met steentjes. Klopt dat?
4: Ja.
0: En die waren toen te koop of de mensen konden bezichtigen. Dat was gigantisch mooi. Het was volgens mij een lamp.
4: Ja, klopt.
0: Hoe deed je dat? Hoe gaat dat? Heb je die steentjes van tevoren? Is er lijm? Hoe werkt dat?
4: Nou, we krijgen opdracht op het dagbesteding. Dan moeten we het knippen. En dan moeten we kijken of alles bij elkaar past. En dan lijmen. En dan maken we daar die mozaïek dingetjes van. Vierkantjes.
0: Maar mag jij zelf kiezen wat je wil?
4: Ja, we gaan allemaal zelf uitkiezen.
0: En was die lamp een van de opdrachten? Of heb je er meerdere gedaan?
4: Meerdere. We maken ook Ajax-borden en zo. En nog meer lampen. En we maken nu ook sieraden, oorbellen.
0: Oorbellen, sieraden. En als die klaar zijn, dan mogen de mensen komen kijken. Ja. En ook kopen.
4: Ja.
0: Hou ons op de hoogte hoor, want ik ben echt benieuwd wat jij de vorige keer gemaakt hebt. Hè, mama?
2: Ja.
0: Dat was schitterend. Echt schitterend. Dankjewel.
4: Ja.

0: Slamme. Ek sien jullie so rustig sitte en ek beweeg op die muziek. Vind jy die muziek nie leuk?
1: Ja.
0: Nou, maar normaal zie ik jullie schudden en bewegen. En ik zie niets, maar ik ga het nog een keer proberen hoor. Roger, laten we het nog een beetje zetten hoor. Want volgens mij kunnen ze er wel wat van.

Ik ben trots op mezelf. Wanneer deed u voor het laatst iets voor het eerst? Ik heb een tekenboek. En ik schilder ook vogels. Maar het laatste wat ik heb ingelezen zijn bloemen. Wat maakt u een goede vriend of een vriendin? Ja, je mag me dat wel noemen. Waar bent u trots op? Op mezelf. En waarom? Ik vind het leuk wat ik doe. Mijn hobby. Wat weten de meeste mensen niet van u? De meeste mensen weten niet dat ik schilder. Is er iets of iemand dat u mist? Nee, echt niet. Van mijn hobby? Ik ben blij als ik schilder. Schildert u al sinds vroeger? Ik heb het jaren gedaan. En ik heb het nu weer opgepakt. Maar wacht even. Hoe oud bent u? Dat moet je me niet vragen. Ik word... Maar, laat ik je vertellen, ik heb het hier naar mijn zin.

0: zie daar iets op tafel. Ik weet niet precies wat het is. Maar die jonge dame die daar zit, die gaat ons precies vertellen wat het is. Ga je gang.
1: Het is eigenlijk een klarinet. Een blaasinstrument.
0: Je mag in de microfoon praten. Ik zie een klarinet, zeg je, en het is een...
1: blaasinstrument.
0: Juist. Vertel ons, hoe kom je eraan? Vertel ons iets erover.
1: Dus ik was op school in groep 5. En toen kwam er zo'n mevrouw. Ze zei dat we mochten meedoen aan zo'n leerorkest. Het was vrij en je mocht alle instrumenten kiezen. Dus ik was daar naartoe gegaan. En ja, ik vond gewoon deze klarinet leuk. Dus
0: je vond het leuk?
1: Ja.
0: En wat is toen gebeurd?
1: Toen mochten we kiezen en ik heb deze gekozen. En mochten we het naar huis meenemen.
0: Je mocht het naar huis meenemen?
1: Ja.
0: Zomaar?
1: Ja.
0: Gratis?
1: Ja.
0: Kostte niets?
1: Nee.
0: En zit je nu op les of hoe werkt dat? Ga je...
1: Ik zit wel op les. Elke vrijdag hebben we les. We beginnen denk ik... Na de vakantie.
0: Na de vakantie.
1: Ja.
0: Maar je hebt je klarinet meegenomen. Ga je wat voor ons spelen? Of moeten we alleen ernaar kijken? Ik luister. Ga je wat voor ons spelen? Ja. Proberen toch? Mama? Ja, natuurlijk gaan we het doen. Ga je gang. We gaan luisteren. Kom op. Ja, je moet niet verlegen zijn. Hier durven we een beetje dingen te doen die we normaal niet doen. En luisteraars, ik wil u even wat vertellen. Want het is heel fijn om deze kinderen een hart onder de riem te steken. Want ze krijgen niet zo makkelijk de gelegenheid om achter een microfoon te staan. We moeten onze kinderen meer leren, meer laten komen, meer laten durven. Het helpt hun over een stukje over hun onzekerheid. Het maakt hun wat zekerder dat wanneer ze daar straks op die hogeschool zijn, ook al is het de lagere school, ook al is het vrijwilligerswerk, dat ze hun mannetje kunnen staan. Dat ze kunnen praten en een eigen mening hebben. En Davida, jij kan het echt. Dus je gaat toch, al is het één toon, je gaat een deuntje voor ons spelen. Ga je gang. Pak je klarinet. Ja. We gaan alvast verder applaudisseren, hè? Kom op.
1: Ik heb geen liedje.
0: Je hebt geen liedje, dat maakt niet uit. Dus doe maar wat.
1: Ik kan niet spelen zonder een liedje.
0: Je kan niet spelen zonder liedje. Zullen we een liedje voor ons?
1: Nee, rietje.
0: Een?
1: Rietje.
0: Rietje.
1: Ja.
0: Volgens mij moet mama even erbij komen. Ja. Want alles heeft ze erbij gezet. Dus we gaan ons niet laten... Ja, ze heeft wat hoor. Luisteraar, ze heeft een tas meegenomen en ik weet niet wat er allemaal in die tas zit. Maar mama is komen helpen, want ouders zijn hier ook bij. En die gaan straks even aanschuiven. Ah, er gaat wat gebeuren. Ik zie een boek verschijnen. Mama helpt mee en we gaan kijken. Ze is een beetje verlegen, maar dat geeft niet. Ik zie er een paar dingen plaatsen. Bij de klarinet. Wat is dat, Davida?
1: Iets voor je duim.
0: Oh, voor je duim. Oké. Okay. Ben je zover dat je ons wat kan laten horen? Of moet ik even verder gaan en straks bij jou terugkomen?
1: Ja.
0: Gaan we dat doen?
1: Ja.
0: Dan ga jij in ieder geval voorbereiden. En dan kijk ik naar de overkant. Want daar zie ik wel iets waarvan ik denk... Oeh, daar gaat iets gebeuren. Wat zijn dat voor dingen daar op die tafel, op de studiotafel? Ga je eens vertellen?
2: Bokshandschoenen.
0: Met wie hebben we de eer?
2: Anshel.
0: Anshel, ga wat dichterbij, want ik denk dat je te ver van de microfoon bent.
2: Ik ben Anshel en vandaag ga ik het hebben over mijn hobby.
0: Jouw hobby. En jouw hobby is?
2: Boksen.
0: Boksen, wauw.
2: Boksen is voor mij meer dan alleen vechten. Het gaat om techniek, conditie, discipline en vooral controle. Je moet niet alleen sterk zijn, maar ook slim bewegen en goed nadenken over je tegenstander. Wat ik mooi vind aan boksen is dat je jezelf steeds kunt verbeteren. Elke training leer je weer iets nieuws. Beter, voetenwerk, sneller, reageren, harde stoten of gewoon je conditie verbeteren. En natuurlijk hoort respect er ook bij. Buiten de ring ben je geen vijand van elkaar. Daarom vind ik boksen zo'n mooie sport. Het is fysiek zwaar, maar mentaal word je er ook sterker van.
0: Geweldig. En zien jullie die boksen handschoenen van haar? Even aandoen dan. Laat ons even zien hoe dat gaat, Angel. De luisteraars kunnen het niet zien, maar jij kan wel over laten zien hoe je een stoot geeft, toch? Niet? Of heet het niet zo?
2: Jawel, ja.
0: Hoe heet het? Zijn dit die bokshandschoenen? Als je dit doet?
2: Ja.
0: Hoe noem je dat?
2: Stoten,
0: oké. Okay. Mag ik zien? Ja, je kunt het niet zien, Roger. Daar kan je niet tegenop, hè?
3: Nou, ja. Ik had het vroeger wel gedaan, maar dat is al heel lang geleden.
0: Ja, geweldig zeg, Angel. En zit jij ook op les?
2: Ja.
0: Vertel ons.
2: Elke zaterdag om 11 uur heb ik training.
0: En hoe lang?
2: Een uurtje.
0: Oké. En wat leer je allemaal?
2: Hoe je kunt stoten. Ja, ik heb namelijk 1-op-1 training. Dus alleen ik en mijn trainer.
0: Is dat beter?
2: Ja.
0: Waarom?
2: Beter dan met. Dan voel ik me meer comfortabel ook. En dan. Ik ook niet afgeleid.
0: Nee, dus als je vragen hebt, kan je die direct stellen.
2: Ja.
0: En je wordt gelijk geholpen. Hij beantwoordt dat ook.
2: Ja, klopt.
0: Geweldig. Hoe vind je het daar dan?
2: Het is leuk. Ik word er ook sterker van. En het geeft me ook meer energie en conditie.
0: Hoe oud ben jij, Antje?
2: 16.
0: 16. En je kiest voor boksen.
2: Ja.
0: Waarom niet een ander sport?
2: Omdat.
0: Dit vind je echt leuk, ja. Denk ik.
2: Ik ook meestal van stoeien. Want ik met mijn broertje stoei. Vind ik het gewoon leuk. En daardoor vind ik het gewoon leuk om te boksen.
0: En om het ook te leren.
2: Ja.
0: Maar het is ook een verdediging, hè? Zo'n verdedigingssport, dacht ik.
2: Klopt.
0: Dus als iemand je lastig valt op straat.
2: Moet je je mannetje staan.
0: Dat is goed hoor, dat is goed met jou, Adjaal, dat is goed.

0: ga je gang. Ik weet weer mensen die van Sjoesje houden hier aan tafel, hoor. Dus als je het goed vertelt, gaan ze het niet meer kopen. Hè? Volgens mij, wie houdt hier nog van Sjoesje? Ik zie alleen vingers. Namen.
1: Ik ook.
2: Angel.
0: Angel.
3: Sofianti.
2: Ik ook
0: Joël. Joël. Je hebt in ieder geval al 3 mensen aan wie je het kan gaan vertellen. Ga je gang. En Jira.
4: Eerst moeten we rijst hebben. Sushi rijst. Die al gekookt is. Want anders kan je het niet maken.
0: Ik zal ook wat verklappen. Ze zei wat ze nodig had. En ik kwam met gewone rijst. Het was niet gekookt. Maar dat is hier op tafel kunnen zien. Maar dit is niet gekookt, maar het moet gekookt zijn.
4: En als je niet van vlees of vis houdt. Als je niet van vlees of vis houdt, dan kan je mango gebruiken. Het is net zo lekker. En we hebben sushi zeewier. Die grote. Dus eerst moeten we al onze mango en avocado snijden. En dan zetten we het op de zeewier. En daarna zetten we rijst erbij. En daarna gaan we het rollen. En daarna ga je het knippen. En dan heb je sushi.
0: Hebben we sushi? Zo makkelijk! Nou, dat wist ik niet, hoor. We gaan het proberen. Jawel, gaan we proberen, hè?
2: Ja.
0: Ja? Gaan we het doen?

0: afgestemd op Radio Markt met het kinderuurtje, Markts kinderuurtje. Straks kunt u bellen als u dat wil om de kinderen of een vraag te stellen of een hart onder de riem te steken op 020 471 4291. Ik herhaal 020 471 4291. We gaan naar Davida. Ja, ga je gang. Spelen maar. Ja, maakt niet uit. We gaan spelen. Ga je gang. Ik wacht op jou, want de tijd gaat gewoon door. We gaan luisteren. Ja, het is een beetje moeilijk, hè? Ziet u dat allemaal, hoe dat hier gaat? Ik weet niet of je thuis een beetje gevoel hebt, maar het is best wel een beetje lastig. Ze zit met het instrument. Ik heb haar meegemaakt bij het Zuidoost, een orkest. Daar heeft ze gewoon meegedaan. Maar hier durft ze nog even niet. En we gaan er echt aanmoedigen. In die tussentijd komt deze moeder even nog naar mij toe, zodat we een gesprekje hebben. Want wij gaan ook gewoon wachten op Davida. Ja, toch?
1: Ja.
0: Jawel. U bent moeder van een van de leerlingen hier. En ik ken u al een aantal jaren. U hebt een dochter. Vertelt u een beetje van hoe vergaat het u? U staat echt van 's morgens tot 's avonds laat. Bent u bezig met uw kind? En vertel ons.

0: beetje.
1: Nou, ik ben Emmeline Boyd. Sharita is de tweede dochter. Ze was geboren met een gebrek aan zuurstof. Dus ze kon niet echt leren. Praten was pas op de derde jaar. Ik heb er echt aan moeten dwingen om haar naar logopedie te brengen. Nou, uiteindelijk begon ze op de derde jaar te praten, maar dat had geen stop. Dat ging er één stuk door. Dus daar hebben ze haar ook geleerd om te ademen. Eerst een paar woorden ademhalen en dan weer praten.

0: naar een speciaal onderwijs moet brengen, omdat ze een beperking had waarvan leren heel moeilijk is, schrijven ook. Dus ik ben echt blij met juf Riek, die haar had opgevangen vanaf dat ze een jaar of, ik dacht, 18 jaar of zoiets. En tot nu toe krijgt ze dus op de woensdagavond een les van haar, waarbij bepaalde dingen steeds herhaald worden, dat ze dat niet vergeet. Want op een gegeven moment vergeet ze het gewoon. Dus als je het steeds aanhaalt van, ze moet het steeds bijgepraat worden, dan onthoudt ze dat. Maar ze heeft genoeg praatjes. Ze geeft me soms een grote mond. En in het begin vond ik het heel moeilijk om met haar om te gaan. Dus ik ben ook naar school gegaan. Nou, niet school, maar ik heb 2 jaar lang cursussen gevolgd bij Bureau Mee. En daar hebben ze me geleerd hoe je met een kind die een beperking heeft mee om te gaan. Dus ik moet eerst naar mezelf kijken en dan aan haar vragen, wat vind jij fijn als ik zie dat je bijvoorbeeld je kamer niet hebt opgeruimd en ik heb graag dat het netjes wordt. En zei ze, nou mam, je bent gewoon dominant. Oké, ik ben dominant. Maar hoe wil je dat ik je dan benader als je dat van mij accepteert als moeder zijnde? Want als moeder zijnde wil je hebben dat. Ja, dat moet je doen, dat moet je doen. En het moet netjes zijn. En dan zegt ze, nou, ik heb graag dat je zegt, Sherit, vind je het fijn als je dat vandaag doet? En als het niet lukt, dan kan het morgen ook. Maar ik wil alles dus meteen netjes hebben. Dat lukt niet altijd met de kinderen. En ze geeft zelf aan van, ik vind het leuk als jij mij ook benadert zoals ik dat ben. Zie. Ja.
1: Geweldig. Het is heel moeilijk, heb ik begrepen. U bent er dagelijks mee bezig.
0: Ja, zeker. Maar nu kan ik haar loslaten. Je hebt haar een heleboel dingen bijgeleerd. En ze geeft het ook aan van, mam, dat weet ik wel hoor, dat heb ik van juf Riek geleerd. Ja, ze haalt u altijd aan en dat vind ik fijn.
1: Oké. Hartelijk dank, zeg ik dan.
0: Alsjeblieft.
1: En heb ik nog een moeder die wat wil zeggen? Kom hier even, because we don't have very much time, but take a seat.
2: Yes.
1: Maar je kan ook Nederlands praten, toch?
2: No, I'll do English.
1: You're in English. So that, how it's going, you have a daughter.
2: Yes.
1: And she's going to the high school now. What do you think about it? Can you explain something to our listeners?
2: Well, in the beginning, it felt a bit worrying that she's going to high school because I don't think she is ready to deal with high school. But it happens. I don't know if she's still ready because she still plays a lot. But I think change will come, and I've learned not to worry, let her go. I'm not so afraid because everyone would have to deal with changes. And so I think when she gets there, she would wake up. Yes. So I'm happy, and Yufrik was very helpful with preparing her for high school. So I think that it's just a matter of time. Yes.
1: Thank you. Davida. Let us hear something. Kom op. Ja, ga je gang. In de tussentijd dat jij gaat spelen, speel maar. Geprobeerd in ieder geval. Joël, je hebt je voetbal meegenomen. Vertel ons een beetje over die mooie voetbal. Je past bij die schoenen.
3: Deze bal heb ik gekocht bij Nike Store. Omdat ik wou daarvoor, voordat ik begon met voetbal, bij mijn eerste training had ik deze bal gekocht om eerst thuis te oefenen. En nu ga ik jullie iets vertellen over de bal zelf.
1: Oké.
3: Een goede voetbal voelt fijn aan zodra je hem aanraakt. Hij is stevig, maar niet te hard en heeft een goede grip. Tijdens het pasen en schieten blijft de bal goed.

0: onder controle. Ook al bij een harde trap vliegt hij mooi en recht door de lucht.
1: Zo, die zit.
0: Ja.
1: Jij gaat scoren.
0: Ja.
1: Zie ik, je bent helemaal... Maar dat is echt, je bent helemaal ready voor voetballen. Maar wat about de school?
0: De school ga ik nog gewoon doorgaan met school.
1: Ben je ready? Ben je klaar? Zeg je van, hoe is het bij jullie hier? Zijn jullie klaar voor de school? Of zeggen jullie van, nou, laat die vakantie nog even duren?
0: Nou, ik ben wel klaar voor school.
1: Wie? Chefianti, vertel. Ben je klaar voor de school? Of zeg je van, nou...
2: Ja, ik heb er gewoon zin in. Want ik weet dat ik het ga halen.
1: Wat ga je halen?
2: Dat ik overga.
1: Dat je overgaat. Heb, ja. Je, heb je toekomstplannen? Wat zijn je wensen?
2: Het is een beetje veranderd, maar ik denk er nog wel aan.
1: Maar je bent bezig om te kijken van wat gaat het worden?
2: Ja, welke richting ik op.
1: Weet iemand al welke toekomstplannen? Wat wil je worden? Staat er iets al vast hier? Zijn de ouders al bezig met kinderen om te kijken wat hun toekomst gaat worden? Ja, Davina, wat ga je worden? Dierenarts. Joël, wat ga je worden?
0: Profvoetballer.
1: Wat ga je worden?
3: Stewardess,
1: wat ga je worden? Je weet niet. Wie nog? Wie heb ik overgeslagen?
3: Muziek maken.
1: Ze kan ook goed zingen, hè? Ze heeft niet gezongen, maar ze kan ook heel goed zingen. We hebben niet zoveel tijd, hè, Roger? Maar ik ga wel even wat halen. Begin jij alvast een muziekje te zetten en dan ga ik even wat halen voor de kids.

0: Ja, intussen heb ik eventjes moeten rennen. Dit wordt jullie aangeboden namens Mart. Jullie zijn binnen een paar weken weer op school. We gaan jullie wensen een goede start. Mart hoopt dat jullie in ieder geval je best doen op school. Wat heb je gekregen? Ik luister.
1: Een schooltas.
0: Een schooltas.
1: Ik weet niet of er iets in zit.
0: Nou, dan gaan we even kijken.
2: Ik heb een schooltas gekregen. Ik heb een schooltas gekregen. Ik heb een schooltas gekregen.
3: Ik heb een schooltas gekregen.
0: Zo zacht, hè? Ik heb een schooltas gekregen.
3: Ik heb een schooltas gekregen.
0: En nu gaan we kijken of er nog wat in zit. Ik ga bedanken de luisteraars die geluisterd hebben. Dit was het Marts kinderuurtje. We hopen en geloven dat jullie het goed gaan doen. Kijk gerust wat erin zit. Dit was speciaal voor jullie. Roger, hartstikke bedankt, jongen. We hebben een ander programma moeten maken. Want ja, het is een andere tijd. En jongeren vragen een andere tijd. Dus we gaan nog even luisteren naar hun muziek. En misschien heeft iemand de tas al open gedaan. Dan kunnen we zien. Anjelle heeft al open gedaan. Laat eens zien. Ja. Vertel wat je erin hebt.
2: Ik heb stiften. Een etui. Een rekenmachine. En pennen en dat eigenlijk. Schriften ook.
0: Wie nog?
3: Ik heb ook een schriftje. Potloden.
2: Microfoon.
3: Highlighters. En ik heb kleurpotloden. Pennen. Boeken. Een liniaal. Nog meer boeken.
0: Schriften.
3: Schriften.
0: Een mapje.
3: En
0: gumsetje. Nou, onze tijd is er helaas op. Lieve luisteraars, dit was het Marts kinderuurtje speciaal met jongeren.
4: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
7: Luister iedere woensdag.
8: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
9: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
10: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
7: Ja, dat was leuk.
11: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
12: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
13: Halleluja.
7: Iedere woensdag van 5 tot 8.
14: Red Light Jazz Radio.
15: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

I love you all.

gaat Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een eurotje, please, zeg merci en

tot onder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. Vijf verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. Vier van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Een van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de vijfde verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie twee Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2, Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding, die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Discos onder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de Berm in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Halleluja, it's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijf altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt het zo moet.
0: Lekker.
5: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Renk.
6: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

ander in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten, zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme...

0: gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik me van

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïense leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de achtste etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer, zonnig en warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
3: Ja, dat was leuk.
6: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen te lopen trouwens, wist je dat?
8: Halleluja.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. 1 betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

everyone.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Turkije roept Rusland en Oekraïne op om voorlopig te stoppen met hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee. De Turkse buitenlandminister Fidan wil een zogenoemd moratorium op die aanvallen. Volgens hem worden inmiddels ook commerciële schepen geraakt zonder dat er onderscheid wordt gemaakt. Zo werden er maandag ook twee Turkse vrachtschepen door drones getroffen. Van welk land die kwamen is niet duidelijk. Turkije probeert al een paar jaar te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. Het Kosovaarse parlement is tijdelijk stilgelegd nadat een oppositielid eieren naar interim-premier Kurti gooide. Het parlementslid riep daarbij schaam je. De actie volgde op een conflict over het uitstellen van een belangrijke stemming over een nieuwe president. Kosovo verkeert al langer in een politieke crisis en heeft in minder dan 2 jaar tijd al 3 verkiezingen gehad. En nieuwe vervroegde verkiezingen worden niet uitgesloten in de jongste democratie van Europa, die Kosovo is. Nederlanders gaven tijdens de hittegolf eind juni gemiddeld 4% minder geld uit dan normaal. In totaal zou het gaan om zo'n 370 miljoen euro aan bestedingen die uitbleven. Dat blijkt uit online aankopen en geldopnames. Vooral op het platteland bleven mensen vaker thuis, terwijl stadsbewoners juist verkoeling zochten op terrassen en daar geld uitgaven. In de eerste warme dagen werd er nog meer gepind dan normaal, maar toen er sprake was van extreme hitte en code rood, daalden de bestedingen duidelijk. En in het Brabantse Uden is een bestuurder met een gestolen auto op een politiewagen ingereden. Daarbij raakte een agent gewond en die is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie wilde de auto met caravan bij Volkel laten stoppen, maar de bestuurder ging direct na afkoppeling van die caravan met hoge snelheid vandoor. In Uden botste hij op de politiewagen, maar reed daarna alsnog verder. De gestolen auto is later wel teruggevonden, maar de inzittenden ervan zijn nog altijd spoorloos. Het weer, vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ontdek je plek en vind je kracht.
3: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
4: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis, maar in uw eigen vertrouwde werkruimte. Bel met 020-6799-665.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
6: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
7: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam!

0: Ding.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
3: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Welkom bij het tweede uur van Bert draait gevarieerd. De komende twee uur heel veel zomermuziek. En onze gast, Steve Biervliet, die gaat wel wat vertellen. Niet te veel, want als hij zijn mond begint open te doen, er komt geen einde aan. Maar hij wordt straks voorgesteld, of nogmaals voorgesteld. En nu gaan we verder met Olita.

0: Ja, dat was eigenlijk een stukje om stil te blijven en te blijven luisteren. Muziek geschreven, bewerkt door mijn gast van vanavond. Ik noem hem maar Biertje, maar hij heet eigenlijk Steve.
1: Ja, iedereen roept mij en mijn vader Biri in het Surinaams en de Nederlanders Biertje, dus Steve Biertje. En het maakt mij niet uit hoe ze me willen roepen. En mijn vrienden roepen me vaak gewoon Steve Biertje. En mijn Surinaamse vrienden zeggen, hey Biri Valga, weet je wel. Dus ik vind het prima. En ja, ik heb de tekst een beetje aangepast natuurlijk, want het is niet echt mijn song. Het bestaat al van André Hazes en zijn zoon met een stukje Leef. En ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Dat was van zijn pa. Dus ik zat het altijd heel vroeger voor mijn vrouw te zingen in het Surinaams. En zij vond het geweldig. Mijn vrouw is helaas 6 jaar geleden overleden. Dus het brengt toch bepaalde gevoelens voor mij naar boven. En er zijn meerdere mensen, want dat is de reden dat ik dit liedje natuurlijk gemaakt heb en in elkaar gezet heb voor een uitvaart voor iemand die het speciaal voor haar vader wou hebben. Dus qua emoties was het even een beetje moeilijk voor mij, maar het is gelukt. En dat hebben we gedaan, DJ Soul Rebel.
0: Nou ja, ik merkte dat net toen je erover begon, ging je ook weer stotteren. En het feit dat jij stottert, wil zeggen dat je toch ergens een brok in je strot hebt. Want hij is niet stil te krijgen normaal.
1: Nee, ja, die brok die is er gewoon. Want het is 6 jaar geleden, maar ik mis mijn vrouw nog steeds. We zouden nu 44 jaar samen zijn. 2 mooie dochters, 2 mooie kleinzonen. En we moesten van haar verder en dat doen we ook. En we laten haar een beetje ook verder leven met al haar gedachtegoed. Dus maar die brokken zal er altijd blijven. Maar ik vind het alleen maar mooi als, kijk, muziek brengt emoties. En emoties kan mooi zijn, het kan emotioneel zijn, het kan vrolijk zijn, het kan verdriet brengen. Muziek doet alles. Daarom als ik naar jouw soulmuziek luister, van Soul Rebel, iedere zaterdag, dan denk ik zo, dat brengt me helemaal back in time. En dat de soulparties van vroeger, de muziek, de verjaardagsfeesten en geweldig. Dus dank je daarvoor. Dus, en het is echt heel mooi om weer te horen.
0: Nou, er komt er eentje weer uit de oude doos.

En niet you, dat zijn de luisteraars die we nodig hebben bij Maat Radio. Blijf sponsoren, blijf luisteren. En als het kan, maak heel veel reclame voor ons.

0: Moet je eigenlijk je mond recht houden. Je moet blijven draaien met je partner. Links, rechts, voor, achter. Maar ja, hij heeft eigenlijk belangrijk nieuws. En aangezien ik hem al jaren ken, mocht ik het eigenlijk pas bekendmaken als eerste. Dus ik ga hem een primeur geven. Maar Steve...
1: Ja, ik ben er nog steeds.
0: Je bent er nog steeds.
1: En ik geniet erg van jouw muziek. En ik wil bijna niet meer weg, maar...
0: maar jij komt bakken.
1: Juist, maar ik zit lekker weg te zwijmelen hier bij Mart Radio. En echt geweldige soulmuziek. En het is gewoon een lekkere reis die je me aanbiedt.
0: Ja. Dus, maar als je van muziek houdt en je hebt het over Surinaamse artiesten... dan is er eigenlijk één persoon die je nooit mag vergeten.
1: Nou zeker, er zijn er diverse die je niet mag vergeten.
0: Ja, maar we hebben het over iemand die jou heel dierbaar is.
1: Ja.
0: En eigenlijk heeft hij jou met de paplepel ingegoten wat hij wist en wat jij voorzet.
1: Nee, dat klopt. Mijn vader Harold Biervliet, hij is begonnen vanaf Suriname in kleine bandjes. Een Spaanse band, ik ben de naam even kwijt. Maar je hebt Trio de la India, je hebt Cosmo Beats, je hebt Sentimental Brothers met Carlo Dundas. Daarna natuurlijk Lieve Hugo, Max Nijman, noem maar op. Van alles bij elkaar. Toen Lieve Hugo overleed, werd het The Happy Boys. Waar hij met zijn Promptje Midjari en mooie liedjes ook ten horen bracht tijdens het live spelen. En daarna begon hij uiteraard als bedenker en oprichter van Travasi. Dat was zijn kindje en is nog steeds zijn kindje. En Boegroe die heeft... de naam bedacht en daarna hebben ze het met z'n allen gedaan. En Boegroe natuurlijk is heel creatief. En daarom wou mijn vader hem per se ook als voorzanger hebben. En hij doet het goed, hij doet het nog steeds goed. Travasi bestaat nu 45 jaar. Ik ben in het congresgebouw geweest met het 45-jarige viering. En het was een geweldige show. Dus ik vond het heel erg leuk. Maar in ieder geval, mijn vader Harold Biervliet, wij missen hem heel erg natuurlijk. En de muziek. Ik heb zelf met mijn broertje ook in een band gezeten. Ze noemden ons wel eens Jong Travasi. Maar de band heette Exotica. Daarnaast veel schrijven als mijn vader. Muziek maken. En veel regelen voor jong talenten. Binnen Almere heb ik ook heel lang gedaan. Voor talenten die nou prominenter zijn. Net als Brace. Gio. Ik heb ze niet beroemd gemaakt, maar ik heb ze een platform aangeboden. En in contact gebracht ook met artiesten zoals Replay, Romeo. Dus bij mij was de motto talenten ontmoeten prominenten. En dat heeft mooi gewerkt. Het leren van elkaar.
0: En als ik nou terugkijk in zeg maar datgene wat je van je vader hebt geleerd. En wat je eigenlijk zegt van dat moet in stand blijven gehouden. Worden, heb je een idee geopperd? En wat is eigenlijk het idee? We gaan de primeur krijgen.
1: Het idee is geen idee meer. Het wordt een feit. Ik ga mijn vader door laten leven met zijn muziek en door zijn muziek. We zijn bezig met een tribuutalbum voor Harold Biervliet 2.0 gaat die heten. En het is de bedoeling dat 12 tot 15 songs van mijn vader erop komen waar artiesten die wij benaderen gaan meewerken. Om dat in te zingen. En we zijn heel trots dat natuurlijk best wel wat artiesten al gereageerd hebben.
0: Maar ga maar geen namen noemen, je weet maar nooit wat er gaat gebeuren.
1: Ik zou wat namen kunnen roepen, want ze zijn zelf enthousiast. Maar ik laat het toch achterwege misschien voor een latere tijd. Want ze moeten nou de keuze nog maken. En het worden 12 tot 15 songs. En die worden in een heel modern nieuw jasje neergezet voor de tributealbum. En we hopen voor het eind van het jaar dat het gepresenteerd wordt. En ja, uiteraard kom ik dan bij Mart Radio bij Bert.
0: Oké dan. En als je nou zo'n hele selectie hebt van wat hij gemaakt heeft. Hoe maak je dan een keuze welke nummers je eigenlijk zou willen hebben?
1: Ik heb buiten de 12 of 15 songs maak we een keuze van zeker 20 tot 30 songs. En we laten ook de artiesten.

0: mensen die meewerken een keuze maken. Want iedereen heeft een affiniteit of iets met mijn vader of met zijn muziek. En die hun leuk vinden om te zingen. Dus daarom willen wij dat zij de keuze gaan maken. Ik heb natuurlijk een idee wat ik voor bepaalde mensen zou willen. Dat hun dat doen. Maar ik laat ze ook zelf meedenken. En wie weet hebben ze geweldige ideeën. Want dit is natuurlijk als idee ontstaan dat nu een feit gaat worden. De tributealbum Harold Biervliet 2.0. En daarna kan ik gelijk erachter zetten voor volgend jaar een tributeconcert voor mijn vader. Waar de artiesten de liedjes ook gaan zingen.
1: Maar gaat dat in het Olympisch Stadion worden?
0: Nee. We gaan het. We proberen natuurlijk. We zijn bezig met Meervaart en Almere, de theater, de show neer te zetten. Ik loop nu ver vooruit natuurlijk, want het kan ook nog veranderen. Maar het is natuurlijk dat goede muzikanten, en die staan echt nemend aan. Daar heb ik al een stadion nodig voor alle muzikanten die willen meedoen. Maar we moeten ook een paar teleurstellen, maar die gaan we zeker uitnodigen. We willen stabiliteit hebben voor een vast orkest. En daarnaast gaan we proberen alleen maar de gitaristen te laten changen. Snap je?
1: Okay.
0: En misschien een bassist van Travassi. Dat ze bepaalde songs mee kunnen doen. Want je kan niet iedereen mee laten doen, wordt het één rommel. Het vast orkest, de artiesten. Het theater wordt eigenlijk een reis door het leven van mijn vader.
1: Oké, het volgende nummer heb je speciaal uitgekozen. Waar gaat het over en hoe heet die?
0: Nou, het is een nummer voor de Travassietijd. En waar mijn vader ook zelf af en toe wat liedjes schreef. Net als met Susie Poeder, Nelis.
1: Die heb ik aan het begin gedraaid.
0: En deze was Harold en de Heegrongs, noemde hij zichzelf. En het nummertje is Gritty Gritty. En Gritty Gritty wordt een beetje in een 2.0 version, zoals hij op de tributealbum gaat. En het kan Harold Biervliet Jr. worden. Want ik heet natuurlijk Steve Harold Biervliet. En de meesten noemen mij Junior. En ik doe het als een beetje een voorbeeld voor de andere mensen die dat gaan inzingen. Dus het is Harold Biervliet Junior met Gritty Gritty bij Mart Radio.
1: En tot 11 uur, want we gaan zo naar de reclame. Gritty Gritty.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. Turkije roept Rusland en Oekraïne op om voorlopig te stoppen met hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee. De Turkse buitenlandminister Fidan wil een zogenoemd moratorium op die aanvallen. Volgens hem worden inmiddels ook commerciële schepen geraakt zonder dat er onderscheid wordt gemaakt. Zo werden er maandag ook 2 Turkse vrachtschepen door drones getroffen. Van welk land die kwamen is niet duidelijk. Turkije probeert al een paar jaar te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. Aan het eind van de ochtend heeft een wild zwijn het metroverkeer in de Hongaarse hoofdstad Budapest stilgelegd. Het dier liep een metrostation binnen, stapte zelfs een metrotoestel in en vluchtte daarna een tunnel in. Het station werd geëvacueerd en er werden vervolgens 30 bussen ingezet om reizigers te vervoeren. Het ongeveer 60 kilo zware zwijn bleek gewond te zijn en is na overleg met een dierenarts doodgeschoten. Kort na het middaguur kon het metroverkeer in Budapest weer worden hervat. En in de Brabantse Uden is een bestuurder met een gestolen auto op een politiewagen ingereden. Daarbij raakte een agent gewond en die is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie wilde de auto met caravan bij Volkel laten stoppen, maar de bestuurder ging direct na afkoppeling van die caravan met hoge snelheid vandoor. In Uden botste hij op de politiewagen, maar reed daarna alsnog verder. De gestolen auto is later wel teruggevonden, maar de inzittenden ervan zijn nog altijd spoorloos. Het weer, vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 en bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Te huur aangeboden. Kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 67 99 665.

0: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: En iedereen werd een beetje wakker die al in slaap gevallen was met deze versie van een heel oud bekend nummer. Maar ja, meneer Biervliet, die krijgt kleine oogjes, want die moet zo gaan slapen, zegt hij. Dus hij krijgt nog even de tijd om wat gezellig met mij door te brengen. En dit nummer, wat is hier de achterliggende...
1: Nou, dit is
0: verhaal bij.
1: Dit is een heel oud nummertje bij Happy Boys. Wat heel veel mensen niet echt kennen. Want ze kennen meer Brom Chief Mijari, Akuba en de nummers van Simonsen. En natuurlijk de grote hit die Boogaloo daar heeft gezongen. Nami Feanti de Nadorazee. Maar op die album staat dit nummer ook. En die hebben we in een nieuw jasje ook gezet. En het was een heel mooi, strak, modern liedje voor die tijd. En de arrangementen van een Stan Locking, een Brandon en een Blue. En dat waren geweldige muzikanten op de blazen, zeg maar, ensemble. En nou, als je dat hoort gewoon met de breaks en de combinaties, de partijen die ze spelen. Geweldig. Dus ik vond het de moeite waard om dit nummertje ook mee te nemen. En dan hoop ik dat een bekende dit wil gaan zingen. En ik heb er wel eentje op het oog. En die vond het ook heel mooi. Maar het is, ik noem hem Giyu Alassani Sayuani. Maar het is Archie Vitru op de album van Akuba Happy Boys. Dus,
0: okay. Maar nou hebben we het toevallig over Happy Boys. Happy Boys. Zometeen gaan we met wat ik persoonlijk een van zijn mooiste nummers vind. Gaan we onze interview beëindigen. Maar als je nou, zeg maar, zo'n tribute gaat organiseren of mee gaat beginnen, dan heb je een idee, dan heb je de pokoes. Maar heb je dan niet het probleem dat je mensen gaat teleurstellen, omdat ze zeggen, dat nummer had ik ook op die plaat willen hebben, dat nummer had ik ook op die plaat willen hebben. Ben je niet bang dat Harold Biervliet 2.0, 2.0, 1.0, 2 en 3 gaat worden? Want er zijn er zoveel nummers die je eigenlijk zou kunnen uitbrengen.
1: Ja, in principe heeft mijn vader honderden nummers geschreven. Maar je hebt daar heel gelijk in, want dat is ook een dilemma bij ons geweest. Maar dit is een try-out natuurlijk, die we doen. En als het slaagt, dan komt er uiteraard een vervolg.
0: En je weet het, oefeningbaar kunst, hè?
1: Nee, maar dat is het. Het komt alleen dan sterker terug. Bij ons is het puur de bedoeling dat we Harold Biervliet, mijn vader, zo in leven houden. Net als wat ik nu hier doe met jou, Bert, en bij Mart Radio. Ik ben heel blij ermee. We laten mijn vader gewoon lekker leven door de zenders naar de huiskamers toe. En dat is wat wij een beetje achterstaan en waar ik me sterk voor maak samen met mijn broers en zusters om dat in goede banen te geleiden. En denk er maar om, wacht er maar op, het gaat komen. Ik heb een heel goed gevoel erbij. We hebben heel wat hulp bij diverse mensen, ook grote mensen die erachter staan. En ik ben er blij mee. En we gaan er gewoon iets geweldigs van maken. En in de theater, maar laten we eerst de tribuut in orde maken. En dan stellen we maar misschien een paar mensen teleur, maar die komen ook aan de beurt.
0: Want een van mijn favoriete nummers is eigenlijk van de Travassietijd. Maar de Happy Boys hebben er, daar is ook één nummer waar ik eigenlijk wil zeggen van, Steve, bedankt dat je er geweest bent.
1: Graag gedaan.
0: Het nummer vind ik zo mooi dat je eigenlijk hem altijd kan blijven draaien. En of je nou verliefd bent, of je een beetje in een dip zit, het vrolijkt je altijd op. Steve, succes de komende maanden, want je gaat het zwaar krijgen.
1: Ja, maar zwaar en leuk. Dus dat vind ik niet erg. Dat geeft me energie. Dus ik ben benieuwd welke jij hebt gekozen. Ik gok een beetje Brom Chief Mijari of ga maar. Want die vind ik ook top alle twee. Dus die komen er 100% op.

0: Ja, meneer Biervliet is zo wakker gebleven door de muziek dat hij zegt, ik blijf het laatste half uurtje nog. Nou ja, lekker gezellig.
1: Nou zeker, ik denk, nou, ik hoor de muziek en ik blijf gewoon nog even. Want ik wou 11 uur weg, maar ik denk, weet je wat, het is zo gezellig hier bij Mart. En dit multikleurrijke Amsterdamse radio en tv uiteraard. Ik wil meer horen van je, DJ Rebel.
0: Oké, maar muziek in het algemeen, dat heeft natuurlijk voor iedereen een andere uitwerking. Sommige mensen vinden er troost bij. En hoe mag je het bij jou zien?
1: Nou, bij mij kan je het zo zien. Ik kan veel emoties van mij afschrijven. Ik schrijf veel muziek. En sinds ik mijn vrouw ben verloren 6 jaar geleden en mijn vader vorig jaar, kan je dat echt zien in mijn songs. Ik zal misschien een keertje, als ik terug mag komen, zal ik een paar van die songs.
0: Nou, moet ik nog even in de commissie gooien hoor.
1: Nee, maar dat maakt niet uit. Mocht het zo zijn, dan kan ik een paar van die songs meenemen. Dan hoor je de emoties van die songs. En ik kan het begrijpen, dus dat het ook als een soort therapie werkt voor mensen. En ik denk, als ik het zie, bijvoorbeeld mijn moeder zit in Eberhezer. En als ik daar een beetje muziek maak met mijn broertje en iemand die daar ook een beetje muziek kan spelen, dan zie je de mensen echt genieten gewoon. Sommige mensen staan op, die zitten te bewegen. Want als we een Biggie Poku spelen of een Surinaamse liedje, het maakt niet uit. En dan zullen we maar weer van Dubbele Ere of Wasmachine. Dan gaan die oudjes, die gaan gewoon los met hun rollator of met hun stok. En ze zitten te bewegen dat wij denken van val niet hè jongens, weet je wel. Maar dat geeft hun zoveel energie. Dus ik vind dat voor oudere mensen misschien een hele goede visio zou zijn om muziek voor ze te doen. En te laten bewegen op muziek. In plaats van met de apparaten en dergelijke. Want mijn moeder vindt dat helemaal niet leuk, die apparaten.
0: Ja, en vergeet niet de medicijnen die ze allemaal slikken om bepaalde dingen te voorkomen. Wat eigenlijk, ja, ik zeg, het voorkomt niet. Je vertraagt het proces misschien. En voor wie vertraag je het proces?
1: Ja.
0: En ik blijf zeggen, muziek was my first love. And it will always be my last.

En nog een kleine 12 minuten, nou 10 minuten zelf. En we're going back in time, back to the 60s. We noemen het allemaal Blue Eyes Soul. Wow. Daar komt hij dan.

0: Ja, het is een tijd van gaan en een tijd van komen. Nou ja, meestal is het andersom, is komen en dan gaan. Maar ja, ik vond het zo gezellig, de tijd is voorbij gevlogen. Steve, het was gezellig.
1: Nou, ik vond het reuze gezellig. Ik ben gebleven en ik heb genoten van jouw muziek, Bert. En je hebt me helemaal teruggebracht in de tijd.
0: Nou, de afsluiter is Just Tell Him Jim Said Hello. Maar nou is het Just Tell Them Mart is going back on the computer.
1: Oké. Dankjewel, Mart. Dankjewel, Soul Rebel.
0: Het was mij een waar genoegen.

0: In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Het gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Dat is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarmee gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
3: Radio Swammerdam. Hoezo?
4: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
5: Radio Swammerdam.
6: Discos onder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro.

0: Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Luister iedere woensdag.
4: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké, oké, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
5: Wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
6: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
3: Ja, was leuk. Het
6: was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
3: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Netherlands. Maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtige